0: Omroep West is voor nieuwstips ook bereikbaar via de tiplijn.
1: Hartelijk dank voor het bellen naar de tiplijn van Omroep West.
0: Nieuwstips voor radio en TV West en omroepwest.nl. Bel 070 307 8008 of mail naar tip@omroepwest.nl.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapten ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter was, is niet bekendgemaakt. Vrouwen die meedoen aan een populaire attractie bij het Oktoberfest in München krijgen een gratis fietsbroekje. Moet voorkomen dat er foto's worden gemaakt waarbij hun ondergoed te zien is. Bij het Oktoberfest moeten deelnemers zo lang mogelijk op een rad zitten dat snel draait. En daarbij schuiven soms de rokken van de vrouwen omhoog. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Als je verkeerde vis op boord hebt, krijg je een bekeuring. En als de schipper zijn elektronische logboek die toevallig een dag niet heeft ingevuld, krijg je een bekeuring. Ja, hoge bekeuringen. De visser heeft het net zo moeilijk als de boeren.
1: De visserij heeft steeds meer te maken met regelgeving door de Europese Unie. Dat zorgt voor frustratie, maar er zijn ook kansen voor nieuwe sectoren.
2: Dit zijn meubelstukken gemaakt van zeewiervezel. Lampenkappen, thee, cosmetica-producten, sokken. Je kunt het zo gek niet bedenken. Het kan met zeewier.
1: Je ziet het in Brussel in de buurt. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.
4: Some people call me the space cowboy.

Op het strand van Ameland stond hij als knaap in de avondzon. Hij zei geen woord, begon zich langzaam uit te kleden.

0: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Vanavond, TV West Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VVSB.
1: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
2: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
1: TV West Sport. Vanavond vanaf 8 uur. Elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door meerdere studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector van Cornell zegt dat de zaak hem verdriet doet en dat hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Na de mislukte executie van een vrouw in de Amerikaanse staat Tennessee stapte de directeur van het gevangeniswezen op. De vrouw overleefde 2 injecties en ligt nu aan de beademing in het ziekenhuis. De opgestapte directeur noemt het volkomen terecht dat er een onderzoek naar de mislukte executie is gestart. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van gisternacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. Dan het weer, hier en daar een bui in kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Eindhoven richting Maastricht tussen
1: knooppunt Eckersweide en knooppunt De Hoogte.
2: Hattemerbroek en Campus uit in beide richtingen. De A50 Os Arnhem.
3: Er staat nu al een file van 4 kilometer op de A6 bij Almere Zand.
4: Ja, lekker belangrijk. Actuele verkeersinformatie voor onze regio, dat wil je weten. Je hoort het op 89.3 Radio West.
5: Altijd dichterbij.

0: Straks is er weer een residentieorkest koffieconcert op TV West. Op het programma staat onder andere het vioolconcert van Beethoven met als solist Jozef Spacek. Het residentieorkest koffieconcert. Straks om 10 en om 11 uur.
1: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. Bij een brand vlakbij de Peruaanse stad Machu Picchu is een dode gevallen. Ook raakten 2 mensen gewond. De brand woedt bij een van de toegangsroutes tot de bekende ruïnestad. Het vuur ontstond door boeren die onkruid aan het verbranden waren op hun akkers. Door de droogte en de warmte verspreidden de vlammen zich verder dan de bedoeling was. De stad in het anders gebergte wordt niet bedreigd door de brand. Machu Picchu werd begin vorige eeuw ontdekt nadat de Inca's de stad eeuwen daarvoor hadden verlaten. Dan het weer. Hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Love and you is easy 'cause you're beautiful. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Vanavond, TV West Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VVSB.
1: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
2: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
1: TV West Sport. Vanavond vanaf 8 uur. Elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met iemand naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. En de rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. De pro-Europese premier Kuhlberg van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Kuhlberg zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar wil niet samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Kuhlberg wil onder meer een betere verdediging met drones. De Holocaust-overlevende Irene Butter is overleden in Amerika. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt dan 18 tot 22 graden. Morgen droog en zonnig, het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: café.
1: Straks is er weer een residentieorkest koffieconcert op TV West. Op het programma staat onder andere het vioolconcert van Beethoven met als solist Jozef Spacek. Het residentieorkest koffieconcert. Straks om 10 en om 11 uur.
2: Alleen op TV West.

West wordt wakker bestaat 6 jaar en dat vieren we met jou. Geert en Jorinda vieren het feestje met een speciale rit in de eveneens jarige Hoftram. En jij kan mee. Heb jij ook wat te vieren? Ben je bijvoorbeeld 50 jaar getrouwd of net moeder geworden? Of een jaar gestopt met roken? Mail het naar westwordwakker@omroepwest.nl of app naar 070 307 8080. En dan zien we je misschien wel in het rijdende restaurant.

0: seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
1: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
4: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
6: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar de pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen tientallen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van de pest in Madagaskar. De pro-Europese premier Kulberg van Letland heeft de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen, Letland Eerst en SV, staan nu tweede en derde. Premier Kulberg zegt dat hij dit een goed resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Door een brand bij de Peruaanse stad Machu Picchu is een auto iemand omgekomen en zijn 2 mensen gewond geraakt. Het vuur ontstond doordat boeren onkruid verbrandden op hun akkers. Het was zo warm en droog dat de brand zich heel snel verspreidde. Het vuur vormde geen bedreiging voor de bekende ruïnestad. En de stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Nu zijn ze weer terug. En het weer, in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en ook zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
10: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u en voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence, zorg die bij u past, altijd dichtbij.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet, die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Vlieg door je tijdlijn, dansen. en maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
13: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
12: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
14: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
15: Tot 9 uur, klassiek op West. Dit is Radio West.

Welkom met, ik denk, de meest gehoorde klassieke ochtendmuziek. Hiermee begint het verhaal van Peer Gynt. Morgenstimmung, wanneer alles nog vredig is. En het verhaal van de bedrieger, slavenhandelaar en nog veel meer begint. Dit was de versie voor twee piano's, gespeeld door Arthur en Lucas Jussen. Liefhebbers voor vierhandig piano nodig ik uit om erbij te zijn. Woensdag tijdens de lunch in de Kloosterkerk aan de Haagse Lange Voorhout. Dan vandaag. Er is veel te beleven op de klassieke podia. In Amare is de Zingdag. Onder leiding van de zangers van het Nederlands Kamerkoor. Zangers uit de hele regio komen samen om stukken van Bach, Picht, Händel en Nistedt in te studeren. Ik heb hier van Nistedt zijn buiging naar de grote meester Johann Sebastian Bach. En dan noemt hij het Immortal Bach.

Immortal Bach van de Noorse componist Knut Nystedt. Dit was de Schola Cantorum uit Oslo. En deze muziek wordt ook ingestudeerd vandaag tussen 11 en 6 uur in Amare tijdens de zingdag van het Nederlands Kamerkoor. Alle individuele zangers kunnen meedoen. En misschien is er nog een plekje voor u. En anders kunt u gewoon gaan luisteren naar de afsluitende presentatie. Dan komt het Nederlands Blazers Ensemble met een hele nieuwe productie. Speciaal gecomponeerde muziek op teksten van de Zuid-Afrikaanse schrijfster Angie Krog. Het Blazers Ensemble voert deze nieuwe muziek uit onder de titel Broze Aarde, samen met zangeres Christiane Stotijn. Nou, hiervan nog geen opname, daar moet u gewoon naartoe. Maar hier is Christiane Stotijn met het Wiegelied van Tchaikovsky.

Christiane Stotijn met het wiegelied van Peter Iljitsch Tchaikovsky. Zij is ook te horen in de nieuwe productie Broze Aarde van het Nederlands Blazersensemble. Woensdag aanstaande de 7e in de Leidse Stadsgehoorzaal. En dan vrijdag de 9e weer een thuiswedstrijd van het Residentieorkest. In de grote zaal van Amare klinkt Ein Heldenleben van Richard Strauss en het vioolconcert in D-groot van Tchaikovsky. Nou, hij mag dus vandaag tweemaal. Hier is hij nog eens met Giannini Jansen, het tweede deel uit zijn concert. En dat is de Canzonetta.

Dit was, nogmaals, Peter Iljitsch Tchaikovsky. Tweede deel, Canzonetta, werd gespeeld door Janine Jansen samen met het Mahler Chamber Orchestra onder leiding van Daniel Harding. Het hele vioolconcert ook vrijdag aanstaande door het Residentieorkest, dan met Stefan Jakif viool. En een herhaling op zondagmiddag, de 9e. Morgenochtend is er dan weer vroeg op voor Voorlinden Klassiek. Ditmaal, ik zeg maar even, ons eigen Matangi-kwartet. Op het programma een herfstig kwartet van Mozart met de ondertitel De Jacht. Laten we even proeven van het vierde deel Allegro Assai.

Allegro assai uit het strijkkwartet in Bes groot van Wolfgang Amadeus Mozart. Dit was het Bartok-kwartet, maar morgen de vijfde om 10:00 in Museum Voorlinden door het Matangi-kwartet. De gitaar staat in een paar andere concerten centraal. Zaterdag in het Veurtheater in Voorburg het duo Alcantara, waarin de gitaar samenspeelt met de oud. Dat is een Arabische luid. Maar diezelfde zaterdag in de Petrus- en Pauluskerk in Leidschendam een heel festival rond de gitaar, met de titel Gitaar aan de Sluis, met de hele dag concerten en workshops. Centraal staat de verbinding tussen Oost en West. Ik heb hier van Mario Castelnuovo Tedesco een deel uit zijn buiging naar Bach opnieuw, met de compositie La Guitare Bien Tempérée. Als je dat vrij vertaalt, staat er eigenlijk de Wohltemperiertes gitaar.

Prelude uit de woltemperierte gitaar van Mario Castelnuovo Tedesco. Dit was het Brazil Guitar Duo. Zaterdag aanstaande de 10e, heel veel gitaar in het Veurtheater in Voorburg en tijdens het festival Gitaar aan de Sluis in Leidschendam. Ga voor het hele programma even naar hun site. En mocht u vandaag nog zin hebben in een mooi concert, dan kunt u vanmiddag weer naar de Oude Kerk in Rijswijk. Daar een nieuwe aflevering van Oude Muziek in de Oude Kerk. Vanaf 3 uur klinkt de muziek van Georg Philipp Telemann. Een reiziger en zakenman in muziek was hij. Tijdgenoot van Bach, maar in zijn tijd vele malen beroemder. En heel productief. In een 86-jarig leven schreef hij meer dan 3000 werken. Nou, vandaag slechts een deeltje uit zijn sonata.

Twee dansen van Johannes Schenk. Zijn muziek voor twee gamba's en klavecimbal zaterdagmiddag aanstaande om 3 uur in het Haagse Nutshuis. En dat is te vinden pal onder de Grote Kerk. Dan door gambisten Nino Bos en Amélie Rebij. Met achter de toetsen van het klavecimbal Nicolaas Stam. Dan nog een moment naar het seizoen. Het is herfst, ook al is dat aan de temperatuur nog niet zo erg te merken. Maar inmiddels soms wel wat regen. En daarover een mooi stukje van de jonge Duitse componist Niels Fraam. Over There It's Raining. En daarna volgt ook dit jaar vast ook weer de winter. En dan klinkt Freezing van Philip Glass. Allebei gespeeld door Lavine Meijer op de snaren van de harp.

En zo gingen we van de herfst naar de winter met Over There It's Raining van Niels Fraam en Freezing van Philip Glass. De harp bespeeld door Lavinia Meijer. Dan staat Amaris Concertzaal zaterdag in dienst van de filmmuziek. In de film Les Intouchables horen we filmmuziek van Ludovico Einaudi en Ennio Morricone. Deze muziek gaan we zaterdag live horen door Nederlandse topmuzici verzameld in het James Whale Orchestra. En daarbij wordt de film op grootscherm geprojecteerd. Voor nu een stukje uit de originele soundtrack van Ennio Morricone.

uit de soundtrack van Les Intouchables. Muziek van Ennio Morricone. De film aanstaande zaterdag in Amare, dan met live muziek van Morricone en Einaudi door het James Whale Orchestra. En ik zie, zo komen we aan de finale van deze Klassiek op West. Voor alle koorliefhebbers herhaal ik nog even de oproep van Maria Lewandski van de Stichting Educatieve Orkestprojecten. Ga voor ondersteuning van uw concert, organisatie, werving en begeleiding door het professionele symfonieorkest RBO Sinfonia even naar de site van SEOP. En dat is www.seop.eu. www.seop.eu voor alle informatie. Wij gaan klassiek afsluiten met Vriendschap. Meeting with a Friend van componist Georges Pelletjes uit Letland. Gespeeld door Krimerata Baltica. En met deze Vriendschap wens ik u nog een heel fijne zondag.

0: Klassiek of West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
2: doei doei
1: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
1: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
6: Echt waar, joh?
5: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen, klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. janfransen.nl. Tja, klasse herken je.
9: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
8: Zoals ik al zei, klasse herken je. janfransen.nl, van klassiek tot art deco.
10: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u en voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence, zorg die bij u past, altijd dichtbij.
11: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
12: In Rijnsburg is het 14 graden, in Wateringen 15. Met 20 graden wordt het vandaag een zonnige oktoberdag.
13: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
14: Goedemorgen, het is 9 uur. Ik ben Rogier van der Zanden met een overzicht van het regionieuws. Bij een steekpartij in het centrum van Leiden zijn gisteravond 2 mannen gewond geraakt. Volgens de politie ging er een confrontatie tussen 2 groepen jongeren aan vooraf. De steekpartij gebeurde vlakbij de kermis, waar het druk was vanwege Leidens ontzet. Een 19- en een 22-jarige man zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet bekend of er betaald parkeren wordt ingevoerd bij de parkeergarage naast het NS-station van Sassenheim. De gemeenteraad van Teylingen had daar deze week over moeten beslissen, maar een meerderheid van de gemeenteraadsleden wil dat er extra onderzoek wordt gedaan. Veel vakantiegangers komen over de snelweg aangereden, parkeren daar gratis hun auto en nemen vervolgens de trein richting Schiphol. Op de kruising van de Afrikaweg met de Zuidweg in Zoetermeer is gisteravond een ongeluk gebeurd. 2 auto's zijn daarbij betrokken. Beide voertuigen liepen schade op. Het ongeluk gebeurde aan het einde van de afrit van de A12. Het kruispunt is afgezet en lag bezaaid met brokstukken. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
15: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen daar de middelen die in die injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee ook geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vrijdagnacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Die overleefde het niet. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en ook de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. En het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan dichte mist voorkomen. Vanmiddag is dan er veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen opnieuw droog, zonnig en ook weer warm met 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Na de reclame muziek van Tina Turner. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
11: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
2: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
16: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
18: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
20: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
21: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
20: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
22: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
23: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
24: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
25: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
24: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
25: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
26: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
27: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
28: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld.
0: Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
27: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
1: Tot 10 uur, uit.

0: Tina Turner, Way of the World. Het is 9:11. Goedemorgen. Dit hele weekend staat in het teken van wetenschap. En dat klinkt dan gelijk erg ingewikkeld, maar het is vooral heel leuk. Tijdens het weekend van de wetenschap kun je op allerlei plaatsen achter de schermen kijken. Belangrijke plaats is het Spui in Den Haag. Daar gaan onder meer de TU Delft en de Universiteit Leiden zich gezamenlijk laten zien. Daar ga je straks meer over horen. En het blijft maar lekker nazomerweer, hoewel er ook wel een kleine verandering in de verwachting op komst is. Weerman Reinhard van der Born heeft straks alle details. En cabaret van zometeen gaat over Dierendag, hoewel heel veel cabaretiers van die types hebben gespeeld die dan niet altijd even aardig waren tegen de huisdieren. Dat hoor je straks ook een beetje terug in het fragment van Nederlands Hoop.
1: Uit.
0: Skiën is in Nederland altijd een beetje lastig, als je het buiten wil doen tenminste. Maar langlaufen, dat kan inmiddels alweer heel wat jaren in Gouda. Want bij het Groenhovenbad ligt een borstelbaan met 1,5 kilometer aan loipes. En er zijn daar 7 heuvels. Nou, de ideale plek om die sport onder de knie te krijgen. En vanmiddag is er een kennismakingsmiddag. Dan kun je ontdekken of het iets voor jou is. Yvonne Bontekoning weet daar alles van. Yvonne, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, Rogier.
0: Als ik het zo zie, hè, ik ben een totale leek. Maar het lijkt dan heel makkelijk, dat langlaufen. Ik denk, nou ja, lopen met skis aan je voeten. Maar dat is het volgens mij niet, hè? Makkelijk.
2: Nee, het is eigenlijk helemaal niet makkelijk. Het is een vrij technische sport. En vraagt ook veel van je conditie. En ja, in Nederland staat het een beetje bekend als wat ga je doen als je niet meer durft te skiën.
0: Uh-huh.
2: Maar in het buitenland is het een heel ander verhaal natuurlijk in de sneeuwlanden.
0: Je moet dus ook echt een beetje een goede motoriek hebben.
2: Ja, dan kun je heel veel zelf leren, hè, bij ons met lessen op de baan. Maar je hebt wel wat technische vaardigheden nodig. Meer dan met skiën. Skiers onderschatten het ook heel erg.
0: Ja, wat grappig. Je hebt wel eens skiers die denken, oh, makkelijk, ik ga lekker langlaufen. En dan valt het hun vies tegen.
2: Ja, want we hebben veel mensen op de baan die wat ouder zijn en dan niet meer durven te skiën, want dan gaat het te hard.
0: Ja.
2: En dan merken ze eigenlijk dat dit eigenlijk niet veel makkelijker is.
0: Is het iets wat iedereen wel zou kunnen leren, of moet je er gewoon ook een soort aanleg voor hebben?
2: Nou, wat je in ieder geval belangrijk is, dat je niet bang bent om te vallen.
0: Mm-hmm.
2: Maar je moet ook wel een beetje snel je balansgevoel onder de knie krijgen.
0: Het zijn allemaal vaardigheden die ik zelf niet heb. Dus ik weet niet of ik een goede langlaufer zou zijn. Gebeurt het eigenlijk ook wel eens dat mensen dan langskomen waarvan jullie zien, nou ja, die heeft het gewoon echt niet. Die kan beter een andere sport gaan beoefenen.
2: Dat gebeurt regelmatig, vandaar dat we ook die open dagen hebben, omdat we toch heel veel mensen even adviseren. Kom even naar zo'n proefles, dan kun je kijken of het wat is. Want het is natuurlijk jammer als je hebt ingeschreven en dat we dan halverwege de eerste les zeggen van, joh, dit moet jij niet doen, je bent bang om te vallen.
0: Ja.
2: Of je kan niet met de groep meekomen. We kunnen heel ver in mensen begeleiden, maar er zijn ook bij ons grenzen.
0: Hey, er hoeft dus niet per se sneeuw te liggen, want op een borstelbaan gaat het ook bij jullie in Gouda.
2: Ja, gaat prima op een borstelbaan. Maar je kunt mensen eigenlijk echt heel goed voorbereiden voor een sneeuwvakantie. Ook als ze de eerste keer gaan langlopen met een reis mee bijvoorbeeld. Dan kunnen ze helemaal voorbereiden met hoe kom je van A naar B, maar hoe kom je ook veilig een heuvel af. Dus dat mensen helemaal zelfredzaam zijn.
0: En als mensen willen ontdekken of het iets voor hun is, of zij hier aanleg voor hebben, dan kunnen ze dat vanmiddag gaan proberen. Hoe ziet jullie middag eruit?
2: Ja, inderdaad. We hebben altijd 3 keer in het seizoen een open dag. En vanmiddag is de eerste. En dan kunnen mensen 40 minuten onder leiding van een gediplomeerde instructeur kennis maken met een langlaufsport.
0: En nu kwam ik er net achter dat vanmiddag jullie eigenlijk helemaal vol zitten. Dus mensen kunnen zich niet meer inschrijven, maar komen meer kansen aan, hè, in november bijvoorbeeld.
2: 1 november.
0: Okay.
2: 1 november en 13 december.
0: 1 november en 13 december, dat zijn eigenlijk de nieuwe data waarbij mensen deze kennismakingsles kunnen volgen. Maak er een mooie middag van, Yvonne. En veel plezier met het komende wintersportseizoen dan.
2: Het gaat lukken. De baan ligt er weer fantastisch bij.

0: Het was een van de liedjes die Van Cote en de Bie zongen in het eerste seizoen van de uitzendingen van het Simplistisch Verbond. Nooit de bedoeling dat het een hit zou worden, maar het kwam toch op single uit. Dat gebeurde toen nog in 1975. En toen werd het toch een hit en toen mochten ze het komen zingen in Top Op zelfs. Nou, dat was toch wel een bijzondere wending in de carrière van Cote en Bie.
1: De agenda.
0: Gewapend met schepjes, looppotjes en zoekkaarten kunnen kinderen tot 12 jaar vanmiddag weer een dagje bodemonderzoek doen onder leiding van IVN-gidsen. Dat kan in Alphen aan de Rijn bij bezoekerscentrum De Veenweide. Ze krijgen eerst uitleg, kinderen leren pootjes tellen en bodemdieren herkennen en alles wat ze vinden wordt genoteerd en ingevoerd via een website. En zo helpen de kinderen de onderzoekers met het onderzoek naar de gezondheid van de bodem. Dit is vanmiddag. Meer informatie bij bezoekerscentrum De Veenweide in Alphen. In Delft kun je zaterdag een bijzondere wandeling lopen. Tussen 10 en 12 ga je op pad en dan wandel je met een deskundige door de stad langs huizen met geveltuinen. Dat zijn dus mensen die groen laten groeien aan de gevel. Goed voor de biodiversiteit en het ziet er vaak ook hartstikke leuk en vriendelijk uit. Maar je moet wel weten hoe je dat moet doen. En dat kun je daar dus gaan bekijken. Onderweg krijg je tips van hoe je het aanpakt en waar je moet beginnen als je zoiets zelf wilt. Meer informatie over deze wandeling krijg je bij de Papaver in Delft. En die wandeling is zaterdag tussen 10 en 12. En aankomende dinsdag kun je een excursie maken door het Abzoutse Bos en het Krekengebied in de gemeente Midden-Delfland. Dat is samen met een gids van Staatsbosbeheer. Er is heel veel te vertellen over het gebied. Bijvoorbeeld dat de Romeinen er al rondliepen. Je wandelt door het polderlandschap langs kronkelende beken en door het bos. En zo ontdek je dan hoe dat recreatiegebied eigenlijk is ontstaan. Hoe het landschap zich heeft gevormd en wie het tegenwoordig beheren. En kun je nou dinsdag niet, dan zijn er ook nog wandelingen op 10 en op 24 oktober.
1: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.

American Town. American Town, Ed Sheeran. Je zou bijna vergeten dat het vandaag Dierendag is. En als ik heel eerlijk ben, vind ik dat een beetje een onzindag. Want we moeten gewoon het hele jaar door goed voor de dieren zorgen. Maar met het cabaretfragment wilde ik daar toch wel even bij stilstaan. Een klassiekertje vandaag van Nederlands Hoop. Freek de Jonge en Bram Vermeulen die bezingen een gezin dat in de jaren 70 met een stampvolle Fiat 500 op vakantie gaat. En dan zijn ze al een heel eindje op weg als ze zich ineens bedenken, oeps, we zijn de hond vergeten.

0: You too. I still haven't found what I'm looking for. Het is 1:01. En de eerste zonnestralen die doen al heel voorzichtig hun best hier in Ypenburg, vlakbij Rijswijk. Hoewel de echte de zon natuurlijk pas later op de ochtend komt, denk ik. Reinhard van der Born van de Weerexperts, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Rogier.
0: Maar dat die zon komt, dat staat vast, hè, vandaag?
1: Ja, dat staat zeker vast. We zitten nog met wat restbewolking uit de afgelopen nacht. Het is weer flink afgekoeld, op veel plekken tot beneden 10 graden. Daarbij is mist en laaghangende bewolking ontstaan. Die zit de zon nu nog wat in de weg. Er zijn ook nog wat wolkenvelden die horen bij een hele oude storing die nu diagonaal over het land ligt. Maar die trekken ook weg. Dus later vandaag komt de zon erdoor. En dan net als gisteren, weinig wind, heerlijke temperatuur. 20, 21 graden. En wat willen we nog meer?
0: Ja, het zou nog fijner zijn als het wat langer duurde. Maar dat kan het. Dus in oktober is dat natuurlijk een beetje. Het aantal uren zon is wat korter dan wanneer je.
1: Ja, dat is duidelijk wat korter. Ja, ja, dat kun je wel zeggen. Er is heel wat van afgegaan. Daaraan merk je ook dat het herfst is. Niet aan de temperaturen. Ook morgen en dinsdag niet. We liggen dan aan de flank van een hoge drukgebied in een zuidwestelijke wind. Dat betekent zelfs nog wat warmere lucht. Morgen daarbij denk ik veel zon. Temperaturen 20 tot 22 graden. Dinsdag kan met name in de ochtend ook wel wat bewolking voorkomen. Maar dan later op de dag zien we de zon toch ook weer geregeld. Ook bij 20 tot 22 graden. En dan, Rogier, is de koek op.
0: Ja, want dan zien we echt een omslag.
1: Ja, we zien vanaf woensdag nog steeds die omslag. Komt een lage drukgebied onze kant op. Aan de voorzijde daarvan de warme lucht. Aan de achterzijde daarvan veel koelere lucht. Dat betekent woensdag in de ochtend nog oplopende temperaturen. Maar later meer bewolking en uiteindelijk ook regen. De details moeten nog een beetje worden ingevuld. Mm-hmm. En dan zie je vanaf donderdag dat de wind uit het noordwesten waait. En dan komt veel koelere lucht onze kant op. Dan valt er af en toe eens een bui. Er kan ook wel een storing overtrekken. Er zijn ook nog steeds mooie zonnige perioden. Maar ja, 15 graden, dat is wel heel andere koek.
0: Maar aan de andere kant ook wel normaal voor de tijd
1: Precies.
0: van het jaar, denk ik. Hè?
1: Het hoort wel in deze tijd. Dan zitten we eindelijk weer eens op normale temperaturen. En ik kan je zeggen, dat is lang geleden.
0: Ja, dat is zeker een tijdje. En ja. Regen dus, hè? Maar ja, de droogte is daarmee nog steeds niet opgelost. Hoeveel regen zou er nu nog moeten vallen, denk jij?
1: Omdat... Honderden millimeters. We komen enorm veel tekort. We zitten in het westen van het land op een neerslagtekort van tegen 400 millimeter. Die heb je echt nodig om het aan te vullen. En de rivieren staan nog steeds recordlaag. Het moet niet alleen bij ons regenen, maar ook in de onze omringende landen. Ja. Pas dan komen we een beetje uit de problemen. En dat gaat echt nog wel een tijdje duren.
0: Ja, nou ja, ik zou bijna denken dat kun je niet meer inhalen. Als,
1: Ja, meestal zit er toch iets van compensatie in de natuur als het om regen gaat. Met een El Niño kun je hele natte periodes hebben. Dat zal de komende maanden ook ergens wel gaan gebeuren. Ook met het warme zeewater dat we voor de deur hebben. En ja, we gaan het zien.
0: Ben ja, we wachten het af en we horen het dan van jullie weer.
1: Precies.
0: Dankjewel, Reinoud.
1: Graag gedaan.
0: Dit is Otis Redding.

0: Straks is er weer een residentieorkest koffieconcert op TV West. Op het programma staat onder andere het vioolconcert van Beethoven met als solist Jozef Spacek. Het residentieorkest koffieconcert. Straks om 10 en om 11 uur.
1: Alleen op TV West.

0: Ja, dan is het altijd de vraag, moet ik het afkondigen als Suddenly Last Summer? Dat zou ik dan, toe ben ik dan geneigd. Maar het is een Amerikaanse plaat, een Amerikaanse band, Motels. Dus Suddenly Last Summer.
1: De agenda.
0: Het is natuurlijk Dierendag vandaag. En daarom zijn er in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden allerlei activiteiten rondom dieren. En dat zijn dan met name kinderactiviteiten. Kinderen kunnen een gratis dierenspeurtocht maken door het museum. En vanaf de start van de herfstvakantie, dat is 17 oktober... zijn er ook knutseltafels bij de Egyptische tempel. Daar kunnen ze hun eigen knuffel mummificeren. Dan is er ook nog de kindertentoonstelling Monsters en Mythische Wezens uit de Oudheid. En die activiteiten zijn dus vanaf dit weekend eigenlijk... en nog meer vanaf de herfstvakantie. Auto- en motoclub de Skymasters uit Nieuwekerk aan het IJssel... heeft zaterdag de herfstrit. Dat is een puzzelrit in de omgeving van Nieuwekerk. Dat betekent, je gaat rijden met een opdrachtenboekje... een rit van 23 kilometer. Je krijgt wel eerst even uitleg van hoe het werkt en dan ga je op pad. Je kunt de herfstprijzen mee winnen... en je hoeft geen lid te zijn van de Skymasters om mee te doen. Inschrijven is ter plekke vanaf 1 uur aankomende zaterdag... aan het Klein Hitland 2 in Nieuwekerk aan het IJssel. En meer informatie op de website van de Skymasters. Bijna 50 jaar geleden, toen verscheen Dickie Dick voor het eerst op televisie in Sesamstraat. De oranje kater groeide uit tot een van de bekendste kinderboekenpersonages van ons land. Hij werd bedacht door Jet Boeken en zij heeft onlangs al haar originele tekeningen overgedragen aan het Kinderboekenmuseum in Den Haag. Meer dan 1000 in totaal. Een selectie daarvan kun je nu zien in het museum, maar er zijn ook fragmenten van scripts, notitieboekjes, verfbakjes die ze gebruikte. De hele ontwikkeling dus van Dickie Dick nu in het Kinderboekenmuseum in Den Haag.
1: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.
0: En zometeen ga ik het hebben over wetenschap. Maar schrik niet, het gaat niet heel ingewikkeld worden. Dit zijn The Cats, One Way Wind.

0: Ja, ze kwamen uit Volendam, de Cats. Dit was One Way Wind trouwens. Maar ze waren eigenlijk zo populair op een gegeven moment, ook in de Verenigde Staten, dat twee van hun albums daar in Amerika zijn geproduceerd. Door dezelfde producent die dat ook deed voor Cher bijvoorbeeld en voor Liza Minnelli. Dat zegt wel iets over de status van de Cats in de jaren 70. Waar heb je het vak wiskunde eigenlijk voor nodig? Hoe werkt een rechtszaak en hoe weet je of je hond blij is of niet? Dat zijn allemaal van die vragen die je wel eens zou kunnen hebben. En die worden allemaal beantwoord in het Weekend van de Wetenschap. En dat is een landelijk evenement op meerdere locaties. Maar er zijn ook een paar hotspots. En dat zijn eigenlijk plekken waar heel veel tegelijk gebeurt. En in Den Haag is dat vanmiddag aan het Spui, waar onder meer de Universiteit Leiden en de TU Delft zich presenteren. Ik ga het erover hebben met Rachel Plak. Rachel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent een van de ambassadeurs van dit weekend. Wat houdt dat ambassadeurschap in?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ik ben een van de ambassadeurs. En wij als ambassadeurs houden ons vooral bezig met het promoten van Weekend van de Wetenschap. Dus uitleggen wat het is, wat je er kan doen. En vooral heel erg duidelijk maken dat wetenschap hartstikke leuk is.
0: En waarom is het zo belangrijk om dat duidelijk te maken aan een breed publiek?
1: Wetenschap is om ons heen. Het klinkt soms heel erg ver weg. Als een soort van ver van je bedshow. Maar eigenlijk is wetenschap de vraag van, hey, hoe zit dat eigenlijk? En dat je dan stappen gaat ondernemen om tot een antwoord te komen. En heel veel dingen om ons heen, heel veel dingen die we gebruiken elke dag, die zijn gebaseerd op wetenschap. Dus het is heel erg leuk om bij Weekend van de Wetenschap zelf onderdeel daarvan te mogen zijn en zelf te kunnen ontdekken hoe je eigenlijk tot antwoorden komt op vragen die je hebt.
0: En nou ben ik zelf dan altijd geneigd om te denken van, ja, is natuurlijk leuk en wetenschap is hartstikke mooi, maar je hebt er wel universitaire studie voor nodig. Je moet er op zijn minst professor voor zijn. Is dat zo? Moet je hoog opgeleid zijn voor een carrière in de wetenschap?
1: Nou, er zijn heel veel mensen die bijdragen aan wetenschap. En er zijn inderdaad onderzoekers studies leiden. Die zijn wetenschappelijk opgeleid. Maar er is dus een heel breed team. Dus er is voor heel veel mensen plek om een mooie bijdrage te kunnen leveren aan wetenschap.
0: Ja, er zijn heel veel ondersteunende functies, denk ik ook, hè?
1: Zeker. Ja. Zeker, ja. En zonder die ondersteuning komen we helemaal nergens. Dus iedereen heeft een heel belangrijke plek in het team.
0: Ja, absoluut. Nou, in Den Haag kunnen we met heel veel kennis maken vandaag op het Spui. Wat gaat er zoal gebeuren?
1: Ja, er zijn ontzettend veel leuke dingen. Je kunt bijvoorbeeld ontdekken hoe het is om als politieagent beslissingen te nemen. En dat kan je dan doen met VR. Of je kan meedoen aan een escape game. En dan kan je daar Afrikaanse taalpuzzels gaan kraken. Ook heel erg leuk. Of het menselijk lichaam kan je ontdekken. En dat doe je dan met anatomie twister. Dus een ander twister dan we kennen.
0: Ja.
1: Maar je kunt natuurlijk ook op expeditie in je eigen binnenwereld. Dus dan gaan we op zoek naar hoe jouw binnenwereld er eigenlijk uitziet. En hoe dat tot stand komt. En daar sta ik zelf ook. Samen met mijn collega's Dish Jollet en Kiki Ganoli.
0: Dus daar kunnen ze ook van alles vragen aan jou, aan jullie.
1: Zeker, ja. Vragen zijn altijd welkom.
0: Ja, en dat gebeurt allemaal in het vroegere pand van V&D. En dat is sowieso wel een hele interessante plek eigenlijk geworden, hè? Daar gebeuren altijd het hele jaar door wel bijzondere dingen.
1: Nou, wat het leuke inderdaad is, dat we daar nu staan met Weekend van de Wetenschap, is dat heel veel mensen lopen langs dat pand. Het heeft inderdaad een andere functie gekregen. Dus als Universiteit Leiden hebben we daar een campus. Mensen lopen daar langs, maar die weten eigenlijk helemaal niet precies wat daar gebeurt. Omdat meestal is het niet open voor het brede publiek.
0: Nee.
1: Nou, vandaag heb je dus een kans om wel daar naar binnen te gaan. En te kijken, wie zijn hier allemaal? Wat doen deze mensen? Waarom doen deze mensen dit? Dus het is echt heel erg leuk om gewoon eens naar binnen te lopen.
0: De universiteitscampus aan het Spui in Den Haag is dat. Daar kun je vanmiddag terecht van 1 tot 5. En er gebeurt natuurlijk ook elders in de regio van alles. Dat is allemaal te zien op weekendvandewetenschap.nl. Maar dit is een van de hotspots eigenlijk. Dankjewel, Rachel. Maak er een hele mooie middag van.
1: Gaat lukken, dankjewel.
2: Straks klinkt het slotakkoord, gitaarkoffer dicht. En jij gaat naar huis toe. En uitgaat het licht. Maar wat we ook verzinnen. En wat ik ook zing. En waar we aan beginnen.

0: Guus Meeuwis, ik wil nog niet naar huis. Ik ga plaatsmaken voor André Kolen met de nieuwe muziek van alle tijden. En hij is binnen, hoor. Goedemorgen, Dre.
1: Goedemorgen, Rogier. Heb je al je konijnen meegenomen voor Dierendag?
0: Nee, ik heb geen konijnen meer. Die zijn verhuisd naar de Veluwe.
1: Ach, ja. Heet dat zo tegenwoordig?
0: Nee, dat is echt zo. Oh. Wat heb je veel dierenplaatjes straks?
1: Nou, dat niet, maar wel veel plaatjes nog voor 3 oktober.
0: Oh ja.
1: Mensen die zijn nu aan het bijkomen. En heel veel verjaardagen. Ook prachtige chansons van onze Vlaamse Louis Neefs. Annelies uit Sas van Gent. Ben ik zelf erg van gecharmeerd. Maar we hebben ook een plaatje voor Jan in Zuid-Afrika. Op zijn Zuid-Afrikaans. Komt er ook aan. En we hebben ook nog een plaatje van James Last. En dat is een polka met trompetten. Heel verrassend.
0: Nou, we gaan het horen. Heb jij nog 3 oktober gevierd trouwens?
1: Nee, ik moest werken.
0: Oh, ik meen een beetje een haringlucht te ruiken. Maar dat is dan waarschijnlijk van iemand anders die hier...
1: Dat denk ik. Dat is van de voorganger.
0: Ja, precies. Nou, zometeen muziek van alle tijden. En ik ben er volgende week weer. En nu tot aan het nieuws van Jealous. Conquest of Paradise.

0: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
1: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
1: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk. Het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
6: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
8: In Bodegraven is het 13 graden, in Delfgauw 14. Met 20 graden wordt het vandaag een zonnige oktoberdag.
9: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
10: Goedemorgen, het is 10 uur. Ik ben Rogier van der Zanden met een overzicht van het regionieuws. Bij een steekpartij in het centrum van Leiden zijn gisteravond twee mannen gewond geraakt. Volgens de politie ging er een confrontatie tussen twee groepen jongeren aan vooraf. De steekpartij gebeurde vlakbij de kermis, waar het druk was vanwege een Leidens ontzet. Een 19- en een 22-jarige man zijn met ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De vacature voor een nieuwe burgemeester voor Alphen aan de Rijn gaat snel open. Dus kan de gemeente zich weer opmaken voor een nieuwe burgemeester. Dat maakt de commissaris van de Koningin Wouter Kolff bekend. Sinds januari 2025 zit Alphen met een waarnemend burgemeester na het vertrek van Lisbeth Spies. Het heeft dus lang geduurd voordat eindelijk gezocht kon worden naar een vervanger. En dat had alles te maken met de bestuurlijke crisis die de gemeente lang in de greep heeft gehouden. Op de kruising van de Afrikaweg met de Zuidweg in Zoetermeer is gisteravond een ongeluk gebeurd. Twee auto's zijn daarbij betrokken. Beide voertuigen liepen schade op. Het ongeluk gebeurde aan het einde van de afrit van de A12. Het kruispunt is afgezet en lag bezaaid met brokstukken. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
11: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Leiden zijn gisteravond twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde op de kermis, die hoorde bij de viering van het Leidens ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen twee groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend. De politie heeft nog niemand aangehouden. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gedeeld. Daarmee wil hij de druk opvoeren om een wetsvoorstel over de permanente zomertijd goed te keuren. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijd-discussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het in de winter 's ochtends niet te lang donker blijft. Trump wil juist permanente zomertijd. Hij zegt onder meer dat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. In een basiliek in de Bulgaarse hoofdstad Sofia zijn de resten bijgezet van de middeleeuwse machthebber tsaar Samuel. Onder meer president Radev was daarbij, evenals duizenden anderen. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van Bulgarije. Hij breidde zijn land aan alle kanten uit. In 1014 overleed hij in de strijd tegen het Byzantijnse Rijk. Griekse archeologen groeven zijn resten op in de jaren 60. Bulgarije en Griekenland hebben de afgelopen jaren onderhandeld over de terugkeer van Samuel naar Bulgarije. Het weer, op meerdere plekken dichte mist. Die trekt langzaam weg en daarna volgt volop zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog en zonnig bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Na de reclame, muziek van alle tijden. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
12: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
13: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
15: vakantie!
14: ANWB en gaan.
16: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
17: WOMO Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom gratis bakken met een bekende tv-kok en maak samen een feestelijk gebakje. Alleen dit weekend. Ontdek alle 30 binnenkomers op WOMOalexandrium.nl.
16: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
18: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
19: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
20: Vergeet je niet in te smeren.
19: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
21: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
19: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
21: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
22: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
23: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
24: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
25: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
26: Tot 12 uur.

0: Dag, lieve luisteraar. Daar zijn we weer met muziek van alle tijden voor de 4e oktober, Dierendag. Gefeliciteerd, hè, Kees?
1: Ja.
0: Ja, die grap maken we elk jaar natuurlijk. Aflevering 345. Ja, gisteren was het natuurlijk 3 oktober. En een verzoekje van Jannie Vlanderijn uit Leiden voor een plaat voor haar zus Jette. Jetty, want die was de tweede jarig. Ja, en de andere zus, Greetje, was gisteren jarig. Nou, en 6 oktober is de kleinzoon jarig. Dat is Mark. Hier is Rubber Robbie.

Ja, ik hoop dat ze het allemaal meekrijgen, want ja, het is natuurlijk de dag na. Maar goed, Jannie Vlanderijn uit Leiden vroeg hem dus aan voor zus Jetty, 2 oktober jarig, Greetje, 3 oktober jarig en kleinzoon Mark, 6 oktober jarig. En we blijven nog even bij de jarigen. Annemarie Keldenich uit Vlaardingen vraagt een plaatje aan voor Franca van der Weijden, omdat zij vandaag jarig is. Gefeliciteerd en ja, toepasselijke plaat Happy Birthday. Ja, niet van Stevie Wonder, maar Carly Simon.

gaat ze nog wel even door met al haar goede wensen voor een verjaardag. In dit geval de verjaardag van Franca van der Weijden. Het verzoekje komt van Annemarie Keldenich. Een verzoekje van Rob de Jong. Graag voor alle luisteraars een polka. En niet zomaar een polka, nee, de hip-hop polka van James Last.

0: dat is weer eens wat anders van James Last. De hip-hop polka potpourri op verzoek van Rob de Jong.
1: Je luistert naar muziek van alle tijden met André Kolen.
2: Dit is Radio West.
0: Een verzoekje van Hans Biaar van Midvliet Radio. Een collega van ons uit Leidschendam. Vraagt een plaatje aan voor familie en vrienden van Annie van der Lans. Zij is op 24 september overleden en ze is de bekende inwoonster in Oud-Leidschendam. Ze was heel actief bij onder meer de organisatie van Koningsdag in de Venestraat, de straat waar ze woonde, en ook bij het Rode Kruis. En in december dan doopte ze haar woning om tot kersthuis en TV West kwam dan vaak langs om te filmen voor de wedstrijd Het Mooiste Kersthuis van de regio. Annie was een groot fan van Frans Bauers. Is uiteindelijk 94 jaar geworden. Ter nagedachtenis aan haar is hier Frans Bauer. De hemel heeft er een engel bij.

Frans Bauer, De hemel heeft er een engel bij, draaiden we voor de familie en vrienden van Annie van der Lans uit Leidschendam. 24 september is zij overleden en het verzoekje werd ingestuurd door onze collega van Midvliet, Hans Biaar. Een verzoekje dan uit Zoetermeer voor José Rapati, Jack Jersey met Connie.

Voor alle country-liefhebbers, Jack Jersey met Connie. Een bezoek komt van José Rapati uit Zoetermeer. Op de voicemail een bericht van Jopie Verheij uit Pijnakkers. Ze vraagt een plaat aan voor Beb Schuurink uit Zoetermeer. 9 oktober is ze jarig en dan wordt ze maar liefst 80 jaar. Nou, van harte. Graag Barcelona, maar dan uit die beste zangers, ja, 2017. Tanja Cross, ja, wat een stem, zingt Barcelona met Tommy Christian.

0: Danja Cross en Tommy Christian en uit De Beste Zangers 2017. We draaien het voor de jarige Beb Schuring. De negende wordt ze 80 en het verzoekje kwam van Jopie Verheij uit Pijnakker.
1: Als je verkeerde vis aan boord hebt, krijg je een bekeuring. En als de schipper zijn elektronische logboek die toevallig een dag niet heeft ingevuld, krijg je een bekeuring. Ja, hoge bekeuringen. Visser heeft het net zo moeilijk als de boeren.
2: De visserij heeft steeds meer te maken met regelgeving door de Europese Unie. Dat zorgt voor frustratie, maar er zijn ook kansen voor nieuwe sectoren.
3: Dit zijn meubelstukken gemaakt van zeewiervezel, lampenkappen, thee, cosmetica producten, sokken. Je kunt het zo gek niet bedenken het kan met zeewier.
2: Je ziet het in Brussel in de buurt. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
0: Ja, na de Graaf uit Dordrecht vraagt een plaat aan voor Sam uit Den Haag. Het moet zijn, kom je vanavond naar mij toe van Yves Berendsen, omdat dit alles zegt wat ik voel voor hem.

Yves Berendsen draaiden we voor Sam uit Den Haag. En dat verzoekje komt van Jana uit Dordrecht. Bonnie Groen, ja, is ook weer van de partij. Ze is gek op Griekenland. Dus een mooi plaatje. De Sirtaki, La Danse, de Zorba, Trio Helleniek.

voor de verandering hebben we het servies heel gehouden. Pony Groen uit Voorburg vroeg hem aan trio Helleniek. Elk jaar rond deze tijd vraagt Wil van der Heden uit Capelle aan de IJssel het plaatje Oktoberkind aan van Lieselore Gerritsen. Want ze is weer een jaartje ouder geworden. En nou ja, we draaien hem inderdaad iedere keer rond haar verjaardag. Een cadeautje voor haarzelf en natuurlijk voor al die andere mensen die in oktober jarig zijn. Dus Wil, van harte. En hier is die hoor, Oktoberkind.

het water had gekloofd. Dat is waarom een oktoberkind van kind af aan voldaan is, omdat voor haar gevoel het werk gedaan is.

0: Lieselore Gerritsen en het oktoberkind voor de jarige Wil van der Heden uit Capelle aan de IJssel. Dat is een oktoberkind.
1: Wil je ook een verzoekje aanvragen? Ga naar omroepwest.nl, klik op luister en dan op plaat aanvragen. Via de post kan natuurlijk ook. Muziek van alle tijden, Laan van Schravemade 2, 2495 AJ.

0: in Den Haag. En dan is er ook nog de voicemail 070 307 8061. Dit is Radio
1: West. Ja, en zorg altijd dat je verzoekje liefst uiterlijk woensdag binnen is. Want ja, het gebeurt nog wel eens dat er daarna verzoekjes binnenkomen. En dan wordt het vaak een probleem. Ook nog een verzoekje, want in het weekend van 17 en 18 oktober... dan gaan we hier bij Radio West weer terug naar de jaren 60. Dan doen we het Sweet 60s Weekend. Dus het zou leuk zijn als je voor zondag 18 oktober... een plaatje aanvraagt uit de jaren 60. Dan wordt het toch een beetje een jaren 60 weekend. Ook bij muziek van alle tijden. Een verzoekje van Mehdi, een plaat, The Cats, Turn Around and Start Again. Een optimistisch nummer, het gaat over vastberadenheid... en een prachtige combinatie van pure pop met lichte klassieke muziek.

The Cats en Turn Around and Start Again op verzoek van Mehdi. Op de voicemail Mustafa Tunk uit Rotterdam-Zuid. Gisteren was hij jarig, dus een plaatje voor hemzelf. Hij vindt het een mooi nummer met een mooie betekenis die niet altijd wordt begrepen. Dus we gaan extra goed luisteren naar Hedy Lester en De Malle Molen.

Hedy Lester, in 1977 werd ze 12e in het Songfestival. Ja, mooie plaat hoor. Op verzoek van Mustafa Tunk uit Rotterdam-Zuid. Ja, hadden we eerder in deze uitzending een verzoekje voor Sam van der Meulen. Van Jana de Graaf. Nu hebben we een verzoekje van Sam van der Meulen voor Jana de Graaf en ook onze eigen Bas Martinius. Want ja, ze waren hier van de week gezellig om een prijs op te halen. Nou, daar zijn ze heel blij mee. Sam en Jana, we hebben nog eventjes koffie gedronken. En Sam schrijft: allereerst wil ik Jana van harte bedanken voor het oppassen op mijn katten Bert en Ernie. Ja, daar hoor je tegenwoordig ook heel veel over. Nieuwe stemmen nodig, hè, voor Bert en Ernie. Tijdens mijn vakantie en natuurlijk ook omdat ze alweer ruim 9 maanden in mijn leven is als mijn vriendin. En alle liefde daarbij. En ook dus dank aan Bas voor de gastvrijheid en het gezellige bijpraten. En ook voor mij en natuurlijk voor Kees, want ze vragen altijd plaatjes aan. Nou, bedankt, hè. Dus dat vertalen wij naar het Engels. Dan heb je thank you. Hier is Alanis Morissette.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
2: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
1: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
3: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
4: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
8: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
7: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
9: Ah, hier kan het.
7: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
10: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
11: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
12: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
13: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence, zorg die bij u past, altijd dichtbij.
14: In Leiden is het 16 graden, in Nieuwekerk aan den IJssel 15. Met 20 graden wordt het vandaag een zonnige oktoberdag.
15: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
14: Goedemorgen, het is 11 uur. Ik ben Rogier van der Zanden met een overzicht van het regionieuws. De vacature voor een nieuwe burgemeester voor Alphen aan de Rijn gaat snel open. Dat maakt commissaris van de Koning Wouter Kolff bekend. Sinds januari 2025 zit Alphen met een waarnemend burgemeester na het vertrek van Lisbeth Spies. Het heeft dus lang geduurd voordat eindelijk gezocht kon worden naar een vervanger. En dat had alles te maken met de bestuurlijke crisis die de gemeente lang in de greep heeft gehouden. Het is nog niet bekend of er betaald parkeren wordt ingevoerd bij de parkeergarage naast het NS-station van Sassenheim. De gemeenteraad van Teylingen had daar deze week over moeten beslissen, maar een meerderheid van de gemeenteraadsleden wil dat er extra onderzoek wordt gedaan. Veel vakantiegangers komen over de snelweg aangereden, parkeren daar gratis hun auto en nemen vervolgens de trein richting Schiphol. Op de kruising van de Afrikaweg met de Zuidweg in Zoetermeer is gisteravond een ongeluk gebeurd. Twee auto's zijn daarbij betrokken. Beide voertuigen liepen schade op. Het ongeluk gebeurde aan het einde van de afrit van de A12. Het kruispunt is afgezet en lag bezaaid met brokstukken. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
16: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Catalonië zijn twee doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten krijgen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzitten. Nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en ook snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. In Leiden zijn gisteravond twee mannen van 19 en 22 jaar gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde vlakbij de kermis, waar het druk was vanwege het Leidens ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen twee groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend en de politie heeft nog niemand aangehouden. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gezet. Daarmee wil hij druk op hem uitoefenen op een wetsvoorstel over de permanente zomertijd goed te keuren. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijd-discussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het in de winter 's ochtends niet al te lang donker is. Trump wil juist permanente zomertijd. Hij zegt onder meer dat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. De stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Het weer, op meerdere plekken dichte mist, die trekt langzaam weg. En daarna is er volop zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig, bij ook zo'n graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
14: Na de reclame muziek van alle tijden, meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
17: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
18: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
19: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
18: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
6: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
10: Tot 12 uur, muziek.

Cheerio van Justin de Wild. Daarmee openden we het tweede uur van Muziek van alle Tijden. En dit was een verzoekje van Ger van Wingerden uit Delft voor zwager Ted van der Zwaluw en schoonzusje José van Diemen, respectievelijk uit Delft en Noordorp. Beide mede namens Marijke van Wingerden alsnog gefeliciteerd met hun verjaardagen op de 25e en de 27e september. En ze zijn trouwens allebei trouwe luisteraar van dit programma, dus dan komt dat wel aan. Dat is dubbelfeest. Een verzoekje van Frank van der Kraan. En die vraagt een plaatje aan voor Koos van der Kraan. Afgelopen 2 oktober is hij 97 geworden. Wat een leeftijd. Van harte gefeliciteerd. Hij is enorm fan van BZN. Dus graag een nummer waar ook Annie Schilder in zit. Nou, waar zat Annie Schilder niet in? Maar hier zat ze zeker in. Mon amour.

Voor de jarige Koos van der Kraan van Scheveningen. Afgelopen 2 oktober is hij 97 geworden. En hij wordt gefeliciteerd niet alleen door Frank van der Kraan, maar ook namens de broers Ron, Ed, Dennis en schoonzusters Jopie, Nicole en Florina. Marie-José Wagener van der Kamp uit Den Haag. Nou, dan weten we het, hè. Ella Fitzgerald. Vandaag niet alleen. Louis Armstrong doet ook mee. Who walks in when I walk out?

0: Ella en Louis met Who Walks In When I Walk Out. Uiteraard op verzoek van Marie-José Wagener van de Kam.
1: Je luistert naar muziek van alle tijden.
2: André Kannen, dit is Radio West.
0: Een verzoekje van Dick Groen. Hij schrijft: mijn vrouw Ineke hoopt 30 september 78 jaar oud te worden. Nou, dat is inmiddels achter de rug. Dus ik hoop dat het allemaal goed gegaan is. Een verzoek voor de zondag erop. Dat is dus vandaag het Friese volkslied. Want haar moeder komt uit Dokkum. En ook een broer en een zus zijn daar geboren. Haar vader, Loos Duiner, die zat in Friesland ondergedoken. En zo bracht de oorlog toch wat positiefs met de Friese tak. Neef en nichten is ook nog steeds contact. Vandaar deze keuze. Nou, hier zijn de Olde Friezen.

De Olde Friezen, en zij zongen het Friese volkslied voor de jarige Ineke. Afgelopen 30 september werd ze 78. Jolanda Bruines vraagt een plaat aan van een geweldige zangeres, Dusty Springfield. I close my eyes and count to ten.

Dusty Springfield en I Close My Eyes and Count to Ten. Op verzoek van Yolanda Bruines. Ja, een plaatje uit 1968. En daarop vooruitlopend, in het weekend van 17 en 18 oktober... gaan we bij Radio West terug naar de jaren 60. Dan doen we weer de Sweet 60s Weekend. Dus het zou leuk zijn als je een verzoekje hebt voor zondag 18 oktober... dat je dan een plaatje aanvraagt uit de jaren 60. Dan zitten we helemaal in de vibe. Claudia Schip aan boord uit Oegstgeest vraagt een plaatje aan voor Jannie Vlanderijn uit Leiden. 6 oktober wordt ze 84 en dit vindt ze heel mooi. Een muziekstuk met viool. En Jannie vraagt altijd plaatjes aan voor de hele familie. Ja, dat klopt. Dat hadden we het vorige uur, hè. Maar nu voor haar, mijn lieve moeder. Hier is The Second Waltz, André Rieu.

0: André Rieu voor de jarige Jannie Vlanderijn uit Leiden. 6 oktober wordt ze 84 en het plaatje werd aangevraagd door de hele familie en ook door Claudia Schip aan boord uit Oegstgeest.
1: Als er echt iets aan de hand is, luister je naar Radio West. Volgende week geven we heel veel noodradio's weg. En maak je ook kans op andere handige dingen voor je noodpakket. 89.3 Radio West is je noodradio. Volgende week natuurlijk alleen hier op Radio West. Dit is Radio
0: West. Elke week rond deze tijd dalen we af in de gewelven van het omroepzendergebouw voor de Oude Joekel. En afgelopen week waren Kees en ik op bezoek bij de Oude Joekel. En Bas Martinis was ook mee. En ja, in zijn mooie Rotterdam. 95 is hij inmiddels. Ja, het gaat goed met hem. Het is nou niet meer de oude Joekel, om zo maar te zeggen. Maar Leen gaat nog steeds going strong, zal ik maar zeggen. 95, dat betekent dat hij in 1931 geboren is. En nou, in het vakje 1931 vonden wij het orkest van Ben Selvin met zang van Dick Robertson. En het heet Me.

Met de hartelijke groeten van Leen Huisman voor alle luisteraars van Muziek van Alle Tijden. Dat was de oude joekel, hè. Uit het geboortejaar van Leen, 1931. Ben Selvin en his orchestra met Me. En de zanger die we hoorden was Dick Robertson. Connie Verbaan uit Leidschendam vraagt een plaat aan voor Dick Verbaan uit Leidschendam. Ja, ze zijn samen. 30 september, 44 jaar, waren ze getrouwd. Nou, wat een feest. Trots op jou, Wesley Bronkhorst.

Wesley Bronkhorst draaiden we speciaal voor het echtpaar Connie en Dick Verbaan uit Leidschendam. De 30ste waren ze 44 jaar getrouwd. Van harte. Een verzoekje van Lau en Jolanda Almekinders uit Lisse voor onze grote vriend Jan in Zuid-Afrika. Jan toverde altijd een glimlach op ons gezicht met zijn aanvraag uit Randburg. Vandaar nu voor hem een plaatje ter ondersteuning. Ja, Amanda Strijdom en natuurlijk op zijn Zuid-Afrikaans. Ik loop die pad.

Op die slingerpad.

mijn lamp. Kijk hoe lijk ik nou. En duil je nog hoe ons kon lopen.

En met deze mooie plaat van Amanda Strijdom, Ek loop die pad, steken we een hart onder de riem bij Jan Keizer uit Randburg. Verzoekje kwam van Lau en Jolanda Almekinders uit Lisse. Juliette Hagebeek uit Den Haag vraagt een plaat aan voor Alex. Mooi was die tijd van Corrie Konings, omdat we dit nummer vroeger vaak draaiden.

0: vroeger hè, draaiden ze deze plaat vaak. Juliette en Alex Hagenbeek. Mooi was die tijd. Corrie Konings.
1: Wil je ook een verzoekje aanvragen? Ga naar omroepwest.nl, klik op luister en dan op plaat aanvragen. Via de post kan natuurlijk ook muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En dan is er nog de voicemail 070-307-8061.
2: Dit is Radio West.
0: Hans Kouwenhoven vraagt een plaat aan voor iedereen die dit juweeltje ook mooi vindt. Nou, een juweeltje is het zeker. Louis Neefs, Annelies uit Sas van Gent.

Louise. Uit Sas van Gent in Zeeland. Haar moeder zei, mijn dochter wordt een ster. En iedereen in Sas van Gent in Zeeland zei ja, dat Anneliesje brengt het ver.

maar ze kan niet terug naar Sas van Gent in Zeeland als figurante achterin het gelid. En haar moeder zegt in Sas van Gent in Zeeland, haar eigen show staat morgen in Madrid.

over talent gesproken, hè? Louis Neefs, wat een prachtige stem. Mooie plaat, Annelies uit Sas van Gent, op verzoek van Hans Kouwenhoven. Een mailtje van Marijke Schoenmaker. Ze vraagt een plaat aan voor haar overleden man Ruud. Ter herinnering aan de trouwdag. 2 oktober zouden ze 56 jaar getrouwd zijn geweest. En ook voor degene van mijn familie die helaas ook zijn overleden. De wereld is leeg zonder jou. Hier is Suzie.

0: is leeg.
1: Ter nagedachtenis aan de overleden man Ruud van Marijke Schoenmaker was dat. De wereld is leeg zonder jou van Suzy. Meer tijd hebben we niet. Muziek van alle tijden zit er weer op. Zometeen Adres Onbekend met Ron Kast. Daarna Als de Dag van Toen met Bernard ter Horst. Kees Huurbeer, dank voor de techniek. Graag tot volgende week.

0: Deze kaart uit 1981 is op de plek van het vliegveld een groot poldergebied te zien. Alsof het vliegveld niet bestaan heeft. Dat is raar, want iedereen wist natuurlijk dat hier een vliegveld was.
1: Waar vroeger vliegveld Valkenburg was, komt de nieuwe woonwijk Valkenhorst. Alle reden om nog één keer een kijkje te nemen op die markante, wat geheimzinnige plek.
2: Wij zijn het vliegveld voor de vliegtuigen die de onderzeeboten moeten jagen. En dan met name de Russische onderzeeboten, dat was eigenlijk de hoofdtaak van Valkenburg.
3: Nou, wat mensen moeten weten is dat het vliegveld er ook voor gezorgd heeft dat wij 75 jaar vrede hebben nu. Vanaf de Tweede Wereldoorlog. Daar heb je dus wel hier op Valkenburg aan meegeholpen om dat in stand te houden.
1: Je ziet het in de documentaire serie Het Verdwenen Vliegveld. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Teylers Museum in Haarlem.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nu te zien in Teylers Museum Haarlem. Zeker Weten? Hoe wetenschap werkt.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks Bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie Olifant!
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
8: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
9: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
8: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
10: In Ter Aar is het 16 graden, in Nieuwkerk aan IJssel 18. Met maxima van 20 graden wordt het vandaag een zonnige oktoberdag.
11: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
10: Goedemiddag, het is 12 uur. Ik ben Rogier van der Zanden met een overzicht van het regionieuws. De gemeente Alphen aan de Rijn stelt zich niet kandidaat voor de organisatie van Roze Zaterdag 2029. Dat antwoordt het college van BMW op vragen van raadsleden. Prol wil graag dat de gemeente het evenement organiseert in 2029. Maar volgens het college wegen de risico's op het gebied van veiligheid, financiën en de complexe organisatie zwaarder dan de mogelijke voordelen. Bij een steekpartij in het centrum van Leiden zijn gisteravond twee mannen gewond geraakt. Volgens de politie ging er een confrontatie tussen twee groepen jongeren aan vooraf. De steekpartij gebeurde vlak bij de kermis, waar het druk was vanwege Leidens ontzet. Een 19- en een 22-jarige man zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Burgemeester Pechtold van Delft spreekt zich uit tegen de beeldvorming die er bestaat ten aanzien van vluchtelingen. In een interview met Omroep West vraagt de burgemeester zich af waarom er na een misdrijf altijd gelijk gevraagd moet worden of de verdachte of dader een vluchteling is. Daardoor ontstaat volgens Pechtold het beeld dat alle vluchtelingen de wet overtreden. Die heigerigheid, daar heb ik moeite mee, zegt de burgemeester van Delft. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
12: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuishoort in Nederland. Ook vindt hij dat onverdoofd ritueel slachten moeilijk past binnen het kabinetsbeleid. Hij zegt dat dit in België ook werkt, dus dat dit in Nederland ook kan. De Partij voor de Dieren heeft opnieuw een wetsvoorstel ingediend om ervoor te zorgen dat dieren niet meer worden geslacht voordat zij zijn verdoofd. Een Nederlands vrachtschip is voor de Noorse kust in botsing gekomen met een Noorse olietanker en een vrachtschip uit Faroe. De Noorse hulpdiensten kregen vannacht een melding binnen van een botsing in een fjord bij de Noorse stad Ålesund. Twee van de schepen zijn inmiddels aangemeerd, het derde ligt voor anker in het fjord. Alle drie de schepen liepen materiële schade op. Voor zover bekend raakte niemand gewond en lekte de tanker geen olie. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht en behandeld. Daarna is hij aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De ambulancemedewerkers hebben aangifte gedaan. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Italiaanse media melden dat 1 persoon in kritieke toestand verkeert. De brand zou lastig onder controle te krijgen zijn door exploderende gasflessen. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Het weer, veel zon, met een paar stapelwolken blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
10: Na de reclame, adres onbekend. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
13: Zin in vakantie? Verleng je zomer en boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
14: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
15: Een initiatief van Pfizer.
16: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
17: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
18: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
19: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: Ik droom van het Noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
21: Jouw Noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op nordic.nl. Nordic, het juiste Noorden voor jou gekozen.
22: Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Eckersweide en knooppunt De Hoogte.
23: Hattemerbroek en Campus uit in beide richtingen. De A50 Os Arnhem.
24: Er staat nu al een file van 4 kilometer op de A6 bij Almere Zand.
25: Ja, lekker belangrijk. Actuele verkeersinformatie voor onze regio, dat wil je weten. Je hoort het op 89.3 Radio West.
26: Altijd dichterbij.
27: Dit is Radio West.
26: Adres onbekend.
28: Dit is Radio West.
29: Rechtstreeks vanuit het kloppend hart van...

0: Tres onbekend.
1: Goedemiddag allemaal. Dank u beleefd. Dit zou wel weer eens een adres onbekend kunnen worden waar je helemaal bij moet zijn. We delen hem graag met je. Dus zet de bel af, hou de visite buiten de deur en blijf dichtbij. Wij gaan meteen wel bellen over iets dat bleef liggen.
2: Vorige week.
1: Gesine Swiers was aan het eind van de basisschool voor het eerst verliefd op de juf, op Sjanne van Guldener.
3: De hang naar de meisjes was er natuurlijk wel. Ja, dus het begon. En ja, en dat sprak je ook niet over. Je kwam er niet meer naar voren. Nou, ik ben verliefd op die juf.
1: Nou, wat hij wel deed, hij wachtte 's middags totdat ze om 3:30 de school verliet. En hij fietste mee richting Coevorden.
3: En vorig jaar hebben wij een reunie gehad. En toen hoorde ik nog van een paar jongens dat zij verliefd waren op juffrouw van Guldener.
1: Anne, en toen?
4: Ja, als het goed is, zit Gesinus op dit moment in de trein vanuit Meppel. En er wacht hem een kleine verrassing. Dus laten we hem er maar even bij halen.
3: Met Gesinus Viers.
1: Met Ron Kas, adres onbekend. Hallo.
3: Goedemorgen, meneer Kas.
1: Waar bent u nu?
3: Ik zit in de trein vlak voor Zwolle. Ik moet er straks uit, maar nou ja, ik heb alle tijd.
1: Oké. Nou ja, wij niet, want wij gaan adres onbekend maken. Maar we hebben een nieuwtje voor u.
4: Ja, Gesinus, we hebben namelijk nog iemand aan de telefoon. Ze heet Lette Mieke Mulder. En zij is niemand minder dan de dochter van juf Sjanne.
3: Oké. Okay.
5: Hallo, Gesinus.
3: Hallo. Ja.
5: Ja.
1: Wat heeft het te betekenen dat we jou aan de telefoon hebben en niet juf Sjaan? Leeft ze toch nog wel?
5: Ja, zeker. Mijn moeder is bijna 90.
3: En, ja, 30 november is ze jarig. Dus.
5: Nou, hè? Dat weet u.
3: Ja.
5: Wow. En ze is niet zelf aan de telefoon omdat ze wil heel graag eens met Gesine spreken. Dus dat zeker. Dus het is helemaal niet bovendien dingetje dat zij in het verleden ook altijd naar adres onbekend heeft geluisterd.
1: Mooi.
5: En met heel veel plezier. Dus dat is zeker het punt niet. Maar het, voor haar is dat wel een beetje net een brug te ver om op de radio te verschijnen.
1: Ja,
3: ja, oké. Okay.
1: Herken je dit, Lette Mieke, dat je moeder wordt neergezet als zo'n lieve, knappe vrouw?
5: Ja, nou ja, ik vind haar natuurlijk. Ik ben misschien enigszins bevooroordeeld, maar ik vind haar een fantastische vrouw. Een lieve vrouw. En het is nog steeds een mooie verschijning ook. Dus ik kan me er wel iets bij voorstellen. En zeker, ja, ze zou dat nooit zo hebben verteld. Dus ik vind het ook heel erg leuk om te horen. Als dochter, maar ook gewoon als mens.
3: Ja, ja. Ja, want ik heb ook medeklasgenoten. Die waren ook altijd, nu ook eigenlijk, dat een lieve juf was.
1: Gesinus, voordat jij uitstapt zometeen op station Zwolle.
3: Ja, ik sta al op het perron, hoor.
1: Oh, nou, je kunt wel natuurlijk alvast de groeten doen aan je favoriete juf.
3: Ja, nou, ik ben zeer verrast dat ze ook, dat ze nog leeft eigenlijk en dat we nog contact met haar kunnen krijgen. Hartelijk dank en doe haar de groeten.
5: Ja, ik ga zeker de groeten doen, Gesinus. Dank je wel.

0: Het is gelukkig weer zondag met Adres Onbekend en Hall & Oates, Kiss on My List.
1: Griezelig noemt Henny deze poging om zijn oude geliefde Jacqueline Leeuwenstein uit Weesp nog eens aan te gaan. En waarom griezelig? Nou, dat ligt niet zozeer aan haar als wel aan de omstandigheden. Hij was in de jaren 80 getrouwd en werd als kapitein op een riviercruiseschip verliefd op Jacqueline aan boord. In meerdere opzichten een spannende tijd. Uiteindelijk liet hij haar varen. Zelf is hij nog aan boord.
0: Dat is toch ook wat, Henny Lienberg. Je bent 78 jaar oud en nog altijd kapitein?
2: Ja, nog steeds.
0: Hoe hou je het vol?
2: Omdat het meer hobby is als werk eigenlijk.
0: Ja, en dan ben je altijd aan boord, zit je altijd aan dat schip. Gaan je gedachten dan nog willekeurig of onwillekeurig naar Jacqueline Leeuwenstein?
2: Ja, dat gaat nog wel steeds terug. En dat heb eigenlijk twee redenen. Ten eerste omdat mijn zoon en mijn vrouw 6, 7 jaar geleden overleden zijn.
1: Allebei?
2: En onder mijn familie en kennissen dat ook steeds regelmatig gezien natuurlijk. En ten tweede de reden dat ik haar 45 jaar toch niet vergeten ben.
0: Zij stapte dus aan boord bij jou in het jaar 1981. Wat kwam ze doen?
2: Zij was stewardess op dat schip met meerdere. En dat hield in het restaurantwerk en in de bar en dat soort dingen.
0: En jij was al getrouwd?
2: Ik was al getrouwd, ja.
0: Had al een zoon?
2: 1 zoon, ja.
0: Een nieuw huis?
2: Ook dat nog.
0: En je zegt net, die zijn er niet meer.
2: Nee.
0: Werd jij, ondanks deze familieband, verliefd op Jacqueline?
2: Dat kwam eigenlijk van twee kanten, denk ik. En ja, je zit toch vrij nauw op zo'n schip samen, een paar maanden. En zo is dat eigenlijk gekomen.
0: Heb je je geprobeerd te verzetten tegen dat gevoel? Want handig lijkt het me niet.
2: Het is zeker niet handig, alleen ja, tegen de liefde verzetten. Dat is ook lastig, wat ik gemerkt heb.
0: Zeg je toch ook lachend?
2: Ja.
0: Ja. Wat zag je in Jacqueline Leeuwenstein?
2: Ja, het was gewoon een hele mooie vrouw en... Ja, ik denk dezelfde interesses en dat je het goed met elkaar kon vinden en al dat soort dingen bij elkaar, denk ik.
0: En was het snel, hoe zul je dat zeggen, aan tussen jullie twee?
2: Ja, dat mag ik wel zeggen, ja. Ja.
0: En zij was alleen of had zij ook iemand?
2: Nee, zij was alleen.
0: Ja.
2: Ja.
0: En dan ben je dus met haar een aantal maanden op een schip. Hoe ging dat dan als je dat schip afkwam? Ging je dan ook samen...
2: Nou ja, dat schip maakte reizen van Amsterdam naar Basel. En om de 2 weken was je weer terug in Amsterdam. Dan ging je een dag, 1,5 naar huis. Maar ja, op den duur wordt het natuurlijk merkwaardig als je zulke soort dingen doet thuis. En dat is niet leuk. Ik heb dat ook niet echt. Ik ben er ook niet trots op. Ik heb het ook niet echt chic afgeregeld met Jacqueline toen. Maar ja, het leven gaat wel verder en dan gaan de jaren eroverheen. Toen heb ik weer 20 jaar op de Donau gevaren, nog verder weg van huis. En...
0: Ja, en nu is alles zoals het nu is.
2: En nu zijn we 45 jaar verder.
0: Zo is het ook. Wat is het moment dat je het aan je vrouw verteld hebt?
2: Ja, ik denk dat dat vrij snel merkbaar was na 2, 3 maanden.
0: En wat zei ze tegen jou? Nooit meer die boot op jij?
2: Nou, die was ook niet echt amused natuurlijk van dat gebeuren, nee.
0: Maar wilden ze wel bij je blijven toen nog?
2: Ja, daar is ook wel langdurig over gepraat natuurlijk. En er zijn ook wel wat toestanden overheen gegaan, ja. Allemaal niet erg makkelijk. En dat zeg ik, heb het ook niet erg netjes gedaan allemaal. Het is allemaal mijn schuld, dus...
0: Ja, je neemt het helemaal op, je.
2: Ja.
0: Maar wel na 45 jaar.
2: Na 45 jaar nog steeds, ja.
0: En wat dreef je om uiteindelijk toch Jacqueline los te laten?
2: Wat dreef mij om haar te zoeken?
0: Nee, om haar los te laten.
2: Ah, zo, ja. Omdat ik bang was dat als ik zou gaan varen en zij zou gaan vliegen... dat je elkaar ook weer uit het oog verliest.
0: Want zij ging vliegen.
2: En het verliefd zijn en het verstand en de liefde... dat ligt vlak bij elkaar natuurlijk. Dus ook tegenover mijn vrouw was het niet erg eerlijk. En dan moet je ook een keuze maken.
0: Was je ook bang om alles te verliezen?
2: Daar was ik heel bang voor, ja.
0: En je zegt het tussen neus en lippen door, maar Jacqueline is gaan vliegen?
2: Die ging vliegen toen bij de KLM, Cityhoppers weet ik. Ik kwam zelf ook nog wel eens op Schiphol natuurlijk hier en daarheen vliegen. Keek je nog eens in het rond, maar...
0: Zag je er nooit meer?
2: Ik ben ook nog wel eens in Weesp terug geweest om te kijken waar zij woonde. Maar ook niet het lef gehad, ja, nu uiteindelijk voor half Nederland wel, maar...
0: Ja, toen niet echt. Ben je altijd met je vrouw gebleven daarna?
2: Ja.
0: Oké, we zoeken vandaag Jacqueline Leeuwenstein.

0: Soul Man, Sam en Dave. Hebben die ook nog een achternaam? Ja hoor, dat was Sam Moore en Dave Prater. Kapitein Hendrik, noem hem nu maar even, telt zijn knopen. Een heel seizoen dartelde hij aan boord van het riviercruiseschip om Jacqueline Levenstein heen. 140 passagiers aan boord, 40 bemanningsleden. Zij werkte in de hotel service. Het was 1981, 82. Zij ging van boord, ging vliegen en hij maakte het uit. Was dat achteraf gezien een goede beslissing?
1: Dat is lastig te zeggen, dat weet je nooit achteraf natuurlijk. Je blijft die mooie tijd wel een beetje zien toen, maar ja, je gaat ook realistisch ernaar kijken, denk ik.
0: Kreeg je ook nog wel?
1: En ik had een zoon en een.
0: Had je nog genoeg liefde voor je vrouw? En andersom?
1: Ja, dat denk ik ook wel. Maar dat is ook moeilijk, vind ik.
0: Is dat altijd moeilijk gebleven?
1: Tijdelijk is dat wel moeilijk gebleven, ja. Ja.
0: En dan had je ook nog een leeftijdsverschil. Want jij was 33.
1: Ja.
0: Hoe oud was toen Jacqueline?
1: Ik denk dat ze 8 jaar jonger was of zo.
0: En wilde zij toen wel, toen jullie afscheid namen en zij iets anders ging doen, wilde ze wel verder in het leven met jou?
1: Ja. Ja, ik weet nog, toen we dat stopten, was ze erg boos op mij natuurlijk. Dat zou wel gedeeltelijk uit boosheid en uit liefde geweest zijn, dat weet ik niet. En ik was zelf natuurlijk erg boos op mijzelf, want ja, dat wilde je eigenlijk ook niet. Dus,
0: En hoe groot werd dit? Want je zegt net, ze woonde in Weesp, een woonboot.
1: Ja.
0: Ben je ook wel eens bij haar familie
1: geweest?
0: Ik
1: ben daar ooit wel eens geweest, bij haar op die woonboot. Die lag aan de Vechten in Weesp. En, ja.
0: Kende je haar ouders ook?
1: Haar moeder heb ik daar wel eens ontmoet. En haar moeder en haar vader die werkt in de muziekbranche, wat ik weet. Ook in Hilversum ergens.
0: Oh ja.
1: Orkest of zoiets dergelijks.
0: En zoek je haar nog in Weesp?
1: Ik ben er later nog wel eens terug geweest. En ik heb daar nog wel eens langs gereden. Ik dacht wel, misschien ligt die ark hier nog wel. Maar ja, na 30 jaar is dat ook allemaal veranderd natuurlijk. Dus dat is moeilijk.
0: Maar ze woont er vast niet meer dan?
1: Ik denk het niet. En ik had toen ook niet de moed om dat daar rond te vragen.
0: Nou, hebben wij wel hoor. We hebben ja, de zoekbrigade en we hebben Anne.
1: Daarom verbaast het mij ook al dat ik hier sta. Want
0: ja. Ja, nou je hebt toch maar gedaan. De combinatie van moed. Heet Anne Groenman op 0800 30 30 300.
2: Ja, en ik zou zeggen, op naar Weesp. Wat kunnen we daar vinden over de familie Levenstein van de Lange Muiderweg? Jacqueline die woonde daar in 1981 met haar ouders op een woonboot. Toch opvallend. Misschien herkennen mensen dat op 0800 30 30 300. Een van onze zoekbrigadeleden, dat is echt de koning van de telefoongidsen. Dus die is druk aan het spitten geweest in de gids van Weesp. Eind jaren 70, begin jaren 80. Levenstein, allerlei varianten daarop. Maar hij vindt helemaal niks. Dus dat is wel echt gek. Hij heeft ook nog gezocht in Noordwijkerhout. Daar vindt hij ook geen Levenstein, geen Jacqueline Levenstein, geen ouders. Dus ja, het lijkt erop dat ze in ieder geval niet in de gids hebben gestaan. Dan heeft een ander lid van de zoekbrigade nog een suggestie. Zij zegt, zoek eens contact met Kees Pfeiffer. Hij is de secretaris van de historische vereniging Weesp. Misschien weet hij wel een ingang naar de familie Levenstein. Dus we hebben deze Kees in ieder geval vast gemaild. En we hopen dat hij ons dan verder kan helpen. Dus ik zou zeggen, familie Levenstein uit Weesp, meld je bij ons op 0800 30 30 300. Kan later Noordwijkerhout zijn, KLM. Nou ja, kijken wat er gebeurt.

0: Note to self. Douwe Bob, er kwamen weer veel verhalen binnen. Was jij daarbij op adresonbekend.nl?
1: Word ik gezocht?
0: Dit moeten mensen uit Kalenbergen weten. Dat ligt in de Weerribben, een nazaten van boer Egbert Tietema. We moeten aanleggen bij jullie. Voor Marian, die ons terugvoert naar haar opa, die in de oorlog politiek actief was. Hij moest onderduiken en kwam dus terecht bij deze boer Tietema. De oorlog is altijd in de familie reden gebleven om te zwijgen.
2: De enige herinnering die ik ooit heb gehad als klein meisje, dat was mijn vader aan het varen was en een oom van mij door de dwarsgracht in de Kalenberg. En dus vroeg hij aan mijn oom, kon je even stoppen met de boot? En dan moet je man even gedag zeggen. Daar heeft mijn vader ondergedoken gezeten.
3: Vaders vader, dus opa, kwam terecht in de onderduik bij boer Tietema. We weten ook waar in Kalenberg dat waarschijnlijk was. In de Portiekstraat. Daar moet ook een herinneringsbord hebben gestaan, maar dat is verdwenen. En het verhaal gaat dat er veel Joodse onderduikers waren bij boer Tietema, die volgens de herinnering dus Egbert heten.
0: Jullie worden om te beginnen uitgenodigd voor een etentje Kees Veerman en Peter Huveneers. En daarna wil Luc met jullie 60 jaar terug. Jullie woonden intern tussen de paters in Nijmegen. Jullie hadden veel aan elkaar, totdat vriend Luc door een auto werd geschept. Hij moest langdurig revalideren. En daarna besliste die paters dat hij niet meer paste tussen jullie. Hij moest van school gaan zonder afscheid.
3: Dat vraagt natuurlijk om een warm weerzien met deze twee jongens van het Dominicus College in Nijmegen. Ze zullen nu 70 zijn. Vriend Peter Huveneers had rossig haar en kwam van de boerderij in Sint-Tunis. En Kees Veerman, ja, laat zich al een beetje raden, komt uit Volendam.
0: De kans dat jij ons nu gaat bellen, geven we toe, is klein. Betty uit Aberdeen. Maar je omgeving, dat is kansrijker. Jarenlang had jij een relatie met Bram Kossen, totdat hij in 2006 jong overleed. Hij was nog maar 30. En zijn zus denkt nu aan jou, Betty. Jij kwam bij hem op Ameland. Hij voer bij bergingsbedrijf Smit Lloyd. Daar zagen jullie hem ook. En haar.
4: Mijn broer en Betty hadden als bijnaam binnen ons gezin. Mijn broer was een heel wit en Betty was een halfje wit. Dat betekent, mijn broer was groot en Betty was klein. Dus een heel wit en een halfje wit, zeiden wij altijd.
3: Ja, bijzondere bijnaam. Maar dat kleine halfje wit, Betty zonder achternaam, die zoeken we dus. Ze werkte in Schotland, Aberdeen, bij de visafslag. En 20 jaar geleden nog was ze bij haar vriend Bram Kossen in Hollem, dus op Ameland. Ze hadden een relatie van 1980 tot 2006 en ze zal nu zelf 75 zijn. Kende iemand bij Brams werkgever, Smit Lloyd, haar misschien beter? Want een achternaam zou al enorm helpen.
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Boudewijn de Groot, over zoon Jimmy, geschreven door Ruud Engelander. Er komt toch een verhaal binnen bij ons, en dat heeft ook met ons te maken. En we dachten, wat is dit nou? En daarna dachten we, nou, laten we het dan ook maar meteen oppakken.
1: Lucie zit een week geleden rustig te scrollen door haar Facebook-tijdlijn als er plotseling een foto voorbij komt van adres onbekend. Ik schrok me een hoedje en ik dacht, huh, dat lijk ik wel. Maar ik dacht dat ik het me verbeeldde en ik ben doorgescrolld. En toen weer terug naar de foto. Ik liet hem aan mijn man zien. En die zei ook dat ik er heel erg op leek. We zien absurd veel gelijkenissen. Het had zo een tweelingzus van me kunnen zijn.
0: Ja, Lucie Rutgers, wij kijken mee natuurlijk naar een foto van een vrouw die we bijna hebben gevonden, denk ik. Harry, die zocht vorige week zijn eerste grote liefde, Greetje Westerdiep. Het is een foto van haar, zij staat daarop. En daar staat nog iemand op. Wat dacht jij toen je deze foto zag?
2: Toen ik deze foto zag, dacht ik bij mezelf, dat ben ik. En dan triggert er iets in je van, hè, hoe kan dat nou? Dus ik ben eigenlijk doorgescrolld. Ik heb weer teruggescrolld. Ik dacht, nou, dat lijkt wel een tweelingzus van mij.
0: En dat gaat dus niet om die Greetje, dat gaat om de vrouw.
2: Het gaat om die andere vrouw die naast Greetje staat.
0: En wat denk je daarbij? Denk je, dit is een zus van mij? Of denk je, nou, iedereen heeft wel een dubbelganger?
2: Nou, ik dacht in eerste instantie, iedereen heeft een lookalike. Maar zo'n lookalike, dat vond ik echt heel apart. Ik heb op een gegeven moment AI. En die zei dus op een gegeven moment van, het zijn twee, of het is gewoon hetzelfde persoon. Dus vandaar dat ik hier nu eigenlijk sta, dat ik eigenlijk wil weten of dat nou een zus van me is of familie van me is. Ik weet het niet.
0: Nee, en je man is er ook bij. Die zei ook, ja, ja, we hebben van alles zitten proberen. Ze hebben de foto's op elkaar gelegd, inderdaad AI toegepast.
2: Klopt.
0: En dan zegt AI, het is dezelfde persoon?
2: Ja.
0: Oeh. Ja,
2: dus
0: nou, dezelfde persoon is het niet.
2: Een...
0: Ja, want jij bent niet de vriendin van Greetje. Dat weten we zeker.
2: Nee.
0: Zou het kunnen dat er iets gebeurd is in de familie?
2: Ja, ik zou het niet weten. Ik weet dat mijn moeder altijd heel afstandelijk was. Tegen mij. En niet tegen mijn zussen en mijn broer. Alles wat ik deed, dat was eigenlijk niet goed. Ja, ik vind het zo moeilijk om dat uit te leggen.
0: Ja. Zijn je ouders er nog?
2: Nee, mijn ouders leven niet meer.
0: Had je ze anders willen confronteren met deze foto?
2: Ik denk het wel. Maar mijn vader die is zeg maar heel jong overleden. Ik was toen 12. Dus ja, die kan ik dus nooit meer wat vragen. Mijn moeder die is 5 jaar geleden overleden. Ja. Alles wat ik aan mijn moeder vroeg, of als ik zei van, joh, dat doe je wel en dat doe je niet, dan was het, nee joh, tel tot 10. Komt allemaal goed. Die deed alles in de doofpot duwen.
0: Je vindt het moeilijk om te vertellen,
2: ja,
0: maar ik zie wel aan je dat je het eigenlijk ook wel wil vertellen, omdat het je wel behoorlijk dwars zit.
2: Het zit me dwars, maar ik weet niet wat ik ermee moet.
0: Nee. We kunnen ook naar de praktische kant kijken. De foto die zal zich afspelen, want daar woonde Greetje Westerdiep, waar we het maar steeds over hebben, die we niet gevonden hebben, rond Hoge Zand. Kan dat?
2: Dat zou kunnen, ja. Mijn vader die werkte bij de spoorwegen. Dus ja. Ja, hoe moet ik dat nou zeggen?
0: Die kwam overal.
2: Ja, die kwam eigenlijk overal.
0: Ja. En als je nog eens diep het gezin inkijkt, je zegt, mijn moeder was niet altijd even aardig voor me. Maar hoe is de gezinssituatie? Hoe ga je om met je zussen? Want die heb je kennelijk.
2: Met mijn zussen en mijn broer ga ik niet meer om. Dat is al een jaar of 20. Dus dat is het enige contact wat ik met mijn broer heb, is dat je dan zeg maar met verjaardagen op WhatsApp gefeliciteerd zegt. En met oud en nieuw, gelukkig nieuwjaar. En dan houdt het op.
0: Dat is alles.
2: En mijn zussen, die heb ik nooit meer gezien. Die heb ik ook nooit meer gehoord. Dus dat is, dat is een afgesloten hoofdstuk.
0: Maar dan zie je die foto.
2: Ja.
0: En dan ken je je eigen levensverhaal.
2: Ja.
0: Is er dan een moment dat je denkt, zie je wel, dit is er gebeurd?
2: Het zou kunnen, maar aan de ene kant denk ik, ja, ik vind het ook wel heel ver gezocht.
0: Ja.
2: Ja.
0: Het kan ook gewoon puur toeval zijn.
2: Ja. Ja.
0: Ja, ja, dat moet natuurlijk wel zijn bij die mevrouw op die foto.
2: Ja, precies.
0: Ze staat naast die oude liefde van Harry Koning.
2: Ja.
0: En Harry Koning, Die is hier. Harry, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag Ron.
0: Het is wat, hè? Ze staat naast jou, Greetje.
3: Nou, inderdaad. Een bizar verhaal.
0: Ja. Weet jij ook wie dat is?
3: Ja, dat is Francis van den Berg. Zij was de vriendin van Greetje.
0: Ja. En heb jij met Francis nog contact gehad?
3: Nee, ik kende Francis eigenlijk niet. Ik heb die foto gemaakt in Parijs in mei 78 tijdens een schooltripje. En verder heb ik geen contact met Francis, ook nooit gehad.
0: Nee, maar je hebt wel de naam gelukkig. Is het Francis of Frances? Wat zeg jij nou eigenlijk?
3: Francis van den Berg, met GH op het eind.
0: Ja, die zat ook op de Aletta Jacobs scholengemeenschap?
3: Ja, klopt.
0: Dat moet wel, hè? En in Hogezand?
3: In Hogezand, ja.
0: Maar Hogezand kende kennelijk niet heel Hogezand, want jij weet niks van haar verder.
3: Nee, ik weet verder helemaal niks van haar.
0: Ja, en ik zie Lucie kijken, een beetje meerekenen, 78.
2: Ja, een beetje jammer.
0: Kan het niet?
2: Het zou kunnen. Ik ben van 62, dus ik...
0: 78 was dit. Nou.
3: Ja. En Greetje en ik en waarschijnlijk Francis ook zijn dan ook van 62.
2: Ja, dat is toch wel heel frappant.
0: Ja, zo heel dicht bij elkaar, hè?
2: En dan vraag ik mij af, waar is zij dan geboren?
0: Ja. Weet jij dat?
3: Ik heb geen idee. De enige die er iets over zou kunnen zeggen is Greetje, denk ik.
0: Ja, zijn we toch terug bij Greetje?
2: Ja, zijn we terug bij
0: nou ja, daar hebben we het denk ik zo meteen nog wel even over. Eerst maar even dat gratis telefoonnummer. 0800 30 30 300 is gratis, maar nooit voor niets.

0: Dido zingt in White Flag over zichzelf toen ze brak met een verloofde. Het lijkt wel adres onbekend. Deze zoektocht kan nog alle kanten op. Heeft Lucy familie? Is dat Francis van den Berg uit Hoge Zand? Ja, Lucy, dat zeg je omdat haar foto van toen zo lijkt op jou. Wij willen die familie van den Berg natuurlijk niet in verwarring brengen.
1: Nee, dat snap ik.
0: Want dat zou natuurlijk wel kunnen gebeuren vandaag. Maar ja, we moeten er wel op een bepaalde manier achter zien te komen. Stel, we vinden Francis. Wil je dan zien of jullie op elkaar lijken nog steeds? Wat zou je het liefst van haar willen?
1: Ja, dat zou ik wel willen. Ik ben wel nieuwsgierig. Ik sta hier natuurlijk niet voor niks. Ik bedoel, als zij echt op mij gaat lijken, als ik de spiegelbeeld van mezelf zie, ja, dan gaan er allemaal vraagtekens.
0: Ja, ik ben zo benieuwd wat mensen thuis nu denken. Hebben ze ook zo iemand? Of wat vinden ze nu van jou? Ja,
1: ik heb geen flauw idee.
0: Het is vooral heel spannend, hè?
1: Ja, dat is het ook.
0: Ja, en die arme Harry die zoekt nu al bij ons meer dan een week naar Greetje Westerdiep.
1: Ja, precies.
0: De vriendin van Francis, Anne. We waren toch vorige week best dicht bij Greetje Westerdiep?
2: Nou, best dicht. We stonden eigenlijk praktisch voor de deur. Want een buurvrouw die heeft Greetje ingelicht. En ze zou zelf contact met ons opnemen. Dat is het laatste wat wij hebben gehoord. Dus ik kijk heel even met een schuin oog naar links. Maar ik zie daar toch mensen nee schudden. Ze heeft ons nog steeds niet gebeld.
0: Zo zeg. Maar weet je, wat ik nu wel denk. Ze kan nu ook gewoon, behalve de oplossing van een zoektocht zijn, kan ze nu ook tipgever zijn. Want Greetje, als je dit wel hoort, ik denk, luister toch naar Adres Onbekend. Ik heb nog niet gereageerd. Even kijken wat er vandaag gebeurt. Weet jij ons dan wel op het spoor van Francis te zetten? Zou ook mooi zijn.
2: Dat zou natuurlijk het allermooiste zijn. Eigenlijk een tweeledige zoektocht. En Greetje is een belangrijke schakel. Maar goed, ondertussen zoeken wij zelf ook maar verder naar Francis van den Berg. En de zoekbrigade heeft al wel een mooie eerste vondst gedaan. In 1980 meldt het Nieuwsblad van het Noorden namelijk dat FC van den Berg met GH in Hoge Zand geslaagd is op de Dr. Aletta Jacob scholengemeenschap. Dat moet dus Francis zijn. En 3 jaar later nog zo'n vermelding, maar dan voor het middelbaar economisch en administratief onderwijs in Groningen. Dus ja, misschien weten klasgenoten van toen nog wel iets over haar. Ik noem toch nog maar een keer dat nummer 0800 30 30 300... voor iedereen die ook maar iets weet over Francis van den Berg uit Hoge Zand. En kijk vooral ook even naar de foto op adresonbekend.nl... want we hebben jullie jeugdfoto's naast elkaar gezet. Dus dan kun je zelf ook vergelijken.
0: Ja, jij hoort nu die naam Francis van den Berg. Heb je niet een toevallige familie van den Berg in je familie? Dat het
1: absoluut
0: zo dichtbij
1: niet.
0: Is? Dat
1: nee.
0: Is het had ook nog gekund.
1: Nee, het is wildvreemd voor mij.
0: Het is wildvreemd voor
1: ja,
0: jou.
1: Ja.
0: En we gaan eens kijken wat we daar vandaag allemaal aan kunnen doen.
1: Ik ben heel benieuwd.

0: De Franse Elvis, Johnny Hallyday, Pour moi la vie va commencer. We gaan eens even kijken hoe ver we komen met twee van die verhalen die nu lopen, waar best mensen op willen reageren, maar dan vooral van hoe is dit allemaal mogelijk. Henny, die heeft net wel weer een broodje kunnen eten, omdat hij het best allemaal spannend vond. Die is van de week weer aan wal gekomen, nadat hij gevaren had om hier op tijd te zijn. Griezelig is het woord dat je er steeds voor gebruikt. Is dat nog steeds zo? Of denk je nou...
1: Kijk, het is nou zo dat toch half Nederland dit gehoord heeft. Dus wordt het misschien iets makkelijker.
0: Ja, of moeilijker, hè? Want je moet straks ook weer over straat, hè?
1: Ja, dat ook weer, ja.
0: En wat zeg jij? Ja, ik vind het niet, maar ik denk wel dat mensen denken... ja, destijds heeft hij een beetje van twee balletjes gegeten.
1: Het is wat ik zeg, het is helemaal mijn schuld. Het is niet eerlijk en... Maar liefde is een gek ding, denk ik. Daar zoek je niet naar, daar kom je ineens tegen en dan overkomt het je... En...
0: Zeg je daarmee dat je in feite geen keus had?
1: Dat is ook lastig. Je hebt altijd een keus. Sterk zijn of niet sterk zijn, ik weet het niet.
0: Oké, nou, we gaan niet oordelen. Ze heeft in Weesp gewoond. Toen is ze waarschijnlijk naar Noordwijk en hout vertrokken, Anne.
2: Ja, nog geen nieuws van die historische vereniging uit Weesp. Maar ik heb inmiddels wel een belangrijke vraag aan jou, Henny. Want hoe zeker ben jij van die achternaam Leeuwenstein?
1: Ja, nou, u dat zegt, dan gaat dat natuurlijk ook twijfelen, maar...
2: Ja, ik vraag het misschien ook niet helemaal voor niks, natuurlijk.
1: Ik heb wel een kaartje van er ooit gekregen, maar ja, er staat alleen dan weer de voornaam op, dus...
2: Ja, nou ja, kijk, wij zijn natuurlijk gaan zoeken, maar we vinden echt helemaal niets op Leeuwenstein. Terwijl we op een andere variant wel interessante dingen tegenkomen. En de zoekbrigade noemt deze vondst zelfs een mogelijk lichtpuntje in de zoektocht. Kijk. En dan zou het kunnen gaan om de familie van Leeuwen. Want er is een meneer van Leeuwen en die staat in 1984 namelijk ingeschreven op de Lange Muiderweg 552 in Weesp. En daar staat achter zijn adres AB. Aan boord van de Hallado. En dat zou dan dus best die woonboot kunnen zijn. En deze meneer van Leeuwen kreeg in 1960 dan ook nog eens een dochter. En dan kan jij vast wel raden hoe die heet.
1: Ik denk dat die Jacqueline heet.
2: Die heet Jacqueline Lucia van Leeuwen. Dus ik denk dat we daarmee wel eens beet zouden kunnen hebben. Ja. 0800 30 30 300. Leeuwenstein wordt dan van Leeuwen.
0: Maar heel even, hè. Als je toch een relatie hebt van een jaar... Met een Jacqueline Leeuwenstein. Dan weet je toch wel wat ze niet...
1: Schijnbaar niet. Misschien heb je zoveel indruk
0: gemaakt. Oh, je denkt dat het kan? Je denkt dat Anne gelijk kan hebben?
1: Ik denk dat hij gelijk heeft als ik dit allemaal hoor, ja.
0: Of stond er ergens op een naambordje Leeuwen-Stein? Dat u...
1: Geen idee.
2: Ja, nee. Nou, maak je het wel heel mooi.
0: Getrouwd met zoiets. Ja, dan hebben we ook natuurlijk Lucie met voorlopig een dubbelganger. Misschien wel meer dan dat, maar dat zijn we nu aan het uitzoeken. Het gaat om Francis van den Berg. Uit het noorden van Nederland.
2: Ja, en ook voor jou lijken we wat dichterbij te komen, Lucie. Want we denken dat we, in ieder geval op papier... de juiste familie van den Berg terug hebben gevonden. We zien in 1961 een dochter van meneer van den Berg... en mevrouw Kroesen uit omgeving Groningen. En die dochter die heet Francisca Catharina, FC. Zo stond het ook in de krant. Dus wij denken dat dat Francis zal zijn. En we zien ook nog een broer en een zusje van haar vermeld. Dus ook zij mogen vandaag bellen op 0800 30 30 300. Misschien lijk je ook wel op hen, maar dat weet ik nog niet.
3: We zullen zien.
2: Ja, de zoekbrigade die probeert ondertussen ook allerlei losse eindjes aan elkaar te knopen. En zij zeggen, we hebben het telefoonnummer gevonden van een Rosanne. Bel haar even, want wij denken dat zij een connectie heeft met Karen van den Berg. Dat zou dan weer familie van Francis moeten zijn. Dus ik zei, prima hoor, als jullie dat vragen, dan doe ik dat. Dus wij belden Rosanne en vroegen haar of ze inderdaad Karen van den Berg kent.
4: Dat is mijn schoonzusje.
2: Karen is uw schoonzusje?
4: Ja.
2: Ah,
4: ja.
2: Oké.
4: Okay. Dus ik ben geen bloedverwant, zeg maar. Maar Francis, volgens mij heet haar zus Francis inderdaad.
2: De zus van Karen?
4: Ja.
2: Oh, nou, dan maakt het helemaal interessant.
4: Ja,
2: kijk aan. Karen van den Berg heeft een zus, Francis. En Rosanne die wil ons graag verder helpen. Ze kan ons ook in contact brengen met Karen. Dus ja, Lucie, toen hadden we ineens Karen van den Berg... de zus van Francis van den Berg, aan de telefoon. Ja, klopt het dan inderdaad dat zij vroeger in Hoge Zand hebben gewoond?
5: Ja, nee, wij hebben in Hoge Zand gewoond, dus...
2: Ah, nou...
5: Dan zal het wel van haar school iemand zijn geweest.
2: Ja, ik zei nou, dat is wel iets te kort door de bocht. Het is niet een schoolvriendinnetje uit Hoge Zand. Ik heb Karen geprobeerd een korte samenvatting te geven van jouw verhaal, Lucie. En dat vindt Karen natuurlijk ook heel interessant.
5: Nou, ik zou heel benieuwd zijn en verwonderd.
2: Ja,
5: Ik heb een telefoonnummer van Francis.
2: Ze heeft een telefoonnummer van haar zus, Francis van den Berg. Dus die kunnen we zo meteen gaan bellen.
3: Spannend.
0: Dan is de kans aanwezig dat ze dat misschien nu ook wel gehoord heeft via de tamtam. Zo'n uur of dit zo gaat rondzingen. Ik hoop niet vorige week al toen we Greetje zochten. Want dan houdt ze zich wel heel lang in. Ze mag ons bellen. En we zijn ook nog steeds bezig natuurlijk. Ze lopen hier om en om. Henny met de armen over elkaar. Denkt aan Jacqueline Levenstein. Toch nog wel een paar vragen. Heb je altijd gedacht aan zoeken? Of is dat iets van de laatste tijd?
1: Nee, ik heb er altijd aan gedacht. Ja, alleen niet gedurfd, zeg maar. Dat is toch een grote stap. En eerst ga je zelfs kijken of je iets kan vinden. Maar daar ben ik ook niet zo'n held in en al dat soort dingen.
0: Dat is nooit
1: gelukt eigenlijk. En vandaar dat ik toch dacht, ja, wat ik u eerder vertelde, je wordt ouder en je wil dat toch nog graag oplossen.
0: Omdat, je wilt meemaken in dit leven. Nou, Anne die is aan het zwaaien, die wil heel graag even de aandacht. Dat is nooit voor niks.
2: Ik krijg iets onder mijn neus geschoven van mijn collega's. Iets heel leuks op de valreep. Allemaal foto's met de tekst: dit moet Jacqueline zijn. Dus ik geef ze je snel. En iemand die schijnt ons een online profiel te hebben doorgestuurd van een Jacqueline Wilbrink van Leeuwen. Ze woont nu in Beekbergen, zie ik. En haar hele profiel staat vol met KLM-vliegtuigen. Dus volgens mij
0: daar
2: zitten
0: is ze
2: we
0: wel
2: goed.
0: Ja,
1: dat is wel gaan vliegen. Ik zie er niet zo'n herkenning in, heel eerlijk zeggen. Ja, van de ene kant ook weer wel, denk
0: knappe,
1: ik.
0: Knappe vrouw, donker haar. Is er dan nog?
2: Op de foto's is ze volgens mij blond, of niet?
0: Oh. Nou, dan hebben we nog wel een uurtje adres onbekend nodig, denk ik. Welkom zometeen bij deel 2 van het eerste en laatste zoekprogramma van heel Nederland. Adres.

0: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls. Nu in Museum Gouda.
8: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
10: In de Rijnstate Wouden is het 17 graden, in Terheide 18. Met maxima van 20 graden is het vandaag een zonnige oktoberdag.
11: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
10: Goedemiddag, het is 1 uur. Ik ben Rogier van der Zanden met een overzicht van het regionieuws. De gemeente Alphen aan de Rijn stelt zich niet kandidaat voor de organisatie van Roze Zaterdag 2029. Dat antwoordt het college van burgemeester en wethouders op vragen van raadsleden. Pro wil graag dat de gemeente het evenement in 2029 organiseert. Volgens het college wegen de risico's op het gebied van veiligheid, financiën en de complexe organisatie zwaarder dan de mogelijke voordelen. Burgemeester Pechtold van Delft spreekt zich fel uit tegen de beeldvorming die er ontstaat ten aanzien van vluchtelingen. In een interview met Omroep West vraagt de burgemeester zich af waarom er na een misdrijf altijd gelijk gevraagd moet worden of de verdachte of dader een vluchteling is. Daardoor ontstaat volgens Pechtold het beeld dat alle vluchtelingen de wet overtreden. Die heigerigheid, daar heb ik moeite mee, zegt de Delftse burgemeester. Het is nog niet bekend of er betaald parkeren wordt ingevoerd bij de parkeergarage naast het NS-station van Sassenheim. De gemeenteraad van Teylingen had daar deze week over moeten beslissen, maar een meerderheid van de gemeenteraadsleden wil dat er extra onderzoek wordt gedaan. Veel vakantiegangers komen over de snelweg aangereden, parkeren daar gratis hun auto en nemen er vervolgens de trein richting Schiphol. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
12: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het gaat om een man van 20 die volgens de politie niet bij de groep jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. In Catalonië zijn 2 doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten kregen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzaten. En nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, daar behandeld en vervolgens aangehouden voor het bedreigen van hulpverleners. In Nederland moet een verbod komen op onverdoofd ritueel slachten van dieren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw zei dat bij WNL op zondag dat het taboe eraf moet. Over een verbod op onverdoofd slachten wordt al jaren gediscussieerd. Joden en moslims hebben religieuze bezwaren. Binnenkort komt de Partij voor de Dieren met een nieuw voorstel voor een verbod. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het wel droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust. En landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Na de reclame, adres onbekend. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
13: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
14: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
15: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
16: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
17: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
18: Zometeen op Radio West. Verder met Adres Onbekend. Al het nieuws volgen over jouw amateurclub? Check de sport uit de regio in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis. Tot 2 uur. Adres Onbekend. Dit is Radio West.
19: Begint de tweede helft van

0: adres onbekend.
1: Kapitein Henny was op Jacqueline Levenstein een onmogelijke liefde. Nu blijkt ze ook nog onmogelijker, Jacqueline van Leeuwen te heten. Met terugwerkende kracht Wil Brink van Leeuwen. Een foto van nu bij de KLM lijkt dan weer niet, Anne.
2: Ja, maar wij worden net gebeld door Marjolein. En zij was een collega van Jacqueline van Leeuwen, die van de foto's van net. Ze hebben samen gevlogen en zij zegt, ja, ik heb Jacqueline al heel lang niet gesproken, maar ik kan haar wel even een berichtje sturen dat ze gezocht wordt.
3: Kijk.
2: Dus dat gaat ze doen.
1: Ja, een berichtje is één ding. Dan moet ze ook nog willen reageren op jou, ja, grote kapitein. Ja. En dan voorlopig minstens een dubbelganger. Lucy ziet zichzelf in Francis van den Berg. AI bevestigt dat. Vraag is nu wel gerechtvaardigd. Waar is inmiddels Francis?
2: Nou, Lucy, ik heb goed nieuws voor je. Want wij hebben Francis van den Berg, het meisje van de foto, gesproken. En dan is natuurlijk de vraag, ja, wat komt overeen? Nou, alles klopt. Hooggezand, de juiste school en inderdaad vriendinnen geweest met Greetje Westerdiep. Dus ja, ik heb haar het hele verhaal uitgelegd over de foto en de gelijkenissen met jou. Maar ja, wat zeg je daar dan op?
4: Oké.
2: En dat gaat dus om u.
4: Ja, oké. En mevrouw zegt dat zij dat is.
2: Nou, ze zegt niet per se dat zij dat is, maar zij zegt er is zoveel gelijkenis. En mijn man ziet het en mijn dochter ziet het en iedereen ziet het. Het had haast wel een zus van me kunnen zijn.
4: Oké. Nou ja, wie weet.
2: Ja, het gesprek begint een beetje gekscherend. Nou, wie weet heb ik wel een zus. Maar als ik haar later vraag of dit echt een optie zou kunnen zijn, dan volgt er een heel spannend antwoord. Dus luister even mee naar ons gesprek.
4: Het zou kunnen, maar omdat ik weet, maar ik weet niet wat met dat kind is gebeurd. Dat mijn moeder toen vrij op haar, zeg maar in de laatste levensmaanden, mijn moeder is vrij snel heen gegaan, heeft ze toen inderdaad verteld is dat ze ook vroeger en eerder een kind had gehad. Zij zei dat het een jongen was geweest, alleen ze heeft het nooit gezien, het kind.
2: Nee joh.
4: Maar het kan ook net zo goed een meisje zijn geweest en ze weet niet meer wat er wel is gebeurd. Dus ja, dat zou kunnen. Ja, of dat een meisje, misschien is het toch een meisje geweest dat het. Ja, mijn moeder was toen heel piepjong nog en in die tijd was het toen een enorme schande natuurlijk.
2: En weet u ook wanneer dit geweest is? Wanneer ze dat kind gekregen zou hebben? Want ik weet natuurlijk hoe oud Lucy is.
4: In 54 of 55?
2: Oh ja, want ik zit eventjes te kijken, want ja? Lucy is geboren in de zomer van 1962.
4: Oh nee, dan is zij het niet geweest, nee.
2: Nee,
4: nee, dan weet ik het wel 100% zeker, nee. Want ik heb nog een middelste zusje en die is van 22 maart 1962. Dus het kan ook geen tweeling zijn, nee, dat gaat helaas niet.
2: Ja, ik zat echt met open mond te luisteren, jij ook, hè?
5: Ik kreeg gewoon een bonkend hart.
2: Ja, wel een afgestaan kind, maar dan weer niet van de juiste leeftijd. Het is wel wat. Nou ja, het lijkt er in ieder geval op dat jullie geen zussen kunnen zijn. Maar ja, ben je dan misschien alsnog familie van Francis?
4: Kijk, als ik die geboortedatum hoor, dan denk ik dat kan ik niet. Maar het kan ook zijn, ja, dat misschien een andere oom of zo. Want ja, de broers van mijn vader waren een paar schuimersjeden, niet allemaal. Maar ze heeft ook nog zussen die ook nog in die periode zwanger en in één keer niet meer zwanger waren. Dus ook daar kan het eventueel, op die kant kan het soms zijn van mijn moeder kant van haar zussen.
2: Echt waar, dat zijn ook wel verhalen die u wel kent.
4: Ja,
2: er gaat een heel boek open over de familie, over meerdere ooms en tantes van Francis. Gaan ook geruchten over buitenechtelijke relaties, verborgen zwangerschappen. Later zelfs nog over in het ziekenhuis verwisselde baby's. Nou, ik verzin het echt niet. Ik weet niet precies hoe dit allemaal eindigt vandaag, Lucy. Want
5: ik zou het ook niet weten.
2: Nee, maar
5: het is
2: wel
5: een hele blik wat je opentrekt.
2: Ja, nogal. En wat wel heel belangrijk is om erbij te zeggen is dat Francis heel bereid is om jou te helpen. Ja. Ze wil ook wel DNA testen als jou dat misschien kan helpen. Dus jij krijgt wel haar telefoonnummer zodat je contact met haar kan leggen.
5: Nou, fijn.
1: Jeetje zeg.
5: Ja.
1: Ja, het klinkt nog steeds een beetje in mijn hoofd. Ik probeer het een beetje te neutraliseren als toeval op toeval.
5: Ja, precies.
1: Maar twee kanten geloven erin, omdat het binnen de families wel zou kunnen. Jij zegt mijn familie, nou, die was er niet helemaal voor mij. Laat ik het afronden. En zij zegt, er is heel veel gebeurd in onze familie. Ja, ik ben heel benieuwd als jullie jeugdfoto's naast elkaar leggen.
5: Ik ben helemaal flibberkes.
1: Ja, nou, dat mag je zijn.
5: Ja.
1: Ja. En kijk, als je haar gesproken hebt, misschien kun je straks nog even terugkomen, nu bellen.

0: Come up and see me, make me smile. Steve Hardy, Cockney Rebel. Ga even rustig zitten.
1: Een verhaal dat vraagt om herkenning. Om zoveel jaar later van elkaar te horen hoe het verder is gegaan na een inktzwarte dag. Het was vrijdag de 13e in 1983 toen Sandra May overstak zonder op te letten en ze werd aangereden. Met dodelijke afloop. Er was totale shock toen op de Stadhouderskade in Amsterdam. De zus van Sandra is altijd blijven denken, hoe is het verder gegaan met de chauffeur die betrokken was en die er niks aan kon doen?
0: Nou, we gaan het aan, Danielle May. Wat wil je bereiken met deze zoektocht?
2: Het is altijd door mijn hoofd blijven spoken van wat voor impact heeft dit op je leven gehad? Heb je er iets... Heb je toch vrede met dit hele gebeuren kunnen hebben in je leven?
0: Hij houdt natuurlijk altijd de vrijheid niet gevonden te willen worden.
2: Ja, tuurlijk.
0: Dus ik denk, als jij nou gewoon vertelt... als jij nou vertelt over je zus... En dan laten we, wat mij betreft, wat we weten over hem buiten beschouwing... en dan is het aan de hand van het verhaal aan hem... Als hij dit herkent... om te reageren. Goed?
2: Ja.
0: Om te beginnen moeten we dan naar de dag en de plaats. Hartje Amsterdam. Het is vrijdag de 13e mei 1983.
2: Nou, ik heb de avond daarvoor mijn zusje Sandra nog gezien. Ze had een nieuwe baan. Even hebben we daar wat gedronken. En de volgende ochtend rond een uur of vijf, denk ik. Half vijf werd ik gebeld. Door mijn broer, van dat mijn zusje een ongeluk had gehad. En toen had ik zoiets, oké, dat heeft ze gebroken. En toen zei hij van, niks, maar ze is dood. Dus ik had zoiets van, dat kan helemaal niet, want ik heb hem net gezien. Ze is net jarig geweest. Dus ik geloof dat helemaal niet. En toen ben ik met een taxi, want ik was niet in staat om... te gaan fietsen naar het VU ziekenhuis. Dus ik dacht, ik ga met een taxi. Daar was mijn stiefmoeder op dat moment. En haar toenmalige partner. En toen heb ik gezegd, dit kan helemaal niet. Wat is er gebeurd? En toen was een beetje verteld. En toen heb ik haar ook gezien. Ik wilde haar zien, want ik dacht, dit kan gewoon niet.
0: Jij ziet je eigen zus daar dood.
2: Ja, verschrikkelijk. En er was niks te zien, want ze was helemaal intact. Alleen er was een verband om haar hoofd heen. Natuurlijk, want ze is precies op haar slaap gevallen. En verder was het gewoon... het was mijn zus, maar je zag natuurlijk wel dat ze dood was.
0: Ja.
2: En dat had ik wel nodig, want anders had ik niet geloofd... als zij de grond in zou gaan, dat het echt was.
0: En als je er net nog gezien hebt, ja.
2: Ja.
0: Hoorde je toen ook meteen de toedracht wat er gebeurd is?
2: Ja, ze had gewerkt en ze was met een vriendin. Dan wilde ze nog een hapje gaan eten. En er was toen de tijd, dat heette volgens mij de Papillon, heette dat, op de Stadhouderskade. En dan wilde ze nog een hapje eten, een nachtrestaurant. Ze waren met de taxi heen gegaan. En de taxi die stopte aan de overkant zeg maar, van het restaurant. Sanne stapte uit, liep naar het restaurant toe. En die man bij de deur deed met zijn handen van... het is gesloten. En die vriendin, die riep Sandra terug. Die zei van, goh, kom, dan kunnen we de taxi nog nemen... en dan gaan we ergens anders heen. Dus zij draait zich om en steekt weer over... En toen kwam dus een meneer die haar dus plotseling voor zijn auto had staan. En dus niet meer kon ontwijken. Of misschien heeft hij dat geprobeerd. Maar ze is in ieder geval dusdanig gevallen dat ze dus op die slaap viel.
0: Ja. Het ging allemaal heel snel.
2: Ja, het ging
0: en zomaar.
2: Snel.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hoe ging dat verder bij jullie in de familie?
2: Ik ben opgevoed door een stiefmoeder, die was totaal de weg kwijt. Die heeft alle spullen van mijn zusje weggegooid. Al foto's. Het was echt een beetje een drama. Die wist niet wat ze ermee aan moest.
0: Was er ook een vader?
2: Die was een jaar daarvoor overleden. Dat was mijn eigen vader, ja.
0: Ook nog.
2: Dus dat was allemaal een beetje dramatisch.
0: je zus Sandra May is in april 83 24 geworden. Dat hebben jullie nog met elkaar gevierd?
2: Ja. Want dat was een groot feest. Mijn ouders die hadden twee restaurants, uiteindelijk nog eentje. En ook in Amsterdam. En we hebben dat daar gevierd. En omdat ze ook, 24, ze kreeg een nieuwe baan. Ze had net een nieuw huisje. Dus alle haar vrienden die waren daar op dat moment. Dus dat maakte het ook extra cru. Omdat we dus, bij wijze van spreken, 3 weken later met z'n allen dus bij de begrafenis waren.
0: Dat is natuurlijk een heel moeilijk en een teer punt. De betrokken chauffeur, wat kon die ermee? Was er contact met hem? Was er contact met zijn familie?
2: Nee. Nee, ik geloof alleen maar dat zijn moeder op de begrafenis is geweest. Dus we hebben geen contact gehad.

0: Fleetwood Mac maar even in een stille studio. Danielle May was in shock toen haar 1 jaar oudere zus Sandra verongelukte 's ochtends vroeg in 1983. En wat zijn we nu? Wat is het? 43 jaar verder. Wat heeft de tijd met jou gedaan?
1: Nou, de tijd heeft gedaan dat ik mijn leven heb verder ben gaan leven.
0: Heb je kinderen?
1: Ja, ik heb kinderen.
0: Gaat het nog over Sandra met hen?
1: Ja, daar hebben we het over wel. Mijn zusje, of mijn zusje, mijn dochter heeft ook als tweede naam de naam van mijn zusje. Zij vinden het alle twee heel erg jammer dat zij nooit mijn familie hebben gekend, of mijn zusje niet. Dat is een tijdje geleden, toen mijn dochter best wel over de toeren was. Kwam dat er ineens ook uit. En ik was echt in een shock van... ik mis Sandra. En ik dacht, hoe kan dat nou? Ja. Ze kent er helemaal niet. Ja, een paar foto's. Maar... En ik vertelde natuurlijk wel eens wat over. Maar ja, je wil ook gewoon je kinderen daar niet mee belasten.
0: Nee, en waarschijnlijk is zij nu ouder dan Sandra ooit geworden is.
1: Ja, mijn kinderen zijn 30 nu.
0: Ja.
1: Ik heb dus een vriendin. Die is dus precies op dezelfde dag jarig en hetzelfde jaar als mijn zusje. En die is dus gewoon net zo oud als mijn zusje. Die zei, toen was het 40 jaar geleden, toen zei ze, Daan, het is wel heel raar. Van dat wij zo, ons leven is gewoon doorgegaan. En ja, zij is gewoon altijd 24 gebleven.
0: Ja. Is er een graf nog?
1: Ja.
0: Kom je daar wel eens?
1: Ja. Het is een Castricum. Mijn ouders woonden op een gegeven moment, zijn verhuisd vanuit Amsterdam naar Castricum. En het heet Onderlangs. En daarnaast heb je de Papenberg. En mijn zusje en ik vonden dat altijd erg leuk om daar even een soort bergje. En dan kon je leuk van afrollen en weet ik veel wat. Dus het was voor ons een leuke plek. Dus daar ligt ze. En dat noemde ik altijd mijn tuintje.
0: Heeft dat nu nog emotionele waarde?
1: Ja, nog steeds. Ik ga er nog steeds. Ik ga er binnenkort wel weer even heen. Ik ga er meestal met de verjaardag naar net na. Want dan heb je ijsheilige gehad. Ja. In mei. En dan zet ik nieuwe plantjes. Het is een soort van... ik weet niet hoe ik moet zeggen. Een soort eerbetoon nog. Het klinkt een beetje clichématig. Maar
0: Heb jij eerder gedacht... ik wil met de betrokken man praten?
1: Ja, heel lang. Al heel lang heb ik dat gehad. Ja, omdat ik gewoon toch wel heel erg... Kijk, weet je, ik weet wat voor een... hoe noem je dat? Litteken. Het op mijn ziel heeft gemaakt. Het verliezen van mijn zusje. En dan ook nog mijn echte biologische zusje. Maar ik kan me zo voorstellen dat dat bij hem ook iets heeft achtergelaten. En misschien is het voor hem toch heel fijn als hij nog een keer met mij kan praten en dat hij gewoon echt weet van ja, weet je, ik kan hem niets kwalijk nemen. Het is hem ook overkomen. Maar het heeft je wel gevormd, denk ik. En ik hoop alleen maar dat hij toch een goed leven heeft kunnen hebben, ondanks dit. Hij was ook nog niet zo oud. Mm-hmm. Weet je, dus dat is toch verschrikkelijk.
0: Ja, en hoe nu verder? Als jij je herkent en wil praten met Danielle of met ons, 0800 30 30 300. Intussen, nu muziek die jij, Danielle, hebt gekozen voor dit moment. Het is pianomuziek van Johan Johansen. Het is filmmuziek. Het heet A Game of Crockett.

0: Veel muziek uit de Theory of Things. Daar komen natuurlijk vragen over. Zo mooi als het is. Je luistert nog steeds naar Adres Onbekend.
1: Word ik gezocht?
0: Familie Lobrecht, dat wil zeggen jij, Marius Lobrecht en ook jij, Marijke Lobrecht. Jullie zijn broer en zus. Kennen jullie Richard? Hij is jullie halfbroer. En via via wordt er hulp gevraagd voor hem. Want hij is opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis in Frankrijk. Hij heeft een beperking en hij is nogal alleen. Daarom gunnen ze hem familie in Nederland.
2: Ja, in ieder geval, nou, laten we kijken hoe we de familiebanden kunnen herstellen. Dat is één deel van de zoektocht. En het tweede deel van de tocht is natuurlijk uiteindelijk van ja, dat de mogelijkheid er zou bestaan dat hij naar Nederland gaat.
3: Vinden we broer en zus Lobrecht en zijn ze bereid om op de een of andere manier hulp te bieden? Marijke Lobrecht uit Rotterdam is 47 jaar en haar broer Marius is een jaar jonger. Hun vader heette ook Marius Lobrecht, hij is geboren in Zeulichem en hij is getrouwd geweest met Dirkje van der Laar en later met Maria Terlouw.
0: Dit is ook weer zo'n dubbele zoektocht. De een zoekt de ander, maar de ander zoekt ook de een. Rini Caro, u woonde na de oorlog in Treebeek in Limburg, vlakbij Pierre. Jullie zagen elkaar vooral in een paadje achter het huis. Ja, hij was verliefd. Jullie kusten elkaar. Maar nu, het zal 10 jaar geleden zijn geweest toen u, Rini, ineens zelf de telefoon pakte en Pierre belde. Zijn vrouw nam op en gaf de telefoon niet aan hem door.
3: En dat spijt Pierre dan weer, want hij wil zijn jeugdliefde, zo noemt hij haar, maar al te graag eens spreken. Indische Rini Caro uit de Sterrenstraat in Treebeek. Maar helaas, halverwege de jaren 50, verhuisde het gezin Caro naar Zeeland. Ruim 10 jaar geleden belden ze bij verrassing en hem staat bij dat dat vanuit Doetinchem was.
0: Dit wordt een sprong in de tijd naar jou, Lidie Nolet. Je bent verre familie van Jannie en jullie logeerden bij elkaar. Jullie schreven elkaar. Jannie weet nog dat ze een halve eeuw geleden wel 3 weken logeerde aan de Orteliuskade in Amsterdam bij jou. Pas geleden stuurde ze zelf nog een brief naar dat oude adres. Maar nee, zo makkelijk gaat het niet in deze zoektocht.
4: We gingen naar Bad Hoeverdorp naar haar opa en haar tante. En daar leerde ik met mes en vork eten bijvoorbeeld. Daar moet ik nog eens vaak aan denken. Wij waren hier gewoon eenvoudige mensen, boerenmensen. Er werd niet met mes en vork gegeten.
3: Nee, de tafelmanieren kwamen uit Bad Hoeverdorp. Lidie Nolet trouwde in 1964 met Theo van Meijen. Ze woonden aan de Orteliuskade 55 in Amsterdam en ook aan de Marnixkade. Lidie Nolet had 1 zus, dat was Han. Die was dan weer getrouwd met Jan. Ze hadden 3 kinderen. De jongste heet Robert-Jan. En dan zeggen wij, wie maakt daar wat van?
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: al te zoet te worden, zo voelt het hier ook. Dicht bij het vuur, Raccoon, en we zijn er nog lang niet.
1: Vlak voor de zomer, maar dan in 2022, zocht hier een man met een naam als een zeeheld naar zijn vader, Michiel de Ruiter. Hij kreeg toen bij ons veel antwoorden over het leven van zijn moeder, Jannie Kalkman, die zwanger raakte op haar 17e. Maar zijn vader bleef blanco. We leken dichterbij te komen, maar stranden op zijn ogen.
0: Oh ja, hoe ging het ook weer? Michiels jeugd kende twee zware teleurstellingen. 1. Moeder Jannie stierf in 1989, toen hij nog maar 18 was, na een lang ziekbed.
2: Ik was toen ook puber natuurlijk. Ik werd 12, 13, 14, 15. Ja, dat ging natuurlijk niet zo goed thuis.
0: Ja. Heb jij je moeder erg gemist?
2: Ja, ik heb haar heel erg gemist. Ik moet ook zeggen dat ik in die periode ook veel van huis was. Ik ontvluchtte de situatie ook een beetje. Ik kon het gewoon niet zo goed aan.
0: Ja, moeder stierf en hij kon het ook daarna thuis totaal niet vinden met zijn vader.
2: Ik heb eigenlijk altijd al aangevoeld dat mijn vader niet mijn echte vader is. Dus ik klik totaal niet met hem. Er was geen chemie. Ik weet al dat ik als kleuter riep aan tafel als er ruzie was van: je bent mijn vader niet, je bent mijn vader niet.
0: Nee, hij deed daarom een DNA-test met zijn broer Dennis. Uitslag, ze zijn geen broers.
2: Dan zou je zeggen van Dennis zou ook nog van de andere vader kunnen zijn. Ja. Maar goed, ik heb mijn hele leven gevoeld en ik heb bijvoorbeeld bruine ogen. En mijn moeder had blauwe en mijn vader groene. Dus ja, genetisch kan dat dus ook gewoon niet, zeg maar. Ik voelde dat dus al aan mijn hele leven. Maar toch kwam die bevestiging echt nog als een enorme dreun.
0: Vraag is, van wie heeft Michiel die bruine ogen? Hij dacht altijd dat moeder als een hippie door het Kralingse bos danste, dat er onderweg veel bruine ogen langskwamen. En dat beeld moet hij bijstellen. Wij vonden vrienden van moeder.
3: Ik wist niet dat zij echt dovig was. Ik wist wel dat zij een soort van Oost-Indisch doof was. Maar zij was gewoon echt flink hardhorend. En zij is dus bijvoorbeeld ook naar een speciale school gegaan na de lagere school. Dus zij heeft ook gewoon na de lagere schooltijd wat minder vriendinnen gehad in de buurt. Maar het waren er dus wel een paar. En ook dat heb ik begrepen, dat ze echt een hele lieve, zachtaardige en een beetje teruggetrokken, timide vrouw was. Waarschijnlijk ook omdat ze niet alle, of meisje, en waarschijnlijk ook omdat ze niet heel goed kon horen. Dus dat ze niet goed mee kon doen met gesprekken in een groep.
0: Ja, kennelijk wist ze dat als moeder knap te camoufleren. Een vriendin van moeder, ze heet Vera, leek ons op een spoor te zetten.
4: Ik weet wel, ik ging toen met een jongen of een man om en dat was, toen heb ik begrepen van hem dat hij met haar een beetje gescharreld heb op Koninginnedag in 1970.
0: Eén ding, Michiel, jij hebt bruine ogen.
3: Ik heb bruine ogen, ja, zeker.
0: En je moeder had blauwe ogen. Weet jij, Vera, wat voor kleur ogen jouw vriendje had?
4: Blauw. Verder de hele familie ook blauw bij hem. En, ik zie ook totaal geen overeenkomst tussen... ik ben er toen mee getrouwd, tussen hem en... En mijn ex, dat is het gewoon niet.
0: Nee, nou ja, dat blauw en bruin is natuurlijk niet 100% waterdicht. Maar voor ons ging toen wel de enige kandidaat in die zomer de mist in. En nu is het dus herfst, 4 jaar later, Anne. We halen hem natuurlijk niet zomaar terug.
5: Nee, want er is veel gebeurd, Michiel. We hebben jou destijds geadviseerd om naar een DNA-databank te gaan. Dat heb je ook gedaan. Maar er kwam nog niet direct een grote match uit die je naar je vader bracht. Samen met onze zoekbrigade DNA-expert heb jij wel gekeken naar alle kruimeltjes informatie. En je hebt er zelfs, gaan we weer, AI op losgelaten om tot een match te komen. En uiteindelijk kwam je ook dichterbij en kwam er een naam uit van een kandidaat, vader.
0: Michiel, dat is dichtbij. Kun jij de naam prijsgeven?
6: Dat kan ik wel zeggen, hoor. Dat is vanuit de stamboom was dat Dick Koning in Rotterdam. En ja, hij was eigenlijk de enige die het zou kunnen zijn. Omdat voor de rest had hij alleen een zus. En die zus had ook alweer kinderen, maar die waren dan weer te jong, zeg maar, om mijn vader te kunnen zijn. Dus hij moest het eigenlijk wel zijn. Dus ik heb contact gezocht, naar hem toe gegaan. Hij stond er open voor, ook heel opmerkelijk. Ja, heel veel mensen hebben mij geholpen. Het heeft me echt verbaasd hoeveel mensen gewoon vrijwillig, gewoon zomaar willen helpen. Dus ook Dick Koning.
0: Ja, dat is geweldig. Hou de naam Dick Koning vast. Kijken we wat er gebeurde toen die deur daar bij hem in Rotterdam openging. Dit is Nina Simone.

0: DNA aan AI. En dat koppelde hem aan kandidaatvader Dick Koning. Jij, Michiel, reisde naar hem toe. En toen?
1: Ik kwam aan, de deur ging open. Nou, grote man, ik ben zelf ook groot. Maar ik zag het ook al gelijk, blauwe ogen.
2: Dus je denkt, hij valt af?
1: Dus ik dacht van, nou ja, het lijkt me sterk, maar goed, we gaan het toch proberen. En tijdens ons gesprek vroeg ik eigenlijk als grapje, gekscherend, heeft jouw vader toevallig buiten de pot gepiest? Met andere woorden, is er nog een broer of een halfbroer die niet op papier staat, die niet in de stamboom staat?
0: Ja.
1: En toen, na enig nadenken, zei Dick inderdaad, ja, dat klopt. Mijn vader heeft nog een andere zoon bij een andere vrouw. En die persoon, daarvan hebben we uiteindelijk vastgesteld dat dat mijn vader is.
2: En die heeft bruine ogen?
1: Die had bruine ogen, jazeker. Ja. Ik heb daar foto's van en ik heb daar bewijs van, ja.
2: Wat een verhaal.
1: Ja, een enorm verhaal. Een enorme zoektocht ook. Vooral ook omdat mijn vader ook buitenechtelijk is geweest. En daarom niet in de stambomen voorkomt.
2: Ja.
1: Dus echt alles is op basis van DNA-matches gelukt.
2: Heb jij een beeld nu van je biologische vader?
1: Ja, ik heb een beeld. Ik heb een beeld, ja. Ja, het is niet langer meer een man op een wolk. Maar het is gewoon een heel concreet persoon geworden.
2: Ja.
1: En dat helpt mij ook wel, om mezelf beter te kunnen plaatsen.
2: Ja. Wat vind je van hem?
1: Het is een Rolling Stone.
2: Ja?
1: Nou ja, maar... Nou ja, ik moet ook een beetje... Ik moet hem ook een beetje... Ja, zijn familie beschermen, denk ik. Dus hij heeft twee gezinnen gehad. Ik ben dus ook verwekt tijdens zijn eerste huwelijk. Mm-hmm. Min of meer in de Witte Broodsweek. Hè. Dus 3 maanden nadat hij was getrouwd, heeft hij mij verwekt bij mijn moeder.
2: Je vader als een Rolling Stone, ja. Ja.
1: Ja, zo noemt zijn dochter hem ook.
0: En hij is er niet meer. Denk je dat je vader wist van jouw bestaan?
1: Uit een verhaal dat zijn eerste ex-vrouw vertelde. Hij heeft daar een keer gezegd dat hij zeker wist dat hij niet onvruchtbaar was. Nou ja, en dat in een huwelijk waarin vruchtbaarheid een issue was. Mm-hmm. Ja, en als je dat zo stellig zegt, in een combinatie met zijn karakter, komen we eigenlijk tot de conclusie dat hij ervan geweten moet hebben.
2: Ja, dan ben jij min of meer zijn bewijs daarvan.
1: Klopt.
0: En je hebt er ook nog, hoe dan ook, aan alle kanten familie bij. Doet je dat goed?
1: Ja, dat merk ik wel. Ik kan goed met mijn nieuwe familie overweg. Ik kan goed met praten. Het klikt. Zij vinden het ook. Ik kom zomaar als nieuweling erbij en zij vinden het ook fijn.
2: Ja.
1: Er zijn heel veel levens eigenlijk veranderd doordat ik aan het zoeken ben gegaan.
0: Ja, nou dat was ook een genoegen voor ons. Zoek jij ook adresonbekend.nl.

0: U2, Angel of Harlem. Nu al dank voor al jullie warme reacties.
1: Het vertrek.
0: Sandra May was nog jong in 1983. Ze overleefde een ongeluk niet. Nooit is er meer contact geweest met een man die kwam aanrijden en haar niet kon ontwijken. Danielle, de zus van Sandra, wil hem spreken, mits hij haar ook wil spreken. Anders niet.
2: Ja, het is ongelooflijk wat hier gebeurt. Want de man die 43 jaar geleden betrokken was bij het ongeluk, heeft jouw verhaal namelijk gehoord, Danielle. Hij heeft het nooit kunnen delen. Hij hoefde niet lang na te denken of hij dit gesprek met jou wel wilde aangaan. Hij zegt, laten we hier niet langer mee rondlopen. Dus Danielle, haal even diep adem, want hij is nu voor jou aan de telefoon.
3: Dag Danielle, met mij.
4: Hoi, sorry, het overvalt me echt verschrikkelijk eigenlijk. Want ik dacht
3: Dat begrijp ik. Dat is een ongelooflijk verhaal. En ook zoals jij erin staat, ik zit hier met een bonkend hart. En zit ik te bedenken, wat een mooie mens die zo erin staat. Dat je ook na zoveel jaar ook nog aan mij denkt. Behalve aan je zus uiteraard, maar ook aan mij. Want het was natuurlijk een... Ik hoor een staan aan de andere kant. Het is natuurlijk een ongelooflijk verschrikkelijk verhaal. Toevallig is het niet toevallig, maar mijn zus is ook overleden toen ze jong was.
4: Ik ken ook
3: de andere kant van het verhaal. Dus ik ken beide zijden. Maar erg mooi zoals je het verwoord hebt. Ik ben er erg van geëmotioneerd, moet
4: ik zeggen. Nou ik ook. Ik had dit helemaal niet verwacht, joh, dat ik je nu aan de lijn zou hebben.
3: Als jij dat ook zo goed vindt, dan kunnen we er verder over praten. In eerste instantie wil ik zeggen dat ik meteen ja heb gezegd. En je eigenlijk ook wel een keer live wil ontmoeten. Want ik zei meteen natuurlijk. Dit is iets wat ik natuurlijk al jaren geleden gespeeld heb. En wat ik eigenlijk behalve met mijn vrouw met niemand heb gedeeld. Want het is te erg nog steeds. Ondanks dat ik dat je geen schuld hebt, maar dat is mijn ongeluk. Daarom heet het ook een ongeluk. Dan heb je het allebei niet gezien. Het zat nog in mijn netvlies gegrift hoe die situatie toen was. En die verschrikkelijke schrik dat je even opzij kijkt. En je denkt, die meisjes dan daar. De taxi staat wel erg raar. En je kijkt terug en boem. En wat is gebeurd? Zo verschrikkelijk snel.
4: Soms heb je bij je auto dat je ook denkt van ook moet oppassen, weet je wel. Alsof ik zelf dan ineens zo'n beeld voor me krijg, weet je. Van ineens staat er iemand voor mijn auto. En dan denk ik van, hoe vreselijk moet dat voor jou zijn geweest, weet je.
3: Dat is ook zo, maar het is heel bijzonder dat je zo aan mij denkt en... Dat is best bijzonder. Want ik kan me voorstellen dat je slechte gevoelens hebt bij zo'n situatie. Want ik ben erbij betrokken geweest. En dat is ook de reden geweest dat ik niet naar de begrafenis ben geweest. Want die schuld die is wel zo immens. Terwijl je de schuld niet echt hebt. Maar je voelt het wel als een extreme schuld. Want je bent er. Heb een deel van uitgemaakt van die situatie.
5: Ja, Danielle wilde met je praten. Maar kun jij je ook voorstellen dat het voor jou goed is dat dit een keer met elkaar besproken wordt?
3: Ja, het is natuurlijk zo lang geleden. Ik heb het zo lang weggestopt. Dus ik denk dat psychologisch gezien het wel een keer goed is dat dit wel wat meer bekend gaat worden ook. Want ik heb het helemaal voor mezelf gehouden op één na. En ook heel veel last van gehad. En niet om zielig te doen, maar om even aan te geven hoe mijn situatie was. En ik heb gekozen dan voor het, wegstoppen. En misschien is het wel goed om het eens een keer een vrije loop te laten. En misschien is dit daarvoor wel een mooie aanzet, natuurlijk.
4: Ja. Het verdriet verdwijnt natuurlijk op een bepaalde manier, maar het blijft altijd ergens zitten.
3: Ja, ook de plek, het passeren van die plek blijft altijd een heel naar gevoel geven. De ergste pijn is eruit. In het begin durfde ik er helemaal niet langs te rijden. Durfde niet eens auto te rijden.
4: Nee, ik ook niet.
3: En langzamerhand ga je er dan voorbij en dan voel je een steek die iets lichter is. En zo bouwt zich dat langzaam dan af. En nu kan ik er gelukkig... Ja, ik moet er altijd aan denken, maar zonder pijn in mijn buik kan ik er nog gelukkig niet langs rijden. Maar ik vergeet het nooit. Ik vergeet
4: het nooit.
3: Dat je dan ook nog zorgen maakt om de ander na zoveel jaar. Dat vind ik wel emotioneel.
4: Ja, maar dat komt ook echt recht uit mijn hart, denk ik gewoon. Het is echt iets van...
3: Ja, zo voel ik dat ook bij jou.
4: Ja, het is echt... voor mij was het ook van... Ik hoorde dat dit programma gaat stoppen.
5: Ja.
4: En het was denk ik een beetje de stok achter de deur. Van, nou, weet je, ik wil het nou al zo lang. Laat ik het nou eens gewoon doorzetten. En dan zien we wel van... wat gebeurt. En totaal geen verwachtingen.
3: Nou, ik leef gelukkig nog, dat merk je. Dus dat
5: Zo oud ben je niet, hoor.
4: Zeker.
3: We schelen ook maar weinig in leeftijd.
4: Ik zou het heel fijn vinden om een keer een afspraak met je te maken. En,
3: nou, dat gaan we zeker doen. We moeten er ook niet te lang overheen laten gaan.
4: Nee, want
3: dit ging ook heel snel, dus laten we het vervolg ook heel snel doen. Want het heeft best een grote impact.
4: Ja, zeker.
3: En dan moet je ook niet te lang die stress en die spanning van voelen. Dat is niet zo fijn, namelijk voor beide niet, denk ik.
4: Nee, dat klopt.
0: Goh, nou, dan is het aan jullie om elkaar tegemoet te gaan treden. Wel ontzettend fijn dat dit is gelukt. Dit was Adres Onbekend. Dag.

0: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: De nieuwe Bed 2 TTA is er voor ondernemers zoals Bob.
7: Goedemorgen.
6: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
7: Echt waar, joh?
6: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet BTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
8: In Waalbrugge is het 18 graden, in Den Haag 19. Er is lichte bewolking, maar het blijft wel droog bij maximaal van 20 graden.
9: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
8: Goedemiddag, het is 2:00. Ik ben Rogier van der Zanden met een overzicht van het regionieuws. De vacature voor een nieuwe burgemeester van Alphen aan de Rijn gaat snel open. Dat maakt commissaris van de Koningin Wouter Kolff bekend. Sinds januari 2025 zit Alphen met een waarnemend burgemeester na het vertrek van Lisbeth Spies. Het heeft dus lang geduurd voordat eindelijk gezocht kon worden naar een vervanger. Dat had alles te maken met de bestuurlijke crisis die de gemeente lang in de greep heeft gehouden. Aan de Van Aalslaan in Zoetermeer zijn plannen voor ongeveer 250 woningen voor jongeren tussen de 18 en 28 jaar. De organisatie 1828 heeft hier voor het perceel aan de Van Aalslaan 18 gekocht. Daar staat nu nog een KPN-telefooncentrale. Als de plannen doorgaan, moet de bouw in 2028 beginnen, meldt mediapartner ZFM. Burgemeester Pechtold van Delft spreekt zich fel uit tegen de beeldvorming die er bestaat ten aanzien van vluchtelingen. In een interview met Omroep West vraagt de burgemeester zich af waarom er na een misdrijf altijd gelijk gevraagd moet worden of de verdachte of dader een vluchteling is. Daardoor ontstaat volgens Pechtold het beeld dat alle vluchtelingen de wet overtreden. Die heigerigheid, daar heb ik moeite mee, zegt de burgemeester van Delft. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
10: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden ten zuiden van Oslo bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die volgens de politie niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardermeer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat het slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuishoort in Nederland. Volgens bepaalde islamitische en joodse religieuze voorschriften moeten dieren onverdoofd worden geslacht. Erkens erkent dat het een complexe zaak is, maar dat het taboe van het onderwerp afgehaald moet worden. En Max Verstappen heeft zijn eerste Formule 1-overwinning van dit seizoen binnen. In de Grand Prix van Bahrein kwam Verstappen als eerste over de finish voor Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. De race, die werd gehouden in Maleisië, verliep chaotisch. Door de hevige regen vielen auto's uit en werd de start 1,5 uur vertraagd. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog vanmiddag. En het wordt een graad of 18 aan de kust. Landinwaarts loopt de temperatuur op tot zo'n 22 graden. Morgen dan opnieuw droog, met ook geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Na de reclame muziek van Aretha Franklin. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
12: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
12: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
14: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
16: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
17: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
18: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
19: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
20: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
21: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
21: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
5: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
22: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
23: Tot 5 uur, als de dag van

0: Jeruzalem.
1: Ja, Hilversum 3, dus een tijdje geleden. Het is 13 minuten over 2. Dit is Als de Dag van Toen. Je luistert naar Radio West. Dit was Herman van Veen. En daarvoor hoorde je natuurlijk, even kijken, I Say a Little Prayer van Aretha Franklin. Ja, nou, we gaan er weer een hele fijne middag van maken hier bij Radio West. Als de dag van toen met heel veel vaste items of de 90s. Er komt nog een mooie dance classic voorbij in het laatste uur. We gaan natuurlijk twee spellen doen. Ja, we gaan weer zoeken naar, met het muzikale rad naar een heel leuke plaat. Die begint met een bepaalde letter, maar daar gaan we het straks over hebben. En verder, ja, we hebben verder natuurlijk nog veel meer. We gaan straks naar Ron Kas. Blik even terug op het programma van hiervoor. Een terugblik dus op het adres onbekend. En natuurlijk heel veel muziek uit de 60s, 70s en 80s. En deze, die is heel bijzonder, want dat wordt bijna nooit meer gedraaid op de Nederlandse radio. En het is alleen al om het feit dat het nummer bijna 8 minuten duurt. Maar ik weet dat er heel veel liefhebbers van zijn. Dit is Led Zeppelin, Stairway to Heaven.

0: Ja, ik heb de liefhebbers er heel blij mee gemaakt, denk ik. Met gewoon 8 minuten lang Stairway to Heaven, Led Zeppelin op Radio West. Als de dag van toen. Ja. En voor anderen, die zijn wakker geworden, denk ik zo. Ja, goed.
1: Adres onbekend.
2: Elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
0: Ja, we hebben Ron Kast natuurlijk weer aan de telefoon. En ik heb zitten luisteren natuurlijk delen van dit programma terwijl ik mijn eigen programma voorbereidde. Ron, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag weer.
0: Het was een verdrietige, ja, toch wel veel verdrietige verhalen ook vandaag in de uitzending. En over dat verkeersongeluk, hè? Dat,
3: ja, dat lag ook als een steen op onze maag. We wilden het wel graag vertellen hoe in 1983 een meisje eigenlijk ook zomaar, dat woord gebruikte ik in de uitzending ook geloof ik, zomaar is doodgereden. Ze stond ergens te wachten op een taxi. Ze draait zich om, heel onhandig, 5 uur 's nachts. En dan is er een jongen van 29 was hij, die al reed. Dus die kon haar niet meer ontwijken. Het was ook helemaal niet hard, maar ze viel gewoon op de grond op haar slaap.
0: En het is gebeurd.
3: Het is gebeurd. En ja. Nu, 43 jaar later, wilden ze toch heel voorzichtig proberen hem te vinden. Wij ook, we hebben zijn naam niet genoemd, weten zijn naam natuurlijk ook wel. En ze spraken elkaar en dat was zeer ontroerend tot de laatste snik. En ik heb net ook nog even met hem gesproken, ja, voordat ik bij jou in de uitzending kwam. En hij zegt ook, ja, ik heb het in mijn hele leven eigenlijk alleen aan mijn vrouw verteld. En ik heb kinderen, dus ik ga het aan mijn kinderen vertellen.
0: Ja joh, had hij dat zelfs ook niet gedaan?
3: Nee. Hij zegt, ik kon dat gewoon niet aan. En nu vind ik eigenlijk, en dat voel ik op het moment dat ik erover praat en dat ik de andere kant van het verhaal gehoord heb, dat ik dat nu wel voor het eerst aandurf. En hij zei ook, ik ben bang dat ik nooit hulp heb gezocht omdat ik denk, het is mijn schuld. En hij heeft inmiddels ook gehoord dat Danielle aan de andere kant van het verhaal wel ooit hulp heeft gezocht en wel met een psycholoog heeft gesproken. Hij zegt ook, ja, dat ga ik nu waarschijnlijk. Het is allemaal een beetje kort dag natuurlijk, zo kort na de uitzending. Maar hij is van plan dat nu ook te gaan doen. Dus hij zegt, ja, er zullen altijd mensen zijn die hier kritiek op hebben dat je dit uitzendt en dat het of te emotioneel was of dat je niet aan zoveel privacy mag komen. Maar hij zegt, ja, vooralsnog denk ik, ik ben blij dat het gebeurd is en dat ze meteen ook stappen zetten. Hij zegt, hier moet je ook geen weken mee wachten. Ja. Ik ga meteen met mijn kinderen praten. Ik denk dat hij volgende week ook even terug is in de uitzending. Dat zei hij zelf ook. Ik zou het fijn vinden om toch een klein beetje, misschien klinkt een beetje groot, maar toch een beetje een voorbeeld te zijn voor mensen die nogal snel oordelen. Dat het ook heel erg helend kan zijn door gewoon met elkaar in gesprek te blijven.
0: En, ja,
3: ik denk wel misschien dat wel een beetje de boodschap van deze dag, van dit adres onbekend moet zijn. Ik denk wel dat de andere verhalen hierdoor wat ondersneeuwden.
0: Ja, nou, ik moest wel zeggen, ik vond het wel leuk. Ja. Ik las Michiel de Ruiter. Ik zeg, hoe ver ga jij terug in de tijd? Maar er was iemand die heette Michiel de Ruiter. Maar wat was dat verhaal? Wil je daar nog iets over zeggen? Of?
3: Ja, want dat was eigenlijk wel bijzonder. Want hij zocht zijn vader. Die konden wij niet vinden. Want hij had een soort dubbele tegenslag in het leven. Moeder overleed. En ik kwam erachter dat zijn vader niet was. Dus hij was eigenlijk allebei kwijt. We konden alleen vader via DNA niet vinden. En toen heeft hij met de hulp van iemand die altijd voor adres onbekend daar heel goed in uit kan zoeken. Met AI heeft hij een aantal losse eindjes uit de stamboom. Want je krijgt een heleboel namen als je op zo'n DNA-databank gaat zitten. Ja. Neven, nichten enzovoort. Heeft hij AI op losgelaten. Toen kwam hij op een achternaam. En toen is hij uiteindelijk, hij vertelde zelf wat een omweg dat is geweest, is hij uiteindelijk in de goede familie terechtgekomen.
0: Ja, want tegenwoordig is dat natuurlijk steeds moeilijker, omdat namen ook verwisseld kunnen worden. Je hoeft niet per se meer de achternaam van je vader te gebruiken of zo, weet je. Dus die stambomen worden steeds lastiger.
3: Ja, en hij had de naam van zijn vader, meneer Koning. En toen stond hij daar op de stoep. En hij had uitgezocht dat twee mensen met blauwe ogen geen bruine ogen
0: kunnen
3: hebben.
0: Ja, ik hoorde het, ja.
3: En zo ingewikkeld was het.
0: Ja.
3: En hij zocht iemand met bruine ogen. Hij ziet meneer Koning en zegt, ja, ho maar, dat zijn weer blauwe ogen.
0: Ja, hij noemde zijn vader Rolling Stone, toch?
3: Hij zegt de vader van deze. Toen zei hij op een gegeven moment, kan het zijn dat jouw vader, tegen de man in de deuropening, misschien nog een buitenechtelijk kind heeft. Dat had vader.
0: Ja.
3: En met het buitenechtelijke kind heeft hij ook DNA getest. En daar zit hij mee in de familie. Dus zo ingewikkeld kan het zijn.
0: Ja, nou ja.
3: Dat is wel interessant.
0: Nou, zeker. Dat is allemaal gebeurd vandaag. Volgende week weer een nieuwe aflevering. Ja. Heb je dan weer wat spannends erop staan?
3: Ja, we zijn nog niet zo heel ver daarmee. We werken van week tot week. Maar we zoeken wel een familie Loobrecht uit Den Haag in Rotterdam. Loobrecht met een G. Namelijk een broer Marius en zijn zus Marijke Loobrecht. Ze zijn 45 tot 50 jaar. Marijke zal 47 zijn. Hun vader heette ook Marius Loobrecht. Hij is getrouwd geweest met Dirkje van Laar. En later met Maria Terlouw. Als jij dan weet waar wij moeten zijn, 0800 30 30 300 is ons gratis telefoonnummer.
0: Nou, geweldig. Dankjewel, Ron. We spreken elkaar. Oh ja, nee, dan. Niet volgende week. Nee, over 2 weken, nee. Denk ik. Ja.
3: Waar ben jij dan?
0: Nou, volgende week hebben we hier sport. Dan speelt ADO. Oh. Dus dan is deze uitzending niet inderdaad, zit ik me nu te bedenken.
3: Ah, ja, natuurlijk. Ja. Ook belangrijk.
0: Maar goed,
3: ja.
0: We gaan dat nog wel horen van je, denk ik, toch?
3: Jazeker. Ik kom er wel op terug. En jij bedankt ook.
0: Ja, jij wel bedankt. Dag, Ron. Dag.
3: Fijne middag.

0: Ja, wat een heerlijke muziek weer was dit. Je luistert naar Als de Dag van Toen. Iedere zondagmiddag tussen 2 en 5 hier op Radio West. Dit waren de Traveling Wilburys en Handle With Care. En ja, het is weer zover. We gaan de ballen.
1: Muzikale rat.
0: Inderdaad, we gaan de ballen weer even laten rollen. Kijken welke letter er uitkomt. Ik geef er een slinger aan. En nou, dan gaan we eens even kijken wat er gebeurt. Op welke letter valt hij? Hij valt op de G. Ja, we zoeken vandaag dus artiesten die beginnen met de letter G. Of eventueel een plaat waarvan de titel begint met de letter G. Dat zou ook mogen. En je kunt jouw suggesties door gaan geven. Zo tussen 4:30 en 5:00 dan gaan we er eentje draaien. Dan trekken we er weer één uit die we gaan draaien. Nou, kom maar op met je suggesties. Dat kan via WhatsApp, dat is het makkelijkst. Dan weet je zeker dat je erdoor komt. 070-307-8080. Maar je kunt ook even bellen en dan schrijf ik ze voor je op. 070-390-5454. Dus met de letter G, daar zoeken we dus een artiest of titel van de plaat mee op via WhatsApp. 070-307-8080. Of even bellen naar 070-390-5454.
1: Het muzikale rad.

0: Als je verkeerde vis op boord hebt, krijg je een bekeuring. En als de schipper zijn elektronische logboek die toevallig een dag niet heeft ingevuld, krijg je een bekeuring. Ja, ook een bekeuring. De visser heeft het net zo moeilijk als de boeren.
1: De visserij heeft steeds meer te maken met regelgeving door de Europese Unie. Dat zorgt voor frustratie, maar er zijn ook kansen voor nieuwe sectoren.
2: Dit zijn meubelstukken gemaakt van zeewiervezel. Lampenkappen, thee, cosmetica producten, sokken. Je kunt het zo gek niet bedenken. Het kan met zeewier.
1: Je ziet het in Brussel in de buurt. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Goedemiddag, Radio West, als de dag van toen. Iedere zondag tussen 2 en 5. Peter Gabriel was dit. En In Your Eyes, alle muziek komt uit de 60s, 70s en 80s in dit programma. Maar we maken één uitzondering.
1: In Als de dag van toen gaan we terug naar de jaren 60, 70 en 80. Maar we maken één uitzondering. Dit is de jaren 90 flashback van deze week.
0: Inderdaad, vandaag hoor je S van George Michael en Mary J. Blige. Een van de beste covers uit de 90s. Maar wist je dat het origineel eigenlijk van Stevie Wonder is? George Michael wilde het nummer zo graag opnemen dat hij Mary J. Blige hoogpersoonlijk ervoor opbelde. En zij dacht dat het een grap was en ze hing ook bijna de telefoon op. Maar gelukkig deed ze dat niet, want in de studio was de chemie zo bizar goed dat het nummer binnen een paar uur was opgenomen. Alleen in Amerika hebben ze er nooit van kunnen genieten door een omstreden arrestatie van George Michael. Dat weten we natuurlijk allemaal. Maar werd daar die single dus vlak voor de release volledig geschrapt. Ook erg triest voor Mary J. Blige, die het nummer zelf ook dolgraag in een thuisland wilde uitbrengen. Maar dat is dus nooit gebeurd. Gelukkig werd het in Nederland wel een hit en bereikte de 7e plaats. In 1999. George Michael en Mary J. Blige met S.
1: Dit is de jaren 90 flashback van deze week.

0: Kings. Heerlijk, toch? Ja, straks in de volgende uur spelen we het spel. Moet je luisteren.
1: Als de dag van toen.
2: Je luistert naar Als de dag van toen. Met Bert.

0: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Vanavond, TV West Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VVSB.
1: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
2: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
1: TV West Sport. Vanavond vanaf 8 uur. Elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.
4: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
5: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
8: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
10: Woonmall Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom schaatsen op onze ijsbaan. Bak met een bekende tv-kok, plof neer bij het bankhangconcert, kom wooncurlen en nog veel meer. Ontdek alle 30 binnenkomers op woonmallalexandrium.nl.
11: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u en voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
12: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. janfransen.nl. Tja, klasse herken je.
13: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
12: Zoals ik al zei, klasse herken je. janfransen.nl, van klassiek tot art deco.
14: In Heenweg is het 20 graden, in Oudeleden 19. Met maxima van 20 graden is het vandaag een zonnige oktoberdag.
1: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
14: Goedemiddag, het is 3 uur. Ik ben Rogier van der Zanden met een overzicht van het regionieuws. De gemeente Alphen aan de Rijn stelt zich niet kandidaat voor de organisatie van Roze Zaterdag 2029. Dat antwoordt het college van burgemeester en wethouders op vragen van raadsleden. Pro wil graag dat de gemeente het evenement in 2029 organiseert. Volgens het college wegen de risico's op het gebied van veiligheid, financiën en de complexe organisatie zwaarder dan de mogelijke voordelen. Burgemeester Pechtold van Delft spreekt zich fel uit tegen de beeldvorming die er bestaat ten aanzien van vluchtelingen. In een interview met Omroep West vraagt de burgemeester zich af waarom er na een misdrijf altijd gelijk wordt gevraagd of de verdachte of dader een vluchteling is. Daardoor ontstaat volgens Pechtold het beeld dat alle vluchtelingen de wet overtreden. Die heigerigheid, daar heb ik moeite mee, zegt de burgemeester van Delft. Aan de Van Aalslaan in Zoetermeer zijn plannen voor ongeveer 250 woningen voor jongeren tussen de 18 en 28 jaar. De organisatie 1828 heeft hier voor het perceel aan de Van Aalslaan 18 gekocht. Daar staat nu nog een KPN-telefooncentrale. Als de plannen doorgaan, moet de bouw in 2028 beginnen. Dat meldt mediapartner ZFM. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
15: Manik Zampersen met het NOS-journaal. De Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten met bussen naar een opvangcentrum bij de grens met Marokko. Daar worden ze geïdentificeerd en geregistreerd. Het is de bedoeling dat het tentenkamp uiterlijk 15 oktober is ontruimd. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren onderdeel van een groep jagers. Het incident was bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er Nederlandse gewonden zijn gevallen op camping Bella Italia is niet bekend. Op de internationale luchthaven van Suriname is afgelopen vrijdag een Nederlandse man aangehouden die probeerde zangvogeltjes het land uit te smokkelen. De man had de dieren in zelfgemaakte kooitjes verstopt in zijn ruimbagage. Een douaneambtenaar ontdekte de vogeltjes en schakelde de Surinaamse politie in. Agenten hebben de vogels in beslag genomen. De man kreeg een boete van zo'n 3000 euro. Surinaamse zangvogels zijn erg populair om wedstrijden mee te houden. De dieren zijn dan ook veel geld waard. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en zo'n 22 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
14: Na de reclame muziek van Casey en de Sunshine Band. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
16: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
17: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
18: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
19: Ik droom van het Noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
20: Jouw Noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op nordic.nl. Nordic, het juiste Noorden voor jou gekozen.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
21: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
22: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
23: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
24: Tot 5 uur, als de dag van toen.

Come to my island. Casey and the Sunshine Band. Casey en Finch, dat waren de grote jongens achter deze band. En die was behoorlijk populair natuurlijk. Je luistert naar Als de Dag van Toen. Iedere zondag tussen 2 en 5 hier bij Radio West. En wat we doen is natuurlijk allemaal muziek uit de 60s, 70s en 80s draaien. Dit uur spelen we het spel Moet je luisteren. We gaan op zoek naar een stem. Ja, van wie zal die zijn? Dat ongeveer rond 3:30. We gaan uiteraard ook nog kijken wat er op deze dag in de geschiedenis gebeurde. Ook dat hebben we nog. En voor de verdere rest zal ik... ik krijg allerlei leuke suggesties voor dat muzikale rad. Ik zal er even een paar noemen. Jenny die zegt Gerard Cox. Nou inderdaad, we zoeken iets met een G hè, vandaag. Dus de artiestennaam of eventueel de plaatnaam. Gerard Joling is ook genoemd, uiteraard, door Loes uit Leiden. En Manuela Buis die zegt Gary Moore. Ja, dat is ook heel goed. En daarnet kreeg ik nog een telefoontje van Gerda Velop, als ik het goed zeg. En die zei Gert en Hermien. Ja, natuurlijk. Ook dat zou allemaal kunnen. Nou, wellicht heb jij ook een suggestie, dan kan je die altijd even doorgeven. Op ons WhatsApp-nummer, dat is eigenlijk het makkelijkst. Want dan heb ik het gelijk allemaal op een rijtje staan. 070-307-8080. Maar je mag ook bellen, hoor. Tuurlijk, gewoon dat mag. Waarom niet? En dan is het telefoonnummer 070-390-5454. Ja, en dan nu. Hele mooie muziek van de Jimi Hendrix Experience. Want er komt van alles voorbij. Alle muziekstromen behandelen we hier in dit programma. Straks Gino Vanelli, Hurts to Be in Love. En deze heet The Wind Cries Mary. After

0: Ja, je voelt de pijn, hè? Hurts to be in love. Gino Vannelli was dat.
1: Wat gebeurde er op deze dag in de geschiedenis?
0: Ja, daar gaan we eens even naar kijken. We gaan naar 4 oktober, maar dan in 1962. De Beatles die brachten hun eerste single uit. Hun allereerste single, die heette Love Me Do. Daarmee bereikten ze de 17e plaats in die Engelse hitlijst. En vandaag, 40 jaar geleden, 4 oktober 1986, nam koningin Beatrix de stormvloedkering in de Oosterschelde in gebruik. Nadat Beatrix 17 van de 62 sluizen had laten zakken, verklaarde ze officieel dat de deltawerken voltooid zijn en Zeeland veilig is. En dan op 4 oktober 1988 maakte televisiekijkend Nederland voor het eerst kennis met Rolf Wouters. Deze televisievriend is kandidaat in het NCRV-programma Showmasters. En het programma zou dan ook mensen als Willem Bol, Jochem van Gelder en Jan ten Hopen groot maken. En dan als laatste naar 4 oktober 2001, vandaag 25 jaar geleden, de SMS-actie tegen GSM-dieven. Die krijgt een landelijk vervolg. De actie bestaat uit het bombarderen van gestolen mobieltjes met sms'jes. En het aantal diefstallen van deze telefoontjes is na het begin van deze actie enorm gedaald. Zomaar de dag uit de geschiedenis, 4 oktober. En de Beatles, ja, die moeten we dan ook even draaien. De allereerste single hier is Love Me Do.

0: tomorrow, maybe tonight.
1: Even nog als eerbetoon aan Johnny Kaagman. Earth and Fire was dat. En het is tijd voor, we gaan het spelletje Moet je luisteren doen. We hebben weer een stem klaarstaan en die stem die kan jij raden. Het is een splinternieuwe opgave. Ja, volgens mij heb ik de eer dat die nu voor het eerst op de radio komt. Dus als je denkt te weten wie deze stem is, dan is het 070-390-5454. En we pakken de eerste twee of drie bellers. Dus ik zou zeggen, luister goed. Wat denk je wie dit is?
2: Moet je luisteren.
3: Ik hou wel van snoeien ook in de heggen.
2: Moet je luisteren.
1: Oh, dat is best lastig, hè? Ja, hij is echt wel lastig. Ik ga hem nog één keer aan je laten horen. Komt-ie.
2: Moet je luisteren.
3: Ik hou wel van snoeien ook in de heggen.
2: Moet je luisteren.
1: Nou, als je weet wie deze stem is, bel 070-390-54. En we hebben weer, 390-5454. En we hebben weer, een aantal leuke prijzen. We gaan even een plaat draaien en kijken wie er gaat reageren. En dat doen we met Boudewijn de Groot, Land en Maas en Waal.

0: Lans van Maas en Waal. Boudewijn de Groot was dat. En we zijn bezig met het spel Moet je luisteren. Ik heb op het moment 3 kandidaten aan de lijn die allemaal denken te weten welke stem dit is. Nou ja, ik ben natuurlijk ontzettend benieuwd. We laten de stem nog 1 keer horen.
1: Moet je luisteren.
2: Ik hou wel van snoeien ook in de heggen.
1: Moet je luisteren.
0: Ja, wie zal dit zijn? Als eerst heb ik Gerda Vellekoop. Jij was de eerste. Wie denk je dat het is, ja. Gerda?
3: Ik denk dat het Frans Lammers is.
0: Frans Lammers. Helaas.
3: Die deed reclames van de Jumbo.
0: Ja, ik weet het, maar hij is het niet. Sorry.
3: Okay, nou.
0: Maar bedankt voor het meedoen, hè.
3: Oké. Okay.
0: Goedendag.
3: Dag.
0: Dan hebben we Bonnie Groen aan de telefoon. Bonnie.
4: Ja, hoor lieverd. Ik hoor dus dat het nu ook fout is wat ik in gedachten had.
0: Prins Constantijn
4: in gedachten.
0: Prins Constantijn?
4: Hij praat veel geaffecteerder, zeg maar. Niet zo plat.
0: Nee, die praat niet zoals ons, wou je zeggen.
4: Nee, god, zo niet zoals ik, ja, inderdaad.
0: Nou, maar het is niet goed, helaas. Maar wel leuk dat je even mee hebt gedaan, hoor. Dank je wel.
4: Ja, hoor, graag gedaan. Fijne middag toch.
0: Ja, hetzelfde dag, Bonnie.
4: Dank.
0: Nou, dan heb ik er nog eentje die de mogelijkheid krijgt vandaag. En dat is Anja Wagenveld. Dag, Anja.
5: Hallo.
0: Weet jij het?
5: Nou, ik stuit al, maar ik ga voor Herman den Bleeker.
0: Herman den Bleeker. Nee, helaas, Anja. Ik moet je teleurstellen. Het is niet goed. Ik denk, ik maak het toch een beetje spannend. Maar nee, helaas. Ja. Niet geraden. De stem blijft staan. De prijzen worden aangevuld. En volgend weekend gaan we er gewoon mee verder.
5: Oké, dankjewel.
0: Dankjewel voor het meedoen. Hè. Dag.
5: Ja,
0: Moet je luisteren is er volgens mij uit mijn hoofd weer zaterdag hier bij Radio West. En nu muziek, want we draaien ze uit de 60s, 70s en 80s in dit programma. Als de dag van toen. Wat denk je van Steve Winwood? Hier is Valerie.

Als er echt iets aan de hand is, luister je naar Radio West. Volgende week geven we heel veel noodradio's weg. En maak je ook kans op andere handige dingen voor je noodpakket. 89.3 Radio West is je noodradio. Volgende week natuurlijk alleen hier op Radio West.

0: dat was ABBA, natuurlijk. Met I Have a Dream. Het is 11 minuten over 3:30.
1: Ode aan.
0: En we gaan ook vandaag weer een ode aan iets of iemand brengen. Nou, vandaag wil ik een ode brengen aan een van de meest geduldige, trouwe stem in ons leven. Ja, wat zal dat zijn? Dat is de GPS, je navigatie in de auto. Want herinner je de tijd nog dat we met een enorme onhandige papieren wegenkaart op de schoot op vakantie gingen? Of zo'n stratenboek, weet je nog? De ruzies op de bijrijdersstoel omdat we een afslag hadden gemist. Die tijd is al even voorbij. Je zou bijna vergeten dat het zo was. Nu er navigatie met die rustige, vriendelijke stem is. En wat heeft die stem een engelengeduld met ons? Want hoe vaak negeren we haar advies? Omdat we denken dat we het zelf beter weten. We slaan eigenwijs rechtsaf waar zij linksaf zei. En wat doet ze? Wordt ze boos? Begint ze te zuchten? Krijgen we een preek? Wel nee. Ze blijft volkomen rustig met een bijna bewonderingswaardige kalmte. De route wordt herberekend, hoor je. Geen verwijten en geen ruzie. De navigatie loost ons altijd weer terug naar het juiste pad. Dus, mocht je zo meteen in de auto stappen of er wellicht al in zitten en eigenwijs een andere weg kiezen, denk dan, waar zouden we zijn zonder navigatie?
1: Ode aan

Ja, Gloria was dat, Then. En ja, eens even kijken. We gaan dus even... Ja, ik pak even die WhatsApp hier open. En ik ga kijken welke berichtjes er allemaal binnen zijn gekomen voor de letter G. Want dat is de artiestennaam of titel van de plaat die we zoeken. En waarvan we ze zo tussen... Dat zal zijn 16:30, 17:00 uiteindelijk eentje uit gaan trekken. Ja, ik krijg echt hele leuke suggesties allemaal, luisteraars. Waar halen jullie ze allemaal vandaan? Het is echt... Dan denk je, oh ja, dat bestaat ook nog. Ik heb hier bijvoorbeeld een bericht van Connie. Die zegt Rock Your Baby van George McRae. Maar natuurlijk. En ook Grace, die heeft een goeie. The Golden Earring, Twilight Zone. En verder noemt John, die zegt Gérard Lenormand. Ja, natuurlijk, iets Frans. Dat is ook geweldig. Hij bedankt mij ook in het Frans. Merci. Hij zegt Gerard Joling en Gerard Cox, die zullen genoeg genoemd worden. Ja, dat klopt ook, want dat is ook gedaan. En deze is trouwens ook leuk van Bartina. Die zegt de Gypsy Kings. Ook dat zou zomaar een goede kunnen zijn. En eens even kijken wat ik hier nog zie. Wilma, die zegt, wat denk je van Ray Parker? Ghostbusters. Ja, ook dat zou een suggestie, of is een suggestie. Ja, nou, zomaar eventjes een paar genoemd. Het is inmiddels bijna 16:57. We gaan nog even heerlijke muziek draaien. En deze is van John Denver. Rocky Mountain High.

0: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Just Born en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
9: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
10: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
11: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
12: Ook deze winter staan de vrijwilligers van de KNRM klaar om te helpen op zee. Daarbij trotseren ze stormen en metershoge golven. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
11: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
12: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
13: In Valkenburg is het 19 graden, in Oudeleden 18. Morgen en overmorgen lijkt het weer veel op dat van vandaag.
14: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
13: Goedemiddag, het is 4 uur. Ik ben Rogier van der Zanden met een overzicht van het regionieuws. Door de volledige weekendafsluiting van de N211, ook bekend als de Witpolderlaan, is er flinke verkeersdrukte rondom Delft. Op alternatieve routes staan lange files en op verschillende sluiproutes controleren handhavers of automobilisten zich aan de verkeersbeperkingen houden. De weg blijft volgens de planning tot morgenochtend dicht. Verkeer tussen Den Haag, Wateringen, Den Hoorn en Delft zoekt andere routes door de afsluiting. De gemeente Alphen aan de Rijn stelt zich niet kandidaat voor de organisatie van Roze Zaterdag 2029. Dat antwoordt het college van burgemeester en wethouders op vragen van raadsleden. Pro wil graag dat de gemeente het evenement in 2029 organiseert. Maar volgens het college wegen de risico's op het gebied van veiligheid, financiën en de complexe organisatie zwaarder dan de mogelijke voordelen. Aan de Van Aalslaan in Zoetermeer zijn plannen voor ongeveer 250 woningen voor jongeren tussen de 18 en 28 jaar. De organisatie 1828 heeft die voor het penseel aan de Van Aalslaan 18 gekocht. Daar staat nu nog een KPN-telefooncentrale. Als de plannen doorgaan, moet de bouw in 2028 beginnen, meldt mediapartner ZFM. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
15: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een droneaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opnieuw de Noordbrug over de Dnipro geraakt. Twee mensen raakten gewond, meldt de burgemeester. De aanval is op de dag van het bezoek van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz aan de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Het is de vierde dag op rij dat een van de bruggen die het westen en oosten van Kiev verbindt wordt aangevallen. In de woning in Bergen op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. De politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niks bekend. Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten naar de grensovergang met Marokko. En daar kunnen ze zich laten registreren en worden ze vervolgens naar opvanglocaties gebracht. Een deel kiest er volgens de Spaanse krant El País voor om vrijwillig terug te keren naar Marokko. De migratiecrisis in Ceuta begon eind juli, toen meer dan 70.000 mensen vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden te bereiken. De meeste werden binnen enkele uren weer teruggestuurd. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar 7,4 miljoen bezoekers getrokken. En dat is een record. Het zijn er 200.000 meer dan het vorige record van 3 jaar geleden. Het Duitse bierfeest duurt 2 weken en er gaan ook wel veel Nederlanders naartoe. Er werd dit jaar in München 6,7 miljoen liter bier getapt. Dat is 200.000 liter meer dan vorig jaar. Het weer er nog, tot besluit veel zon. Met een paar stapelwolken blijft het droog. Het is 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog met geregeld zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Na de reclame muziek van Queen en David Bowie. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
16: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
17: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
18: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
17: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls. Nu in Museum Gouda.
20: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
21: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
19: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
0: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
22: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
23: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
22: Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. Zeker weten hoe wetenschap werkt.
24: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
25: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
24: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
26: Heb jij zonnepanelen?
1: Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
2: Tot 5 uur, als de dag van toen.

Ja, je moet sommige platen gewoon helemaal uitdraaien. Under Pressure was dat. Queen en David Bowie. Nou, het is alweer 11 minuten over 4. Je luistert naar Als de Dag van Toen. Radio West, iedere zondag tussen 2 en 5. En ja, dat laatste uurtje staat natuurlijk onder andere in het teken van welke plaat gaan we nou eindelijk draaien. Die halen we eruit, het muzikale rad. Ja, ik heb de hoge hoed trouwens weer teruggehaald. Dus we gaan straks lekker alles weer verdelen in de papiertjes. En dan zoeken we er weer een uit. Met de letter G, dat is wat we zoeken. Nou, we komen er straks nog een keer op terug. Dan zal ik er nog een paar noemen die inderdaad al genoemd zijn. Verder draaien we straks de Groove Classic. Die komt weer voorbij. En we hebben ook een nieuw item. Nieuw tussen aanhalingstekens. Want we besteden ook aandacht in dit programma voor iedere zondag aan de eeuwige roem. En we draaien straks in dit uur twee platen die inmiddels de eeuwige roem hebben behaald. Nou, ongeveer 99% van onze luisteraars weten wat ik daarmee bedoel. Want ja, in het programma Aan de Bak van Patrick van Houten. En af en toe heb ik ook de eer om dat programma te mogen presenteren. Hebben we altijd een plaat die genomineerd wordt voor de eeuwige roem. En als die er dan 7 dagen in staat, ja, dan heeft hij de eeuwige roem behaald. Nou, 2 van die platen gaan we dit uur draaien. En natuurlijk nog veel meer heerlijke muziek. Wat denk je van deze? Rubberband Man, The Spinners. Oh ja, nee, wacht even, dat gaan we eventjes opnieuw doen, want ik zeg Rubberband Man en The Spinners, dan moet hij natuurlijk ook wel beginnen. Dus ja, dan zetten we hem gewoon even opnieuw aan. Hier komt hij dan.

0: Marrakesh Express was dat. Crosby, Stills, Nash en Young.
1: Groove Classic.
0: Ja, ik ga het een beetje hebben over de Groove Classic. Dat is een dance classic, een disco of soulplaat uit de jaren 70 of 80. Wat vaak een enorme hit is geweest. Of waar we allemaal op gedanst hebben in de hitparade. In de disco's bedoel ik. En vandaag gaan we het hebben over Chic, My Forbidden Lover. We gaan terug naar de nazomer van 1979. De disco koorts was op haar absolute kookpunt. En de dansvloer van de legendarische New Yorkse club Studio 50. 54 werd geregeerd door de hypnotiserende bas van Bernard Edwards en het messcherpe gitaarwerk van Nile Rodgers. Ik heb het dus inderdaad over de band Chic met My Forbidden Lover. Een nummer over een liefde die eigenlijk niet mag, verpakt in een jasje van pure chique disco. Nile Rodgers was toen al zo'n perfectionist dat hij de zangeressen in de studio bijna wanhopig maakte voor de perfecte take. Maar het resultaat mag er zijn. In Amerika stond de plaat een beetje in de schaduw van hun vorige monsterhit, Good Times. Die kennen we ook nog allemaal wel. Maar hier in Nederland dansten we hem gewoon de top 40 in. En die sound die bleek tijdloos, want 20 jaar later leende Luther Vandross deze baslijn en Alcazar die scoorde er de wereldhit Crying at the Discotheque mee. En zelfs de Black Eyed Peas bouwden er later hun tracks op. Let op die bas, want na ruim 30 seconden introductie barst hij nu echt los. Hier is de Groove Classic van vandaag, Chic and My Forbidden Lover.
1: Groove Classic.

te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

Ik zal mijn vrienden niet vergeten. Want wie me lief is, blijft me lief. En waar ze wonen, moest ik weten. Maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit

Ik zou ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: zo gedaan.
1: Als de dag van toen radio is op zondagmiddag tussen 2 en 5. We trekken het hele orkest open. Ramse Shaffi was dit. En laat me. Ja, ik ga eens even een rondetje doen. Weer kijken wat er allemaal voor suggesties zijn binnengekomen met de letter G.
2: Het muzikale rad.
1: Ik krijg een berichtje uit Rodos. Moet je nagaan. Er zitten gewoon luisteraars lekker in de zon in Rodos naar ons te luisteren. Ja, dat vind ik hartstikke leuk eigenlijk. Dit was een berichtje. Er stond, hoi Bernard, vanuit het lekkere Rodos denk ik aan Gerard Cox. Het is weer voorbij die mooie zomer. Nou, ik hoop niet dat voor jullie daar die mooie zomer voorbij is. Want als je daar zit, is het toch wel lekker als de zon nog even blijft schijnen. En ik zoek naar een naam. Oh ja, dat is Ans Everstein. Nou, Ans, dank je wel voor je berichtje. Er zijn trouwens meer mensen die Gerard Cox hebben genoemd. Dus dat bakje met Gerard Cox, dat komt wat voller te liggen. Mustafa bijvoorbeeld, die zei de laaienlichten van Gerard Cox. En toen was Geluk Heel Gewoon van Anita Bussum, die werd ook genoemd. En dan iets anders dan Gerard Cox, dat was Joke ter Wolde. Die zei, wat denk je van de Guys and Dolls en You're My World? Ja, nou, suggesties genoeg. Ongeveer over een kwartier, 20 minuten, dan gaan we er één uit de hoge hoed vissen. En die gaan we dan voor je draaien. Het muzikale rad. Iedere zondagmiddag spelen we dat hier in dit programma. Als de dag van toen. En dit is Rick Astley, Never Gonna...

0: I Can Hear Music, dat waren de Beach Boys.
1: Eeuwige roem.
0: Ja, normaal hoor je dit natuurlijk iedere werkdag tussen 10 en 12. Hè? Dat eeuwige roem. En dan spelen we altijd met een luisteraar. Althans, spelen we. Dat is helemaal geen spelen. Dat is gewoon serieus. Dan wordt er weer een plaat genomineerd voor eventueel het behalen van de eeuwige roem. En op zondag in dit programma gaan we voortaan vanaf de dag van vandaag twee platen draaien achter elkaar die de eeuwige roem inmiddels hebben bereikt. Dus die in de lijst staan. En vandaag zijn dat Elton John met I'm Still Standing. Die staat sinds 2022 in... is die de eeuwige roem, zeg maar. En de andere die we draaien achter elkaar, de Eagles met One of These Nights. Ook die heeft ooit in 2024 op positie zijn de eeuwige roem bereikt. Nou, we beginnen met deze dus, van Elton John.

0: is het ook inderdaad. Nou, het is bijna geen toeval, zeg dan. Want ik zei er net al vaker is Gerard Cox genoemd. Nou ga ik even iemand bellen die Gerard Cox heeft gezegd. Dus ik ga eens even kijken of hij geen opnoemt. Dat is namelijk Jenny uit Heemstede. Nou hoop ik dat ze opneemt. Want Jenny was er vroeg bij, weet ik, vandaag. Nou, ben benieuwd hoor.
1: Hallo?
0: Hallo, spreek ik met Jenny uit Heemstede?
1: Ja, met Jenny. Ik ben te voelen in Zandvoort.
0: Je bent live in de uitzending op Radio West. En jij had Gerard Cox gevraagd, het is weer voorbij die mooie zomer. En dat is hem geworden.
1: Oh, het goed, joh.
0: Ja, leuk, hè?
1: Ja, fijn.
0: Ja. Je bent er wel blij mee, toch?
1: Ja, hoor.
0: Oké. Nou, Jenny, hartstikke leuk. We gaan hem draaien. En het was trouwens door meerdere mensen genoemd. Ik kan ze gauw even niet achterhalen door wie. Maar Gerard Cox was vandaag populair. Dus in die zin is dat hartstikke leuk. Nou, ik dank je nogmaals voor het meedoen. Je krijgt een leuke LED-sleutelhanger.
1: Oh, ja. Dus,
0: wacht even. Zeg ik het goed? Is dat nee, joh. Je krijgt een fietszadelhoest. Dat is ook leuk, toch? Nou ja, wat maakt het ook allemaal uit? Ja. Je krijgt in ieder geval een leuk cadeautje van ons. Bedankt voor het meedoen, hè?
1: Ja, oké. Okay.
0: En een fijne zondag verder. Oké, dag.
1: Ja, jij ook, Werner.
0: Dankjewel. Jenny uit Heemstede was dat. Dag. Okay. Gerard Cox komt eraan. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Ja, nou ja. Ik kreeg inderdaad ook nog een berichtje uit Rodos. Dat was het, ja. Daar werd hij ook in genoemd. Door Hans Everstein. Nou, Hans, jij ook blij. We gaan er maar lekker naar luisteren. Gerard Cox.

0: Ja, dat was Neil Diamond en Sweet Caroline. Ja, het zit erop. Het zit er gewoon op, dit programma. Het is voorbij. Als de dag van toen is weer voorbij gevlogen op deze zondag. Volgende week zijn we er trouwens niet, want dan speelt ADO thuis. Dus over 2 weken dan meld ik mij voor dit programma hier. En morgen ben ik er wel gewoon voor aan de bak, want dat is Patrick er niet. Ik wens iedereen die geluisterd heeft nog een hele fijne avond. En tot de volgende keer.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
3: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel!
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
8: Stel, uw zicht is weer 100%. Dat is toch wat u wilt? De optometristen van Beter Zien helpen u met uitmuntende oogzorg. We leveren niet alleen brillen met stijl en klasse. U kunt bij ons ook terecht voor specialistische zichtoplossingen. Kom naar Beter Zien aan de Zeestraat 100 in Den Haag. Uw ogen zijn het waard.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
10: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
11: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
12: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Bij een ongeluk op een industrieterrein in de buurt van Kuik is een motorrijder van 17 overleden. Volgens Omroep Brabant botste hij vanmiddag tegen een boom. Reanimatie mocht niet meer baten. Politie is nog bezig met onderzoek. De jongen van 17 had geen motorrijbewijs. In de woning in Berg op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. Politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niets bekend. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot 8 uur vanavond dicht. Vanochtend kantelde een vrachtwagen door nog onbekende oorzaak en belandde op een auto. Dat gebeurde bij de afslag naar Stadshart Amstelveen. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd, maar de bestuurder van de auto raakte wel gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat meldt dat de snelweg in beide richtingen dicht is. Het verkeer wordt omgeleid. De Canadese rockzangeres Sass Jordan is overleden. Ze is bekend van hits als So Hard en Make You a Believer. Haar familie deelde het nieuws van haar overlijden via haar sociale media. Jordan werd geboren in Birmingham in Engeland, maar woonde bijna haar hele leven in Canada. Officiële doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Sass Jordan was 63. Het weer tot besluit. Zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Vanaf donderdag een stuk frisser en regen. Dit was het NOS Journaal.
5: Womo Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom schaatsen op onze ijsbaan. Bak met een bekende tv-kok, plof neer bij het bankhangconcert, kom woonkurlen en nog veel meer. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
13: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence, zorg die bij u past, altijd dichtbij.
14: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen, klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. janfransen.nl. Tja, klasse herken je.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
14: Zoals ik al zei, klasse herken je. janfransen.nl, van klassiek tot art deco.
16: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido!
17: De nieuwe Bed 2 TTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
18: Echt waar, joh?
17: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe Wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
19: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
20: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
21: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
22: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
21: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
23: Tot 7 uur, muziek

0: Dag, lieve luisteraar. Daar zijn we weer met muziek van alle tijden voor de 4e oktober, Dierendag. Gefeliciteerd, hè, Kees?
1: Ja.
0: Ja, die grap maken we elk jaar natuurlijk. Aflevering 345. Ja, gisteren was het natuurlijk 3 oktober. En een verzoekje van Jannie Vlanderijn uit Leiden voor een plaat voor haar zus Jette. Jettie, want die was de tweede jarig. Ja, en de andere zus, Greetje, was gisteren jarig. Nou, en 6 oktober is de kleinzoon jarig. Dat is Mark. Hier is Rubber Robbie.

Ja, ik hoop dat ze het allemaal meekrijgen, want ja, het is natuurlijk de dag na. Maar goed, Jannie Vlanderijn uit Leiden vroeg hem dus aan voor Susjetti, 2 oktober jarig, Greetje, 3 oktober jarig en kleinzoon Mark, 6 oktober jarig. En we blijven nog even bij de jarigen. Annemarie Keldenig uit Vlaardingen vraagt een plaatje aan voor Franca van der Weijden, omdat zij vandaag jarig is. Gefeliciteerd en ja, toepasselijke plaat Happy Birthday. Ja, niet van Stevie Wonder, maar Carly Simon.

gaat ze wel even door met al haar goede wensen voor een verjaardag. In dit geval de verjaardag van Franca van der Weijden. Het verzoekje komt van Annemarie Keldenich. Een verzoekje van Rob de Jong. Graag voor alle luisteraars een polka. En niet zomaar een polka, nee, de hip-hop polka van James Last.

0: dat is weer eens wat anders van James Last. De hip-hop polka potpourri op verzoek van Rob de Jong.
1: Je luistert naar Muziek van alle tijden met André Kolen.
2: Dit is Radio West.
0: Een verzoekje van Hans Biaar van Midvliet Radio. Een collega van ons uit Leidschendam. Vraagt een plaatje aan voor familie en vrienden van Annie van der Lans. Zij is op 24 september overleden en ze is de bekende inwoonster in Oud-Leidschendam. Ze was heel actief bij onder meer de organisatie van Koningsdag in de Venestraat, de straat waar ze woonde, en ook bij het Rode Kruis. En in december dan doopte ze haar woning om tot kersthuis en TV West kwam dan vaak langs om te filmen voor de wedstrijd Het Mooiste Kersthuis van de regio. Annie was een groot fan van Frans Bauer. Is uiteindelijk 94 jaar geworden. Ter nagedachtenis aan haar is hier Frans Bauer. De hemel heeft er een engel bij.

0: Frans Bauer, De hemel heeft er een engel bij, draaiden we voor de familie en vrienden van Annie van der Lans uit Leidschendam. 24 september is zij overleden. Het verzoekje werd ingestuurd door onze collega van Midvliet, Hans Bihaar. Een verzoekje dan uit Zoetermeer voor José Rapati, Jack Jersey met Connie.
1: I could live for a memory.

Voor alle country-liefhebbers, Jack Jersey met Connie. Een bezoek komt van José Rapati uit Zoetermeer. Op de voicemail een bericht van Jopie Verheij uit Pijnakkers. Ze vraagt een plaat aan voor Beb Schuring uit Zoetermeer. 9 oktober is ze jarig en dan wordt ze maar liefst 80 jaar. Nou, van harte. Graag Barcelona, maar dan uit die beste zangers, ja, 2017. Tanja Cross, ja, wat een stem, zingt Barcelona met Tommy Christian.

0: Tanja Cross en Tommy Christian uit De Beste Zangers 2017. We draaien het voor de jarige Beb Schuring. De negende wordt ze 80. En dat verzoekje kwam van Jopie Verheij uit Pijnakker.
1: Als je verkeerde vis aan boord hebt, krijg je een bekeuring. En als de schipper zijn elektronische logboek die toevallig een dag niet hebt ingevuld, krijg je een bekeuring. Ja, hoge bekeuringen. De visser heeft het net zo moeilijk als de boeren.
2: De visserij heeft steeds meer te maken met regelgeving door de Europese Unie. Dat zorgt voor frustratie, maar er zijn ook kansen voor nieuwe sectoren.
3: Dit zijn meubelstukken gemaakt van zeewiervezel. Lampenkappen, thee, cosmetica producten, sokken. Je kunt het zo gek niet bedenken. Het kan met zeewier.
2: Je ziet het in Brussel in de buurt. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
0: Jana de Graaf uit Dordrecht vraagt een plaat aan voor Sam uit Den Haag. Het moet zijn, kom je vanavond naar mij toe van Yves Berendsen, omdat dit alles zegt wat ik voel voor hem. Na, na.

Yves Berendsen draaiden we voor Sam uit Den Haag. En dat verzoekje komt van Jana uit Dordrecht. Bonnie Groen, ja, is ook weer van de partij. Ze is gek op Griekenland. Dus een mooi plaatje. De Sirtaki, La Danse, de Zorba, Trio Helleniek.

voor de verandering hebben we het servies heel gehouden. Pony Groen uit Voorburg vroeg hem aan trio Helleniek. Elk jaar rond deze tijd vraagt Wil van der Heden uit Capelle aan de IJssel het plaatje Oktoberkind aan van Lieselore Gerritsen. Want ze is weer een jaartje ouder geworden. En nou ja, we draaien hem inderdaad iedere keer rond haar verjaardag. Een cadeautje voor haarzelf en natuurlijk voor al die andere mensen die in oktober jarig zijn. Dus Wil, van harte. En hier is die hoor, Oktoberkind.

0: Lieselore Gerritsen en het oktoberkind voor de jarige Wil van der Heden uit Capelle aan de IJssel. Dat is een oktoberkind.
1: Wil je ook een verzoekje aanvragen? Ga naar omroepwest.nl, klik op luister en dan op plaat aanvragen. Via de post kan natuurlijk ook. Muziek van alle tijden, Laan van Schravemade 2, 2495 AJ in Den Haag. En dan is er ook nog de voicemail 070-307-8061. Dit is Radio
0: West. Ja, en zorg altijd dat je verzoekje liefst uiterlijk woensdag binnen is. Want ja, het gebeurt nog wel eens dat er daarna verzoekjes binnenkomen en dan wordt het vaak een probleem. Ook nog een verzoekje, want in het weekend van 17 en 18 oktober dan gaan we hier bij Radio West weer terug naar de jaren 60. Dan doen we het Sweet 60s Weekend. Dus het zou leuk zijn als je voor zondag 18 oktober een plaatje aanvraagt uit de jaren 60. Dan wordt het toch een beetje een jaren 60 weekend. Ook bij muziek van alle tijden. Een verzoekje van Mehdi, een plaat, The Cats, Turn Around and Start Again. Een optimistisch nummer, het gaat over vastberadenheid en een prachtige combinatie van pure pop met lichte klassieke muziek.

The Cats and Turn Around and Start Again op verzoek van Mehdi. Op de voorsmail Mustafa Tunk uit Rotterdam-Zuid. Gisteren was hij jarig, dus een plaatje voor hemzelf. Vindt het een mooi nummer met een mooie betekenis die niet altijd wordt begrepen. Dus we gaan extra goed luisteren naar Hedy Lester en De Malle Molen.

Hedy Lester, in 1977 werd ze 12e in het Songfestival. Ja, mooie plaat hoor. Op verzoek van Mustafa Tunk uit Rotterdam-Zuid. Ja, hadden we eerder in deze uitzending een verzoekje voor Sam van der Meulen van Jana de Graaf. Nu hebben we een verzoekje van Sam van der Meulen voor Jana de Graaf en ook onze eigen Bas Martinius. Want ja, ze waren hier van de week gezellig om een prijs op te halen. Nou, daar zijn ze heel blij mee. Sam en Jana, we hebben nog eventjes koffie gedronken. En Sam schrijft: allereerst wil ik Jana van harte bedanken voor het oppassen op mijn katten Bert en Ernie. Ja, daar hoor je tegenwoordig ook heel veel over. Nieuwe stemmen nodig, hè, voor Bert en Ernie. Tijdens mijn vakantie en natuurlijk ook omdat ze alweer ruim 9 maanden in mijn leven is als mijn vriendin. En alle liefde daarbij. En ook dus dank aan Bas voor de gastvrijheid en het gezellige bijpraten. En ook voor mij en natuurlijk voor Kees, want ze vragen altijd plaatjes aan. Nou, bedankt, hè. Dus dat vertalen wij naar het Engels. Dan heb je thank you. Hier is Alanis Morissette.

Van Sam van der Meulen voor Jana de Graaf, Alanis Morissette en Thank You. We hebben nog tijd voor een extra instrumentaal nummer van Les Reed en zijn orkest The Man of Action.

0: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
5: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
6: Van het bos tot in de tuin.
5: Zagen.
6: Snoeien.
5: Blazen.
6: Maaien.
5: Meer maaien.
6: En nog meer maaien.
5: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
6: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
7: Stiel. Sterk werk.
8: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
9: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
10: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
11: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
12: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Honderden Franse scholen blijven morgen dicht uit angst voor nieuwe acties van scholieren. Afgelopen week gingen duizenden scholieren en studenten de straat op om aandacht te vragen voor achterstallig onderhoud van gebouwen en tekort aan leraren. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Honderden scholieren werden opgepakt en er raakten ruim 100 mensen gewond. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend is in Eindhoven niemand gewond geraakt. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Remco Evenepoel is in Slovenië voor de eerste keer Europees kampioen op de weg geworden. Bleef een tijdje onduidelijk of de Belgische wielrenner echt had gewonnen, want op beelden leken de wielen van Evenepoel en de Italiaan Ciccone gelijk over de finish te gaan. Uiteindelijk was Evenepoel een milliseconde sneller. 26-jarige Belg neemt de Europese kampioenstrui over van Tadej Pogacar. Het weer dan nog zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag is het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
13: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
14: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat. Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Wilt u deze ambulances en de meer dan 300 vrijwilligers ondersteunen? Doneer dan via de website van ambulancewens.nl.
15: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit twee afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
16: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
17: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
18: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
19: Honda, the power of dreams.
20: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
21: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
22: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
23: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
24: Tot 7 uur, muziek

Cheerio van Justin de Wild. Daarmee openden we het tweede uur van Muziek van alle Tijden. En dit was een verzoekje van Ger van Wingerden uit Delft voor zwager Ted van der Zwaluw en schoonzusje José van Diemen, respectievelijk uit Delft en Noodorp. Beide medenamens Marijke van Wingerden alsnog gefeliciteerd met hun verjaardagen op de 25e en de 27e september. En ze zijn trouwens allebei trouwe luisteraar van dit programma, dus dan komt dat wel aan. Dat is dubbelfeest. Een verzoekje van Frank van der Kraam. En die vraagt een plaatje aan voor Koos van der Kraam. Afgelopen 2 oktober is hij 97 geworden. Wat een leeftijd. Van harte gefeliciteerd. Hij is enorm fan van BZN. Dus graag een nummer waar ook Annie Schilder in zit. Nou, waar zat Annie Schilder niet in? Maar hier zat ze zeker in. Mon amour.

Voor de jarige Koos van der Kraan van Scheveningen. Afgelopen 2 oktober is hij 97 geworden. En hij wordt gefeliciteerd niet alleen door Frank van der Kraan, maar ook namens de broers Ron, Ed, Dennis en schoonzusters Jopie, Nicole en Florina. Marie-José Wagener van der Kamp uit Den Haag. Nou, dan weten we het, hè. Ella Fitzgerald. Vandaag niet alleen. Louis Armstrong doet ook mee. Who walks in when I walk out?

0: Stella en Louis met Who Walks In When I Walk Out. Uiteraard op verzoek van Marie-José Wagener van de Kamp.
1: Je luistert naar muziek van alle tijden.
2: André Koonen, dit is Radio West.
0: Een verzoekje van Dick Groen. Hij schrijft: mijn vrouw Ineke hoopt 30 september 78 jaar oud te worden. Nou, dat is inmiddels achter de rug. Dus ik hoop dat het allemaal goed gegaan is. Een verzoek voor de zondag erop. Dat is dus vandaag het Friese volkslied. Want haar moeder komt uit Dokkum. En ook een broer en een zus zijn daar geboren. Haar vader, Loos Duiner, die zat in Friesland ondergedoken. En zo bracht de oorlog toch wat positiefs met de Friese tak. Neef en nichten is ook nog steeds contact. Vandaar deze keuze. Nou, hier zijn de Olde Friezen.

De Olde Friezen, zij zongen het Friese volkslied voor de jarige Ineke. Afgelopen 30 september werd ze 78. Jolanda Bruines vraagt een plaat aan van een geweldige zangeres, Dusty Springfield. I close my eyes and count to 10.

Dusty Springfield en I Close My Eyes and Count to Ten. Op verzoek van Yolanda Bruines. Ja, een plaatje uit 1968. En daarop vooruitlopend, in het weekend van 17 en 18 oktober... gaan we bij Radio West terug naar de jaren 60. Dan doen we weer de Sweet 60s Weekend. Dus het zou leuk zijn als je een verzoekje hebt voor zondag 18 oktober... dat je dan een plaatje aanvraagt uit de jaren 60. Dan zitten we helemaal in de vibe. Claudia Schip aan boord uit Oegstgeest vraagt een plaatje aan voor Jannie Vlanderijn uit Leiden. 6 oktober wordt ze 84 en dit vindt ze heel mooi. Een stuk, een muziekstuk met viool. En Jannie vraagt altijd plaatjes aan voor de hele familie. Ja, dat klopt. Dat hadden we het vorige uur, hè. Maar nu voor haar, mijn lieve moeder. Hier is de Second Waltz, André Rieu.

0: André Rieu voor de jarige Jannie Vlanderijn uit Leiden. 6 oktober wordt ze 84 en het plaatje werd aangevraagd door de hele familie en ook door Claudia Schip aan boord uit Oegstgeest.
1: Als er echt iets aan de hand is, luister je naar Radio West. Volgende week geven we heel veel noodradio's weg. En maak je ook kans op andere handige dingen voor je noodpakket. 89.3 Radio West is je noodradio. Volgende week natuurlijk alleen hier op Radio West.
0: Elke week rond deze tijd dalen we af in de gewelven van het omroepzendergebouw voor de Oude Joekel. En afgelopen week waren Kees en ik op bezoek bij de Oude Joekel. En Bas. Bas Martinis was ook mee. En in zijn mooie Rotterdam. 95 is hij inmiddels. Het gaat goed met hem. Het is nou niet meer de oude Joekel, om zo maar te zeggen. Maar Leen gaat nog steeds going strong, zal ik maar zeggen. 95, dat betekent dat hij in 1931 geboren is. En in het vakje 1931 vonden wij het orkest van Ben Selvin met zang van Dick Robertson. En het heet Me.

Met de hartelijke groeten van Leen Huisman voor alle luisteraars van Muziek van Alle Tijden. Dat was de oude joekel, hè. Uit het geboortejaar van Leen, 1931. Ben Selvin en his orchestra met Me. En de zanger die we hoorden was Dick Robertson. Connie Verbaan uit Leidschendam vraagt een plaat aan voor Dick Verbaan uit Leidschendam. Ja, ze zijn samen. 30 september, 44 jaar, waren ze getrouwd. Nou, wat een feest. Trots op jou, Wesley Bronkhorst.

Wesley Bronkhorst draaiden we speciaal voor het echtpaar Connie en Dick Verbaan uit Leidschendam. De 30ste waren ze 44 jaar getrouwd. Van harte. Een verzoekje van Lau en Jolanda, al mijn kinders uit Lisse, voor onze grote vriend Jan in Zuid-Afrika. Jan toverde altijd een glimlach op ons gezicht met zijn aanvraag uit Randburg. Vandaar nu voor hem een plaatje ter ondersteuning. Ja, Amanda Strijdom en natuurlijk op zijn Zuid-Afrikaans. Ik loop die pad.

鼓励热闹。Ik loop je pad, zo zonder hoed. Duur zon en wind en gras.

En met deze mooie plaat van Amanda Strijdom, Ek loop die pad, steken we een hart onder de riem bij Jan Keizer uit Randburg. Verzoekje kwam van Lau en Jolanda Almekinders uit Lisse. Juliette Hagebeek uit Den Haag vraagt een plaat aan voor Alex. Mooi was die tijd van Corrie Konings, omdat we dit nummer vroeger vaak draaiden.

0: 2595 AJ in Den Haag. En dan is er nog de voicemail 070 307 8061.
1: Dit is Radio West.
2: Hans Kouwenhoven vraagt een plaat aan voor iedereen die dit juweeltje ook mooi vindt. Nou, een juweeltje is het zeker. Louis Neefs, Annelies uit Sas van Gent.

kranten achterin het gelid. En haar moeder zegt, in Sas van Gent in Zeeland, haar eigen show staat morgen in

over talent gesproken, hè? Louis Neefs, wat een prachtige stem. Mooie plaat, Annelies uit Sas van Gent. Op verzoek van Hans Kouwenhoven. Een mailtje van Marijke Schoenmaker. Ze vraagt een plaat aan voor haar overleden man Ruud. Ter herinnering aan de trouwdag. 2 oktober zouden ze 56 jaar getrouwd zijn geweest. En ook voor degene van mijn familie die helaas ook zijn overleden. De wereld is leeg zonder jou. Hier is Suzie.

0: is leeg.
1: Ter nagedachtenis aan de overleden man Ruud van Marijke Schoenmaker was dat. De wereld is leeg zonder jou van Suzy. We hebben tijd voor een extra plaat en afgelopen week hoorden we dat Mighty Sparrow, de Calypso-koning, is overleden, 91 jaar oud. Ja, hij heette eigenlijk Slinger Francisco en hij is in Nederland vooral bekend geworden met Only a Fool Breaks His Own Heart.

Only a Fool Breaks His Own Heart van Mighty Sparrow en Byron Lee and the Dragonairs. Ze hadden er een grote hit mee in 1968 en in 1969. En in 1977 werd die opnieuw uitgegeven. Mighty Sparrow overleed afgelopen week 91 jaar oud. Tot zover de herhaling van Muziek van alle Tijden voor deze zondag. Zometeen Aad de Been met Klassiek op West. Ik dank Kees Zuurbier voor de techniek en zeg graag tot volgende week.

0: zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido!
1: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor Justborn en baby's. Samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners. Samen 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
4: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
7: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art déco.
9: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
10: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
11: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de daders is nog niks bekend, ook niet over hun motieven. In Frankrijk blijven morgen honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. Het zijn scholen waar sinds de scholierenprotesten de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer acties tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Afgelopen week werden honderden scholieren opgepakt bij ongeregeldheden en er raakten ruim 100 mensen gewond. De studentenvakbond heeft voor komende dinsdag een grote actiedag aangekondigd. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd daar een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht helder. De temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag wordt het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
12: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proef liggen. Krijg deskundig slaapadvies. en de scherpste prijs. Bij Alping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
13: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
14: Soms moet je het gewoon even laten zien. Met reclame op TV West breng je jouw bedrijf letterlijk in beeld bij mensen in onze regio. Ook gezien worden door jouw klanten? Kijk voor de mogelijkheden op westreclame.nl.
13: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
14: Jouw bedrijf prominent in beeld? Ontdek TV West op westreclame.nl.
15: Tot 9 uur, klassiek op West. Dit is

Welkom met, ik denk, de meest gehoorde klassieke ochtendmuziek. Hiermee begint het verhaal van Peer Gynt. Morgenstimmung, wanneer alles nog vredig is. En het verhaal van de bedrieger, slavenhandelaar en nog veel meer begint. Dit was de versie voor twee piano's, gespeeld door Arthur en Lucas Jussen. Liefhebbers voor vierhandig piano nodig ik uit om erbij te zijn. Woensdag tijdens de lunch in de Kloosterkerk aan de Haagse Lange Voorhout. Dan vandaag. Er is veel te beleven op de klassieke podia. In Amare is de Zingdag. Onder leiding van de zangers van het Nederlands Kamerkoor. Zangers uit de hele regio komen samen om stukken van Bach, Picht, Händel en Niestedt in te studeren. Ik heb hier van Niestedt zijn buiging naar de grote meester Johann Sebastian Bach. En dan noemt hij het Immortal Bach.

Immortal Bach van de Noorse componist Knut Nystedt. Dit was de Schola Cantorum uit Oslo. En deze muziek wordt ook ingestudeerd vandaag tussen 11 en 6 uur in Amare, tijdens de zingdag van het Nederlands Kamerkoor. Alle individuele zangers kunnen meedoen. En misschien is er nog een plekje voor u. En anders kunt u gewoon gaan luisteren naar de afsluitende presentatie. Dan komt het Nederlands Blazers Ensemble met een hele nieuwe productie. Speciaal gecomponeerde muziek op teksten van de Zuid-Afrikaanse schrijfster Angie Krog. Het Blazers Ensemble voert deze nieuwe muziek uit onder de titel Broze Aarde, samen met zangeres Christiane Stotijn. Nou, hiervan nog geen opname, daar moet u gewoon naartoe. Maar hier is Christiane Stotijn met het Wiegelied van Tchaikovsky.

Christiane Stotijn met het wiegelied van Peter Iljitsch Tchaikovsky. Zij is ook te horen in de nieuwe productie Broze Aarde van het Nederlands Blazersensemble. Woensdag aanstaande de 7e in de Leidse Stadsgehoorzaal. En dan vrijdag de 9e weer een thuiswedstrijd van het Residentieorkest. In de grote zaal van Amare klinkt Ein Heldenleben van Richard Strauss en het vioolconcert in D-groot van Tchaikovsky. Nou, hij mag dus vandaag tweemaal. Hier is hij nog eens met Giannini Jansen, het tweede deel uit zijn concert. En dat is de Canzonetta.

Dit was, nogmaals, Peter Iljitsch Tchaikovsky. Tweede deel, Canzonetta, werd gespeeld door Janine Jansen samen met het Mahler Chamber Orchestra onder leiding van Daniel Harding. Het hele vioolconcert ook vrijdag aanstaande door het Residentieorkest, dan met Stefan Jakief viool. En een herhaling op zondagmiddag, de 9e. Morgenochtend is er dan weer vroeg op voor Voorlinden Klassiek. Ditmaal, ik zeg maar even, ons eigen Matangi-kwartet. Op het programma een herfstig kwartet van Mozart met de ondertitel De Jacht. Laten we even proeven van het vierde deel Allegro Assai.

Allegro assai uit het strijkkwartet in Westgroot van Wolfgang Amadeus Mozart. Dit was het Bartok-kwartet, maar morgen de vijfde om 10 uur in Museum Voorlinden door het Matangi-kwartet. De gitaar staat in een paar andere concerten centraal. Zaterdag in het Veurtheater in Voorburg het duo Alcantara, waarin de gitaar samenspeelt met de oud. Dat is een Arabische luid. Maar diezelfde zaterdag in de Petrus- en Pauluskerk in Leidschendam een heel festival rond de gitaar, met de titel Gitaar aan de Sluis, met de hele dag concerten en workshops. Centraal staat de verbinding tussen Oost en West. Ik heb hier van Mario Castelnuovo Tedesco een deel uit zijn buiging naar Bach opnieuw, met de compositie La Guitare Bien Tempérée. Als je dat vrij vertaalt, staat er eigenlijk de Wohltemperiertes gitaar.

Prelude uit de Woltemperiertes gitaar van Mario Castelnuovo Tedesco. Dit was het Brazil Guitar Duo. Zaterdag aanstaande de 10e, heel veel gitaar in het Veurtheater in Voorburg en tijdens het festival Gitaar aan de Sluis in Leidschendam. Ga voor het hele programma even naar hun site. En mocht u vandaag nog zin hebben in een mooi concert, dan kunt u vanmiddag weer naar de Oude Kerk in Rijswijk. Daar een nieuwe aflevering van Oude Muziek in de Oude Kerk. Vanaf 3 uur klinkt de muziek van Georg Philipp Telemann. Een reiziger en zakenman in muziek was hij. Tijdgenoot van Bach, maar in zijn tijd vele malen beroemder. En heel productief. In een 86-jarig leven schreef hij meer dan 3000 werken. Nou, vandaag slechts een deeltje uit zijn Sonata aan Quinta. En dat is het Andante.

Andante uit de Sonata a Quinta van Georg Philipp Telemann. Dit was het Horizon Ensemble met Catherine Kok en Wouter Verschuren. Zij zijn ook vanmiddag te zien en horen in de Oude Kerk in Rijswijk met veel meer van Telemann. En dan nog een stapje terug in de tijd. Carlo Gesualdo, prins van Venosa, dat is een plaatsje in de buurt van Napels, leefde rond het jaar 1600. Vooral zijn latere madrigalen vormden een enorme ontwikkeling en zijn tot de dag van vandaag veel uitgevoerd. Maar er zijn ook veel arrangementen. Zo klinkt in Leiden zaterdag Moro Lasso. Wanneer zij mij het leven niet geeft, ben ik liever dood, aldus de tekst. Maar hier is gelukkig de instrumentale versie door het Dudok-kwartet.

Het Dudok-kwartet met Moro Lasso van Gesualdo de Vinoza. Zaterdag deze muziek in de Stadsgehoorzaal in Leiden, dan door Amsterdam Sinfonietta met Lisa Verstman op de solo-viool. We zijn gewend om de laatste vrijdag van de maand naar het Haagse Pianohuis te gaan. Maar er is op deze plek aan het Haagse Noordeinde steeds meer te beleven. Vooral te horen, moet ik dan zeggen. Vandaag speelt daar het trio Voilà, met een programma dat Maggie the Knife heet. Muziek van Kurt Weill voor zang, cello en piano, met zijn Duitse en ook zijn Amerikaanse repertoire. Ik heb hier Jesse Norman met Mac the Knife.

0: Look out! Oh, Mackie is back! Yes!
1: Mack the Knife, Kurt Weill door Jesse Norman. Heel veel meer van Kurt Weill vandaag om 2:30 in het Haags Pianohuis. En zo nadert de klok van 8:00 en dan is het tijd voor het nieuws. Na het nieuws de gast Maria Lewandski. En zij komt met goed nieuws voor de koren in onze regio. Begeleiding door een professioneel orkest en ondersteuning bij voorbereiding of een goed educatieprogramma. En natuurlijk heeft ze mooie muziek bij zich. Ik zou zeggen, blijf vooral luisteren. Maar eerst naar het nieuws. En daarnaartoe met het eerste deel uit de derde symfonie van Felix Mendelssohn. Het stuk wordt ook gespeeld door het Nieuw Mannheimer Orkest vandaag in de Stadsgehoorzaal in Leiden. En dat doen zij samen met de derde symfonie van Johannes Brahms. Maar dit is Mendelssohn. Met hem graag tot zometeen na het nieuws.

0: Klassiek of West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl. Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval vanochtend. Een vrachtwagen kantelde toen en kwam op een auto terecht. Waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Rijkswaterstaat dacht eerst nog tot vanavond bezig te zijn om de A9 bij Amstelveen te repareren. Maar het werk gaat langer duren. Mensen in de richting van Alkmaar kunnen daarom omrijden via de A10. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar deels een explosief is afgegaan. Volgens de politie werd het explosief onder een auto gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd er vervolgens bijgeroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Bij een massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de dader of daders is nog niks bekend. Ook niet over mogelijke motieven. Het Nederlands elftal maakt zich op voor de volgende wedstrijd in de Nations League. Zometeen wordt in Eindhoven afgetrapt tegen Servië. De opstelling is inmiddels ook bekend. Teun Koopmeiners krijgt een basisplaats als centrale verdediger naast Virgil van Dijk. En verder mag Noah Lang voor het eerst in deze interlandperiode starten. De wedstrijd tegen Servië begint zo om 20:15. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen dan eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
4: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
5: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
4: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
0: Tot 9 uur, Klassiek op West.

0: Weliswaar niet zo vroeg als de gemiddelde supermarkt, maar welkom terug voor een tweede uur klassiek met de Sint-Nicolaas-kantata van Benjamin Britten. Hij komt niet uit mijn collectie, maar meegenomen door onze gast van vandaag. Ze is directeur van CEOP en dat is de Stichting Educatieve Orkestprojecten. Van harte welkom Maria Lewanski. Even eerst die vraag, en ik denk dat veel mensen dat niet weten, waar CEOP verder eigenlijk voor staat.
1: De CEOP is opgericht om educatieve projecten te organiseren met als uitgangspunt het symfonieorkest, zodat kinderen dat ook live een keer kunnen meemaken.
0: Ja, en ook vooral op die plekken waar dat symfonieorkest niet zo vaak komt. Want als je in Den Haag woont, dan speelt het residentieorkest om de hoek. Maar als je in, nou noem het maar, dan komt CEOP.
1: Met inderdaad, CEOP gaat met orkest RBO Symfonie de boer op. We gaan naar alle gemeenten, groot en klein, door heel Zuid-Holland.
0: Oh, dat is mooi. En nu komt er zelfs nog een nieuw project bij. En dat is het ondersteunen van koren. Ik zeg nieuw project, maar het is eigenlijk een oud nieuw project. Want RBO Symfonia ondersteunde spelend al heel lang koren, vroeger.
1: Dat klopt. RBO Symfonia is de voortzetting van het Gewestelijk Orkest voor Zuid-Holland, die als kerntaak had het begeleiden van koren. En vervolgens kwam de Stichting Koorbegeleidingen, die voor die veelzijdige ondersteuning zorgde. Daar werkte de CEOP nauw mee samen om juist het orkest in te zetten in de periodes dat er minder koorbegeleidingen waren voor educatieve doeleinden. En daarmede heeft de CEOP heel nauw samengewerkt met de Stichting Koorbegeleidingen en hebben wij ook educatie in de koorprojecten geïntegreerd.
0: Ja, want er zingen echt heel veel mensen in koren. Hè? En ik was verbaasd toen ik de aantallen zag. Want hoeveel doen er zo mee in onze regio?
1: In onze regio weet ik niet precies, maar in Nederland zijn er 1,7 miljoen koorzangers, meer dan 9000 koren. En Zuid-Holland heeft wel de hoogste concentratie van koorzangers van heel Nederland.
0: Ja, dus het is ontzettend hard nodig.
1: Het is zeker hard nodig.
0: Ja. Er was ook een beetje een crisis in die koorsector. Want het is een beetje verdwenen in de tijd. Maar ik zeg nieuw, oud, nieuw project. Maar een tijdje was het niet mogelijk om die koren op zo'n makkelijke manier te begeleiden. En nu mag het weer, zou ik willen zeggen.
1: Nou, het gebeurde in 2013, waren er natuurlijk heel veel bezuinigingen in de cultuursector op rijksniveau, maar ook provinciaal en gemeentelijk. En op dat moment is de Stichting Koorbegeleidingen opgeheven. En het werd op dat moment veel moeilijker voor koren om uitvoeringen te kunnen organiseren met orkestbegeleiding.
0: Ja, dat was lastig. En toen kwam er ook nog een coronacrisis en toen kwam er ook een crisis in de koren zelf. En eigenlijk is het tijd voor een, nou, laat ik zeggen, reanimatie. Mag ik het zo zeggen?
1: Ja, zeker. Want tijdens de pandemie heeft Koornetwerk Nederland onderzoek gedaan. En het blijkt dat de koren 27% van hun leden over de hele linie zijn verloren. Dus dat wordt natuurlijk ook veel moeilijker als een koor die altijd 60 à 80 leden had, opeens met 32 zit en dan nog een weihnachtsoratorium wil uitvoeren of zo. Ja, ja. Dus koren hadden ook hulp nodig om die ledenaantallen weer omhoog te krijgen. Want ook als je zoveel minder leden hebt, dan heb je ook veel minder contributie. Dus heb je weer minder budget. Ja. En op het moment dat je niet een aantrekkelijk concert kan organiseren met een bekend koorwerk, met een orkest erbij en zo, krijg je ook minder publiek. Dus het is eigenlijk een sneeuwbaleffect.
0: Ja, het zakt dan helemaal in. En daar gaan we iets aan doen. Maar goed, dit is een muziekprogramma en jullie zijn ook bezig met muziek. Dus we gaan nog even door. We hadden al een Sinterklaasfeest. En we gaan nog een stapje terug in de tijd. Wel een Nederlandse componist, Bernard Sweers. Ik kende het stuk niet. Het is de Kinderkantate. En daarin zit ook een Sinterklaasfeest. En dat wordt ook in de regio binnenkort uitgevoerd. Laten we even luisteren naar het Sinterklaasfeest van de Nederlandse componist Bernard Sweers.

0: Uit de kinderkantate Het Sinterklaasfeest van Bernard Zweers. U hoort de solisten, kinderkoor en het Promenadeorkest. Dat is een orkest van toen. Onder leiding van Benedikt Zilberman. En het was een uitzending uit 1955. Maar u kunt er binnenkort naartoe. En dan is er een uitvoering door het Concertkoor Rijswijk. Maria is nog steeds hier naast ons. Jullie gaan koren ondersteunen. En dan lees ik door het uitvoeren van repertoire met orkest te stimuleren. Hoe gaan jullie dat doen? Gaan jullie die koren ook nog anders begeleiden dan achter die lessenaar tijdens het concert of de repetitie?
1: Jazeker. Wij bieden allerlei soorten advies aan koren. Bijvoorbeeld repertoireadvies, nieuwe ideeën voor wat ze zouden kunnen uitvoeren. En dan natuurlijk, welke bezetting heb je nodig om dat koorwerk te kunnen doen? Daarnaast bieden wij professionele orkestinspectie. Dat houdt in dat alles voor het orkest helemaal is opgezet, dat er fatsoenlijk bladmuziek is en dat organisatorisch alles gewoon in orde is, zodat er geen tijd van de repetitie afgaat en dat de dirigent zich helemaal kan concentreren op de muziek.
0: Ja, dus jullie ontzorgen ook dat koor, zal ik maar even zeggen. Als ze bij jullie aankloppen, dan zijn er een heleboel dingen waar mensen misschien tegen opzien. Hey, je bent het bestuur van een koor. En oh god, dan moet ik zo'n orkest. En dan komen allerlei dingen voor kijken. Maar dat nemen jullie ook echt uit de handen.
1: Ja, precies. Wij regelen dat dan allemaal. En we proberen de koren ook nog te helpen bij het toekomstbestendig maken van hun vereniging. Heel veel verenigingen zijn nu een beetje noodlijdend. Want wat ik al vertelde, als er minder leden zijn, heb je minder contributie. Het is moeilijker om bestuursleden te vinden. Dus wij hebben één medewerker die gecertificeerd is juist in verenigingsondersteuning, die dan bij het bestuur langs kan als het koor dat wil. En wij helpen ook de koren om projectzangers te werven, zodat ze weer hun aantallen een beetje omhoog kunnen krijgen. En we merken dat juist door mensen met één project te laten meezingen is de beste manier om ze te stimuleren om vast lid van het koor te worden.
0: Ja, en dat is een groot probleem. Hè? Er zijn veel leden weggevallen, ook in de coronatijd. Zelfs hele koren zijn weggevallen, helaas. Dus het is heel fijn als er een instantie is die ook helpt om dat weer een beetje op poten te zetten. Ja, dat is prachtig om te horen. Wij hadden tweemaal Sinterklaas. En dat is heel bijzonder, want heel vaak zijn de stukken die door koren gezongen worden in de kerkbanken ontstaan. Natuurlijk heel veel Matthäus, heel veel Messia en een enkele keer het Weihnachtsoratorium. Dat is natuurlijk ook een grote brok. We hebben een mooi concert, dat heb jij even aangeduid. Want jullie gaan ook naar het Concertgebouw, heb ik eigenlijk van jou gehoord, dat daar ook een mooi stuk. Wat is het verband? Want RBO speelt niet alleen maar in onze regio.
1: RBO Symfonia speelt in feite door het hele land, wel het meeste in de Randstad. Maar wij begeleiden, in de glorietijd nog voor de pandemie, iets van 120 verschillende koren, waarvan meerdere in Amsterdam, ook in Haarlem, in Eindhoven. Dus RBO Symfonia speelt overal.
0: Oké, en binnenkort, of in ieder geval op enige termijn, is dat ook in het Concertgebouw. En dan klinkt het Stabatemater van Antonín Dvořák. En jij wil graag een stukje laten horen daaruit. Stabatemater, de lijdende moeder onder het kruis. Tui vulnerati. En dat gaat over jouw wonden.

0: Collegium Vocale Solisten en het Royal Flemish Philharmonic, een hele mond vol, onder leiding van Philip Herrewegen. Uit het Stabat Mater van Antonin Dvořák. Binnenkort ook begeleid door, en ze begeleiden zie ik het Concertkoor Nederland, door RBO Sinfonia in het Concertgebouw. Maria, jij vertelde al dat jullie begrip begeleiden, dat is het begeleiden van het koor, het ondersteunen van het koor, maar dat gaat nog verder. Want ik zie ook begrippen als streaming en in verzorgingshuizen, scholen, die horen er allemaal bij. Dat moet je even uitleggen. Hoe betrek je al deze dingen bij jullie projecten?
1: Nou, wij vinden het heel belangrijk om verschillende doelgroepen te betrekken bij het hele koorcultuur. Want het is iets bijzonders. En als de jonge generatie daar niet mee in aanraking komt, dan weten ze helemaal niet wat het is. Dus het idee om educatieve projecten te koppelen aan de generale repetities van de koorconcerten is eigenlijk al in 2003 geboren, maar het werkt ontzettend goed. Want je hebt daar een heel orkest die zit te spelen en een lege zaal. Dus het is een prachtig moment om kinderen uit te nodigen. Dan doen we ook vaak een korte presentatie van het orkest of een meet and greet met de muzici. En het is gewoon heel fijn dat die kinderen dat live kunnen meemaken en dat ze dus ook daadwerkelijk contact met de orkestleden krijgen. Dus dat is de educatieve kant daarvan. En wat de zorgcentra betreft, er zijn natuurlijk heel veel mensen in zorgcentra die of zelf in een koor hebben gezongen of fan van een koor waren omdat hun partner of kind dat deed. En dus de mensen die nu in een zorgcentrum zitten zijn niet meer in staat om zelf een concert bij te wonen. Door de concert te streamen kunnen zij dat op een moment dat voor hen dan goed uitkomt in het zorgcentrum, kunnen zij nog steeds genieten van dat concert. En om het nog leuker voor ze te maken, vragen wij dan aan koren om misschien 1 of 2 koorleden te sturen naar het zorgcentrum om voorafgaand aan het concert 1 of 2 van de stukjes, bijvoorbeeld koralen van Bach of zo, in te zingen met de mensen. Voor heel veel komt dat dan allemaal weer terug van hun eigen dagen als koorzanger. En op het moment dat ze dan naar de registratie van het concert kijken, kunnen ze ook die stukjes weer meezingen.
0: Ja, mooi. Dus zo kun je heel veel mensen bereiken. Eigenlijk zonder dat ze meteen lid zijn van een koor, kunnen ze toch meezingen. Ja, dat is mooi. We gaan naar een ander geliefd stuk. En dat is nogal een verhaal. Want Carmina Burana is natuurlijk een stuk wat bijna alle koorzangers kennen en misschien wel eens gezongen hebben. Er is een kleinere versie van. En die is voor een veel kleinere bezetting. 2 piano's en slagwerk. Jij koos toch dit stuk om te laten horen. Maar eigenlijk zeg je van, ja, maar ja, wij, RBO Sinfonia, doen liever die grote zetting, want daar zijn we voor. Je moet even uitleggen hoe dat eigenlijk zit, dat verhaal van die kleine bezettingen die er ook zijn.
1: Nou, de kleine bezetting van Carmina wordt door RBO Sinfonia uitgevoerd in Dordrecht in november. Mm-hmm. Maar er is eigenlijk de laatste jaren dat de koren vaak financieel noodlijdend waren, onder meer door het wegvallen van steun van zowel de provincie als hun gemeente, zijn ze als noodgreep gaan zoeken naar kleinere bezettingen om dan nog iets te kunnen uitvoeren. Ja. En dat is eigenlijk jammer, omdat dat niet. In het geval van Carmine is het wel door Orff zelf zo gearrangeerd. Maar van heel veel componisten is dat het geval niet. Dus dan krijg je eigenlijk dat het repertoire zoals de componist het had bedoeld begint weg te vallen. En juist door deze financiële bijdrage willen we het weer toegankelijker maken voor koren om originele versies van koorwerken uit te voeren.
0: Ja, en daarom. Het is leuk om het even te laten horen zoals je het doet als je die ondersteuning niet krijgt. Dus daar gaan we even naar luisteren. Fortuna Imperatrix Mundi, over Fortuna de keizerin die zowel geluk als ongeluk brengt. Maar luister ook naar met de oren dat als u zegt ik ga die Carmina over 1 jaar of over 2 jaar uitvoeren, dan kan dat dankzij deze ondersteuning met een volledig orkest. Maar wij gaan even naar die kleine bezetting, 2 piano's en slagwerk.

0: Een ensemble onder leiding van Gudrun Sisoni Otto. Uit Carmina Burana in die veel kleinere versie, die voor veel koren makkelijker te produceren was. Want u kunt vanaf nu ook weer gewoon gaan aansturen op de volledige versie. Maria, ik denk dat we er aan toe zijn. En, want veel luisteraars, koorleden en misschien wel bestuurders van koren of je buurvrouw zit in een koor, denken van, nou, ik zou daar best eens iets meer over willen weten. Samenwerking met CEOP. Waar kunnen ze terecht met vragen? Kunnen ze naar er is een site, dan moet je naar CEOP. S-E-O-P. En dan kun je naar koorbegeleidingen. Neem ik aan. En nou, daar vind je eigenlijk een aantal zaken waar het koor dan aan kan voldoen om in aanmerking te komen voor begeleiding. Maar je kunt ook altijd contact zoeken als je speciale vragen hebt, neem ik aan. Klopt dat?
1: Ja, zeker. Het kan misschien ingewikkeld lijken voor een koor die alleen maar gewend is om hun eigen koorconcert te organiseren. En dan opeens komt er educatie bij, de scholen, zorgcentra. Hoe moeten we dat allemaal doen? In feite regelt de CEOP dat allemaal. Het koor hoeft alleen maar contact op te nemen met een school die belangstelling heeft om mee te doen aan het project. En met twee zorgcentra. En verder nemen wij eigenlijk alles zelf in handen. En als mensen vragen hebben of dat ze de aanmeldprocedure ingewikkeld vinden, kunnen ze altijd een e-mail sturen, kunnen we een belafspraak maken. En dan kunnen we dat allemaal uitleggen.
0: Ja. En voor de organisatie hebben jullie gezegd, probeer dat voor 15 oktober te doen, want het moet allemaal in 2027 gaan gebeuren. Dus kijk even snel op die site als je belangstelling hebt. En daar staat dan verder alle informatie. Nou, ik ga je heel erg bedanken dat je in je drukke, ja, want het is een hele drukke tijd volgens mij, voor, want jij regelt heel veel van die dingen met die koren en dat orkest en alles wat daartussen zit. En ook nog mooie projecten voor kinderen. Daar hebben we het vandaag niet over gehad, maar dat komt ook nog wel een keer, denk ik. Want CEOP doet nog veel meer dan dit. Dat je even tijd hebt vrijgemaakt om hier te kunnen zijn. En nou, ik vind het prachtig dat de koren weer gewoon helemaal prachtig begeleid kunnen worden in de toekomst. Dank je wel. Maria Lewandski. Wij gaan nog even door met klassiek op deze 1e oktober zondag. En dan is het herfst en dat duurt nog even. Hoewel dat aan de temperatuur nog niet erg te merken is. Huskvällen is van Jean Sibelius en het betekent herfstavond.

De herfstavond, Höstkvelden van Jean Sibelius, die we kennen als Finse componist. Deze wat duistere en sombere tekst was van de Zweedse dichter Victor Rydberg. Sibelius gebruikte vaak en graag zijn teksten. De uitvoering was van het Jubilate Choir onder leiding van Astrid Riska. Een concert op een plek waar we niet zo vaak klassiek horen. Aanstaande zaterdag een concert in het Haags Nutshuis. Muziek voor twee viola, da gamba's en clavecimbal van Johannes Schenk. Een Nederlandse componist en zelf bespeler van de viola da gamba. Hij werd geboren in 1660. Hij maakte ook de allereerste opera's in de Nederlandse taal. We moeten eens iets van hem gaan horen. En ik heb hier muziek van Schenk. Uit zijn Fantasia nummer 1. Twee dansen, een allemande en een courante.

Twee dansen van Johannes Schenk. Zijn muziek voor twee gamba's en klavecimbel zaterdagmiddag aanstaande om 3 uur in het Haagse Nutshuis. En dat is te vinden pal onder de Grote Kerk. Dan door gambisten Nino Bos en Amélie Rebij. Met achter de toetsen van het klavecimbel Nicolaas Stam. Dan nog een moment naar het seizoen. Het is herfst, ook al is dat aan de temperatuur nog niet zo erg te merken. Maar inmiddels soms wel wat regen. En daarover een mooi stukje van de jonge Duitse componist Niels Frahm. Over There It's Raining. En daarna volgt ook dit jaar vast ook weer de winter. En dan klinkt Freezing van Philip Glass. Allebei gespeeld door Lavine Meijer op de snaren van de harp.

En zo gingen we van de herfst naar de winter met Over There It's Raining van Niels Fraam en Freezing van Philip Glass. De harp bespeeld door Lavinia Meijer. Dan staat Amaris Concertzaal zaterdag in dienst van de filmmuziek. In de film Les Intouchables horen we filmmuziek van Ludovico Einaudi en Ennio Morricone. Deze muziek gaan we zaterdag live horen door Nederlandse topmuzici verzameld in het James Whale Orchestra. En daarbij wordt de film op grootscherm geprojecteerd. Voor nu een stukje uit de originele soundtrack van Ennio Morricone.

uit de soundtrack van Les Intouchables. Muziek van Ennio Morricone. De film aanstaande zaterdag in Amare, dan met live muziek van Morricone en Einaudi door het James Whale Orchestra. En ik zie, zo komen we aan de finale van deze Klassiek op West. Voor alle koorliefhebbers herhaal ik nog even de oproep van Maria Lewandski van de Stichting Educatieve Orkestprojecten. Ga voor ondersteuning van uw concert, organisatie, werving en begeleiding door het professionele symfonieorkest RBO Sinfonia even naar de site van SEOP. En dat is www.seop.eu. www.seop.eu voor alle informatie. Wij gaan klassiek afsluiten met Vriendschap. Meeting with a Friend van componist Georges Pelletjes uit Letland. Gespeeld door Krimerata Baltica. En met deze Vriendschap wens ik u nog een heel fijne zondag.

0: Klassiek of West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl.
1: Stel, uw zicht is weer 100%. Dat is toch wat u wilt? De optometristen van Beter Zien helpen u met uitmuntende oogzorg. We leveren niet alleen brillen met stijl en klasse. U kunt bij ons ook terecht voor specialistische zichtoplossingen. Kom naar Beter Zien aan de Zeestraat 100 in Den Haag. Uw ogen zijn het waard.
2: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda. Elke dag luisteren duizenden mensen naar Radio West. Thuis, onderweg en op het werk. Wil jij met jouw bedrijf ook tussen de oren komen bij onze luisteraars? Adverteer op Radio West. Ontdek de mogelijkheden op westreclame.nl. Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda. Ook jouw bedrijf laten horen in de regio? Kijk op westreclame.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League-wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
7: Installatiebureau Van Ginderen.
8: Van Ginderen, voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
9: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
10: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
11: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
12: Tot 11 uur, romantiek op West.
11: Dit is Radio West.

0: u kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Dinsdag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Ze zijn in de woonkamer en zien op dat moment niet dat deze jonge man langskomt fietsen op een fatbike. Hij is duidelijk aan het checken hoe de situatie ervoor staat bij de woning.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Vanavond, TV West Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VVSB.
1: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
2: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
1: TV West Sport. Vanavond vanaf 8 uur. Elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
4: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda. Nieuws checken op je mobiel, de app openen of even kijken op de website? West is de hele dag dichtbij en jouw bedrijf kan daar ook zichtbaar zijn. Bereik jouw doelgroep met West Online. Meer weten? westreclame.nl. Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda. Online opvallen bij jouw doelgroep? Kijk op westreclame.nl.
5: Tot 11 uur, romantiek op West. Dit is Radio West.

0: West wordt wakker bestaat 6 jaar. En dat vieren we met jou. Geert en Jorinda vieren het feestje met een speciale rit in de eveneens jarige Hoftram. En jij kan mee. Heb jij ook wat te vieren? Ben je bijvoorbeeld 50 jaar getrouwd of net moeder geworden? Of een jaar gestopt met roken? Mail het naar westwordwakker@omroepwest.nl of app naar 070 307 8080. En dan zien we je misschien wel in het rijdende restaurant.
1: Als de dag van toen.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan waardoor. En zag na al die lessen toch het doel versomberen, want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren. Ik heb 100 maal gezien zonder te begrijpen wat jij nu werkelijk wilde. En ook elke keer als ik verwachtte

0: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Vanavond, TV West Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VVSB.
1: Met de topamateur.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval vanochtend. Een vrachtwagen kantelde en kwam op een auto terecht, waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade aan de weg, er zitten scheuren in, waardoor er nieuw asfalt gelegd moet worden. De A9 is in de richting van Diemen vanavond wel weer open gegaan. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij zich met teksten als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met het tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uitten mensen hun kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door de partij van Poetin. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest in Moskou door de politie werden opgepakt en in busjes werden weggereden. In Frankrijk blijven morgen honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. De afgelopen week waren er veel protesten tegen de grote klassen en het lerarentekort in het land. Een aantal keer liep het uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen bij die protesten gewond. De scholen kunnen morgen niet open omdat er gevreesd wordt dat het opnieuw uit de hand kan lopen bij nieuwe protesten. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels was afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van dat explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. De chauffeur van de bus die vorige maand van de weg raakte in Zwitserland heeft voor het eerst gereageerd op het ongeval. De bus kantelde en 5 Nederlanders kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft op zijn eigen social media dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid en dat het verdriet nog steeds erg groot is. Waardoor de bus verongelukt is nog steeds niet duidelijk. De Zwitserse politie doet daar nog onderzoek naar. Het Nederlands elftal heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. De laatste paar minuten moest Oranje het ook met 10 man op het veld doen. Een speler van Servië ging per ongeluk op de arm van Mickey van de Ven staan. En dat deed zoveel pijn dat hij niet door kon. Doordat Oranje ook alle wissels al gebruikt had, kon hij ook niet worden vervangen. Door de overwinning op Servië is Oranje nu geëindigd als koploper in de Nations League groep. Poolgenoten Griekenland en Duitsland speelden afgelopen avond gelijk met 0-0. Het weer droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. Morgen dan eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
3: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
7: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
8: Voor ieder thuis een passend vloerkleed.
9: Jouw moment, jouw vloerkleed.
10: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden. Binnen zit Nieke van der Wij.
2: Vandaag was de jaarlijkse oogdag met alle redacteuren en presentatoren. Dat is altijd heel gezellig. Zo vaak treffen wij elkaar namelijk niet. Maar er moet ook altijd iets nuttigs gedaan. Tot mijn grote schrik kregen wij vandaag een soort cursus hoe om te gaan met conflicten. In een strandtent dat ook nog. Dus, als u op de webcam deze week een presentator ziet met een blauw oog of een verband om zijn kop, dan weet u hoe dat komt. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Fysiotherapeut in Gaza-stad. Hoe is dat? Ik spreek zometeen Guido Verschoor. Hij doet wat hij kan. En de oorlog in Soedan lijkt ver weg, maar blijkt zich ook in Nederland af te spelen. Lisa Schallenberg en Gidi Pols maakten er een podcastserie over. Ze vielen van de ene verbazing in de andere. Bijna een leven heet het nieuwe theaterstuk van toneelgroep Maastricht. En dat gaat over hoe de woningnood mensenlevens ontwricht. En Jorik van Noorden is hier, groot Beatle-fan. Hij gaat niet alleen spelen en zingen, maar ik praat ook met hem over een prachtig ontroerend fotoboek van George Harrison, die een begenadigd fotograaf blijkt. En hoe het gaat in Brazilië, waar er presidentsverkiezingen zijn, daar heb ik zo contact over met Nina Jurna. Maar eerst het nieuwsoverzicht van vandaag.
1: Zondag 4 oktober.
3: Bliksem, donder, heel veel lawaai en echt kletterende regen.
2: Noodweer gisteravond en vannacht in Catalonië. Door de hevige regenbuien waren er overstromingen.
4: Het was voor ons hier in Barcelona een ongezien tafereel. We hebben heel uitzonderlijk regen in Barcelona. Soms als een buitje, maar gisteren was het dus echt wel extreem.
2: Veel toeristen wilden weg, maar dat ging nog niet zo makkelijk.
5: Als het echt onweert, dan kan er niet zomaar gevlogen worden.
2: Er zijn door het noodweer 2 mensen omgekomen en ook is er nog iemand vermist.
4: Het had gisteren wel even een zware impact op ons leven hier.
2: Ja. Het weer sloeg in de loop van de dag weer om.
4: Blauwe hemel, de zon schijnt en we hebben nu 23 graden, dus zo snel kan het hier ook keren.
2: Campinggasten bij het Italiaanse Gardameer moesten vanmorgen snel maken dat ze wegkwamen vanwege brand.
6: Ik wilde de auto nog meenemen, maar dat kon niet meer. Zij was te laat. Het gras om de auto heen stond al in brand. Het was echt bizar.
2: Het vuur ontstond in een bungalow en verspreidde zich snel naar verschillende staakcaravans.
7: Het was zo verschrikkelijk warm toen we uit die caravan stapten. En,
8: je zit gewoon vol adrenaline.
7: Ja, adrenaline.
2: 24 mensen raakten gewond. Gelukkig logeerde een groep Duitse brandweermannen op de camping. Die wekten mensen en haalden gasflessen weg. Toch is de schade groot.
6: Het is één grote ravage. Alles is weg. Het is gewoon één grote asvlakte.
2: Jarenlang was het normaal, maar tegenwoordig is het bijzonder. Een Grand Prix-zege voor Max Verstappen.
9: Verstappen, try the long way round. Try to turn that outside line into the inside line.
10: Dit weekend is hij de beste.
11: Wat een fantastisch weekend.
12: Ja, deze is heel mooi.
13: Yes, Max. Hier de baan erbij.
2: Het was zijn eerste zege van het seizoen. Een race die werd geteisterd door slecht weer, waardoor de Formule 1-wagens het niet meer deden.
14: Welkom in Kuala Lumpur.
15: Keiharde bliksem onweer.
16: Moet je kijken, iedereen valt gewoon stil.
2: Verstappen liet zich niet van de wijs brengen en kwam als eerste over de finish. En dus hoorden we ook dit weer. En
1: 4 oktober
2: is Dierendag. Op veel plekken werden dieren extra verwend en gezegend.
17: Pastor Zandbelt gaat eerst een algemeen gebed uitspreken over alle dieren hier aanwezig.
2: In grote getale waren mensen met hun dier naar de kerk gekomen.
18: Dieren horen bij de schepping. En dieren worden op heel veel plaatsen echt misbruikt. En ik vind heel belangrijk dat de dieren ook gezegend worden.
2: De baasjes hopen dat de dieren er ook iets aan hebben.
19: Nou, ik hoop stiekem dat ze iets rustiger wordt. Ze zit nogal best wel druk. Ze is pas anderhalf.
2: Zelfs niet-levende dieren werden gezegend.
0: Hoe heten die knuffels?
7: Flip.
0: Flip? Mooi. Mooie knuffel. En we zien dat straks wel een echt hondje wordt dan, hè?
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
12: Nou, de vader en de zoon ergens is.
20: Amen.
2: Ja, mooi. In Brazilië zijn de stembussen een uur geleden gesloten. Bijna 160 miljoen Brazilianen mochten onder meer kiezen wie de nieuwe president wordt. In de peilingen gingen twee kandidaten nek aan nek. De linkse president Lula en zijn uitdager, de radicaal-rechtse Flavio Bolsonaro. Correspondent Nina Jurna in Rio de Janeiro. Dag Nina.
21: Goedenavond.
2: Ja, wat zeggen de eerste uitslagen?
21: Nou, die laten zien dat Flavio Bolsonaro meer dan 10% voorloopt op Lula. Ik moet erbij zeggen dat zijn nu nog 10% van de stemmen is geteld. En ik keek net nog even en toen stond Flavio op 51% en Lula op 40%. Nogmaals, het is 10%. Het gaat hier de hele avond nog door. Want hier is de telling in real time, zoals ze dat hier noemen. En daarbij het grote noordoosten van Brazilië. Dat is echt het bolwerk waar Lula een grote achterban heeft. Moet ook nog geteld worden. Dus het kan nog alle kanten opgaan. Maar in deze eerste tendens zie je dus dat Flavio Bolsonaro voorloopt.
2: En dat betekent dat er niet nog weer een nieuwe ronde hoeft te komen? Als hij
21: Daar kunnen we ook nog niet. Als hij uiteindelijk inderdaad dit een uitstand zal zijn. Hè, want de winnaar moet uiteindelijk meer dan 50% halen. Hè, dus 50% plus één stem. Als dat gehaald wordt vanavond, dan gaat er geen tweede ronde plaatsvinden. Lukt dat niet, dan is er op 25 oktober een tweede definitieve ronde.
2: Ja, en dan krijg je dus nog eens 3 weken van politieke campagnes. Ik kan me voorstellen dat ze daar in Brazilië ook niet op zitten te wachten.
21: Nee, ik moet je eerlijk zeggen, die campagne was echt ontzettend heel erg gepolariseerd, heel fel en zeker de laatste dagen. En iedere dag kwam wel weer iets nieuws naar buiten wat dan een van de twee kandidaten in een kwaad daglicht stelde. Dus tegelijkertijd leert de ervaring, ik heb hier een aantal verkiezingen meegemaakt, dat het heel uniek is als er al in die eerste ronde direct een president wordt gekozen. Dus dat zou in die zin ook wel heel bijzonder zijn als dat nu gaat. De opkomst is wel heel hoog. Ik ben ook bij een paar stembureaus geweest en daar was het ook hartstikke druk. Verder ook best een rustige dag. En dat is dan weer in contrast met die felle campagne. Waren geen onrusten. Dat vertelde ook de woordvoerder van het Kieshof in een persconferentie. Dus nu is het afwachten. De Nederlandse nacht weten wij meer.
2: Heeft de vader van de kandidaat Flavio Jair Bolsonaro nog een rol gespeeld? Die zit in huisarrest, hè?
21: Nou ja, kijk, die zit in huisarrest. Die mag officieel ook helemaal niet van zich laten horen. Die mag ook niet stemmen. Maar hij is natuurlijk, hij hangt hierboven. Want zo'n Flavio Bolsonaro, die staat op de lijst. Eigenlijk namens zijn vader, kun je zeggen. Want het was heel erg belangrijk voor het Bolsonaro-kamp, hè, voor de partij, dat er een Bolsonaro op die lijst zou staan. En zoon Flavio heeft ook al gezegd, als ik de verkiezingen win, het eerste wat ik doe is mijn vader amnestie geven. Dus ja, hij hangt erboven. En er waren ook bij de campagne veel portretten van hem, dus absoluut.
2: Oké, dankjewel Nina Jurna. Wij gaan verder met de krant van morgen. Alvast ingezien door Jeroen van Kam.
22: De Russische geheime diensten lijken gewelddadiger te worden bij het uitvoeren van acties in Europa, dat schrijft NRC. De krant analyseerde bijna 170 acties van de afgelopen jaren, variërend van beïnvloedingscampagnes tot bomaanslagen. Vorig jaar waren er, voor zover dat valt te achterhalen, 63 acties. Dit jaar tot nu toe 34.
2: Dat klinkt geruststellend, zeker omdat er in 2024 bijna 80 Russische acties werden geteld. Maar dat is het niet. De aard van de interventies verschuift van relatief onschadelijk naar gewelddadig.
22: Ja, dit jaar ontstond bij verschillende Europese munitiefabrieken brand. In Duitsland is waarschijnlijk een liquidatiepoging op de topman van een dronefabrikant voorkomen. En in Leipzig werd voor het eerst een Russische aanvalsdrone ingezet. Daar mislukte een aanslag op een Oekraïns vrachtvliegtuig. De onderzoeker zegt tegen de krant: het zou me niet verbazen als deze escalatie een voorproefje is van wat ons de komende jaren te wachten staat.
2: Het UWV legt bij fraudeonderzoeken meer en hogere boetes op aan mensen met een migratieachtergrond. Dat blijkt uit onderzoek van het AD en 1 Vandaag, op basis van vertrouwelijke documenten en gesprekken met medewerkers.
22: Die medewerkers, die alleen op basis van anonimiteit wilden reageren, zeggen dat discriminatie en racisme onlosmakelijk verbonden zijn met het functioneren van de afdeling handhaving. Dat bleek ook al uit intern onderzoek, maar daar is minister Veilbrief van Sociale Zaken niet over geïnformeerd.
2: De Telegraaf heeft een verhaal dat leest als een jeugdserie uit de jaren 80. Nadat een straatrover zijn 97-jarige oma had beroofd van een gouden ketting, wist kleinzoon Bing wat hem te doen stond. De politie had weinig tijd, maar met zijn vrienden Tom en Jits stortte Bing zich op eigen recherchewerk.
22: Je kan zo de voice-over doen bij de serie.
2: Ja.
22: Het drietal ging op de route, ging de route naar, bekeek berichten op Marktplaats, probeerde camerabeelden in handen te krijgen, en het leverde uiteindelijk duidelijke beelden op van de verdachte. Die beelden verspreidden ze online en ze lieten ook een poster maken.
2: Uiteindelijk werd de dief opgepakt in Duitsland, mede dankzij de beelden die de jongens van hem hadden verspreid. Alleen oma's gouden ketting bleek helaas al verkocht.
22: Ik heb gehoord dat er hier gedeeld wordt, klinkt het op een parkeerterrein in Rijswijk. Voordat de vragen kunnen worden gesteld aan de man, fietst hij alweer door, een grijns op zijn gezicht. Hij heeft gelijk, tussen de kippenkramende kaasboer, schuin voor de ingang van tuincentrum Groenrijk, staat een dealer.
2: Zo begint een stuk in de Volkskrant. Je denkt dat het gaat over een dealer in drugs, maar het blijkt hier om een nieuw soort dealer te gaan. De kinderboekendealer.
22: Ja, achter het initiatief gaat oud-jeugdbibliothecaris Tamara de Belschuil, die met haar kinderboekendealerbus, goed scrabblewoord, overuren draait tijdens deze kinderboekenweek. Ik wil een verslaving aanwakkeren, zegt ze tegen de krant. Een leesverslaving. Je begrijpt, Mieke, ik ga vanavond nog mijn boekendealer bellen.
2: Ja.
3: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.
2: Ja, straks praat ik over een nieuw fotoboek met foto's die Beatle George Harrison maakte in de jaren 60. Ontroerend, vind ik tenminste. Met Jorik van Noorden doe ik dat. Hij is singer-songwriter en Beatle-kenner. Hij begint volgende week aan een theatertournee. Abbey Road, The Beatles, Pink Floyd en ik heet die tournee. En daaruit speelt hij nu het nummer I Will Be There.

0: Dankjewel, Jorik. Altijd heerlijk als iemand zo lekker staat te zingen bij je in de studio. En dan denk je dat het alleen voor jezelf is, maar dat is natuurlijk ook voor de luisteraar. Zometeen spreek ik met je over dat mooie fotoboek. En dan ga je ook een nummer van George Harrison nog spelen. Ja, heel leuk. Ondertussen gaan wij naar Gaza. Officieel is er een staakt het vuren daar. Maar de drones vliegen elke dag boven het gebied. Vrijwel elke nacht wordt er gebombardeerd. Dit weekend kwamen 5 mensen om door een Israëlische luchtaanval, waarbij een Hamas-leider doelwit was. Guido Versloot is fysiotherapeut. 2,5 jaar geleden was hij in Gaza voor het Rode Kruis. En nu is hij in Gaza-stad voor de Norwegian Aid Committee. Kort voor de uitzending sprak ik met hem. En hij vertelde dat de controle om Gaza binnen te komen ontzettend streng is.
1: Je mag eigenlijk alleen maar persoonlijke spullen meenemen. Zoals kleding, wat medicijnen, wat paracetamol voor jezelf. Maar voor de rest helemaal niks.
0: Nee.
1: Wat eten voor onderweg en wat snacks, wat chocoladereep, dat soort dingen. Voor de rest helemaal niets.
0: Nee.
1: Het wordt zwaar gecontroleerd op het moment dat je de grens overgaat.
0: Ja, en hoe ging die reis via Jordanië?
1: Ja, we zijn naar Jordanië gevlogen. Daar gaan we met de bus naar de grens met Israël. Daar wordt alles uiteraard gecontroleerd. Heel uitgebreid. Dan word je per konvooi in een touringcar met een politieauto voor en een legerauto erachter naar Gaza gereden. Daar kom je bij de grens aan. En dan wordt alles weer opnieuw gecontroleerd. Ja. En dan ben je Gaza in. En dan mag je door naar het ziekenhuis waar je werkt.
0: Waarom vinden ze dat eigenlijk zo erg als je wat meer eten of medicijnen mee zou nemen?
1: Dat zou ik eigenlijk niet weten. We krijgen gewoon instructie, doe het niet. Want ze houden het tegen. Als ze wat vinden in de koffer, dan nemen ze het in. In sommige gevallen mag je dan zelfs de grens niet meer over.
0: En ze is de douane.
1: We houden ze eraan.
0: Ja.
1: De douane, de Israëlische douane. Ja.
0: En wat eten jullie dan als je daar bent?
1: We eten hier. Ik woon en werk in een ziekenhuis en we krijgen hetzelfde als de patiënten. Komt hier op een bord met rijst en wat brood. Er is buiten het ziekenhuis wel iets aan groenten en dergelijke te vinden. Maar ja, dat is en heel prijzig. En wij vinden het dat dat meer voor de lokale mensen moeten zijn. Wij kunnen wel een tijdje zonder.
0: Ja, jullie zijn solidair met de patiënten.
1: Ja, we weten hoe moeilijk het alles binnen te krijgen is. Dus om dan als hulporganisatie hun eten ook nog eens te kopen en nog duurder te maken. Ja, dat is natuurlijk niet waar we hiervoor naartoe komen.
0: Nee, jullie zijn daar, of in ieder geval jij bent daar voor 3 weken. Wat kun je doen in zo'n korte periode?
1: Het belangrijkste wat we doen is het ondersteunen van de lokale collega's hier. Die natuurlijk al bijna 3 jaar in die oorlog zitten. Die gewoon moe zijn. We nemen het gedeeltelijk van ze over. We trainen ze, we geven ze aandacht, wat ook heel belangrijk is. Dat we steun geven van ook vanuit het buitenland. Dat we ze weten dat ze niet vergeten zijn. We horen de verhalen aan van ze. Ik heb vorige week met een collega zitten praten hier. Die was zijn zoon verloren 1 jaar geleden. Dus die was helemaal in de war. Maar die zei van ja, ik kan met de lokale collega's, met andere mensen hier er niet over praten. Want ja, ik heb slechts mijn zoon verloren. Terwijl anderen hun hele familie verloren zijn. Dus hoe kan ik daarover hebben? En dat is ook een belangrijke taak die we hier dan hebben. Gewoon met de collega's. Gewoon even zitten, een kopje koffie nemen en aanhoren.
0: Ja, en jullie trainen ook mensen?
1: Ja, ik ben hier dus als fysiotherapeut. Dus ik train lokale fysiotherapeuten. Het niveau in Gaza is vrij hoog. Maar door de oorlog en door de vermoeidheid moeten ze af en toe weer even helpen herinneren van ja, we kunnen het ook nog op deze manier doen. En je kan het ook nog iets slimmer of iets efficiënter aanpakken dan wat je op dit moment aan het doen bent.
0: Ja. Ik neem aan dat de fysieke problemen heel anders zijn dan in Nederland, in de westerse wereld. Of niet?
1: Ja, het gaat. Op zich valt het de fysieke problemen zijn op zich hetzelfde. De aantallen zijn veel groter. We komen hier ook mensen met amputaties tegen die ook in Nederland tegenkomt. Alleen ja, in het revalidatiecentrum waar ik nu bijvoorbeeld werk, hebben ze een wachtlijst van 600 mensen die op een prothese zitten te wachten. Tellen ook, de materialen komen er niet naar binnen. Ja. Dus ze zitten echt te wachten tot. Ik kan bijna zeggen wat ze hier heel erg doen is, als er iemand komt te overlijden, dan levert hij zijn prothese weer in. Kunnen ze de spullen weer gebruiken van die prothese om een nieuwe prothese te maken? En dat gaat dus helaas gaat het ook met redelijk grote getallen tegelijk.
0: U bedoelt, die mensen die overlijden, bedoelt u gewoon met grote getallen?
1: Ja, precies. Precies. Dus er komen elke dag komen er wel weer oude protheses binnen die dan weer hergebruikt kunnen worden. En dan, dan zie je dat zo staan op de gang om weer hergebruikt te worden. En denk je, ja, dit is ook een onderdeel van van de oorlog.
0: Dat klinkt wel heel schrijnend.
1: Absoluut, ja. Dat is het ook. En dit soort gevallen, ik bedoel, we zijn gewend om met amputaties te werken. Ja, dit soort gevallen, wat er dus bij komt, ja, dat maakt ook, zorgt wel dat het allemaal even binnenkomt, zeg maar.
0: Ja, u zei net al, de collega's hier zijn moe. Echt moe.
1: Ja.
0: Ze hebben weinig energie.
1: Gewoon... Ja. Ja, toen ik hier 2,5 jaar geleden was het iets van, we pakken eventjes door. Het is heel erg wat er nu aan de hand is. Maar over een paar maanden is het afgelopen en dan kunnen we weer tegenaan en gaan we weer opbouwen. Wat je nu heel erg merkt is dat die hoop, dat gewoon weg is. Ja, het zou wel een keertje goed komen, maar we zien wel, we weten niet wanneer. Dus we sudderen gewoon maar een beetje door totdat er beter nieuws is. Ja. Dus die hoop is weg en dat is een heel groot verschil met 2,5 jaar geleden.
0: Dus mensen hebben ook minder energie om te helpen? Of blijft dat toch wel?
1: Ja, het is bewonderenswaardig hoe ze zich nog inzetten. En dat was, ze hebben en weinig te eten gehad en ze zijn dus moe en ze zijn familieleden verloren. En alle ellende die zich maar opstapelt en geen einde dat in zicht is. En toch blijven ze maar hun eigen landgenoot proberen te helpen op elke mogelijke manier. Ja. Alleen dat gaat natuurlijk, als je moe bent, niet zo efficiënt meer. Nee. En niet meer zo gemakkelijk als het 3 jaar geleden zeg maar ging.
0: Nee, en de hulpvraag van de patiënten, is die ook veranderd ten opzichte van 3 jaar geleden?
1: Nee, mensen die hun been verloren zijn of een dwarslesie hebben opgelopen, die hebben dus dezelfde hulpvraag.
0: Ja.
1: Alleen de materialen zijn er niet. Mensen met een dwarslesie, die zouden een rolstoel moeten krijgen. Maar die staan aan de andere kant van de grens, die komen er niet in. Ja. Die kun je dus gewoon niet helpen.
0: En waarschijnlijk is de omgeving ook veranderd vergeleken bij de vorige keer dat je er was. Het ziet er anders uit.
1: Ja, er is gewoon een gedeelte van... Vorige keer heb ik in Rafa gezeten. Nou, die stad bestaat gewoon niet meer. Die is gewoon helemaal plat. Die kan geen straat meer herkennen, helemaal niets. Op dit moment zelf zit ik in Gaza-stad. Dat valt dan relatief nog mee. Maar waar je kijkt, je ziet over ingestorte gebouwen of half ingestorte gebouwen waar mensen nog in wonen.
0: Ja.
1: Zoals 2 weken geleden dat gebouw wat ingestort is, waar er zoveel doden bijgevallen zijn. Ja, het staat hier vol met dit soort gebouwen die op het punt staan van instorten. Maar mensen kunnen nergens heen, dus die woonden er nog in.
0: Ja. Komende week ga je naar huis. Ik kan me voorstellen dat dat ook wel dubbel voelt.
1: Ja, absoluut. Je weet, je komt hier voor een aantal weken. Je weet, je gaat weg. En ik kan weer weg.
0: Ja.
1: En de vraag van zowel collega's als van patiënten, van, nou, kan ik alsjeblieft met je mee? Want vooral met patiënten... In Nederland kan ik wel geholpen worden.
0: Ja.
1: Of breng me in ieder geval de grens over dat ik ergens anders... En het enige wat je kan zeggen van ik zou het graag willen, maar dat gaat dus gewoon niet. Nee. Dus weet je wel van, ik zeg straks aan, ik ben weg en ik ga weer lekker in het veilige Nederland zitten.
0: Ja. Nou, ik wens je nog heel veel sterkte, Guido Versloot. En dank je wel voor dit gesprek.
1: Graag gedaan. Fijne avond.
0: Ja. Ja, de oorlog in Soedan duurt al ruim 3 jaar. Er zijn minstens 50.000 doden gevallen en meer dan 10 miljoen mensen sloegen in Soedan op de vlucht. Toch is het voor veel mensen een oorlog die ver weg lijkt. Maar hij is dichterbij dan je denkt. Dat is de conclusie van 2 NOS-journalisten die er een podcast over hebben gemaakt. Dat zijn Lisa Schallenberg en Gidi Pols. Goedenavond, ze zijn hier allebei in de studio. Ja, jullie werken voor de economieredactie. Maar toen kwam dit op jullie pad en het is een serie van 6 afleveringen geworden. Gidi, vertel.
2: Ja, ik hou me al wel lang bezig met waar financiën en oorlog elkaar ontmoeten. Ook bij sanctiespakketten, zo met Rusland bijvoorbeeld. En toen op een wat stillere avonddienst dacht ik, ik duik eens in Soedanese bedrijven die op de sanctielijst staan van de EU. En toen rolde ik in dit verhaal en daar kwamen al die andere verhalen uit.
0: Uit voort.
2: Ja.
0: En want wat vond je aanvankelijk? Dat er in Nederland een Soedanees bedrijf was gevestigd?
2: Dat een bedrijf van het Soedanese leger, op de sanctielijst staat en dat er een Nederlands bedrijf daar zakelijke banden mee heeft of had eigenlijk.
0: Ja, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de sancties op die manier worden omzeild.
2: Ik zou zelf die conclusie niet durven te trekken. Maar juristen die we spreken en advocaten die we spreken zeggen dat is heel goed mogelijk. Ja, dus dit is echt, advocaten die we spreken zeggen, dit is wel iets waar de field naar serieus naar moet gaan kijken inderdaad.
0: En ja, wat is dat voor bedrijf, Lisa?
3: Ja, dat is dat Soedanese bedrijf is eigenlijk een van de grootste bedrijven in Soedan. We hebben veel mensen in de Soedanese gemeenschap ook gesproken. En ja, het is een beetje zoals Heineken of Shell voor Nederlanders. Iedereen kent dat. Het bedrijf heet Zadna. Dat is een soort conglomeraat, landbouw, maar ook in infrastructuur zitten ze bijvoorbeeld. Echt een gigantisch groot bedrijf. En hier in Nederland, in een Zaanse huurflat, was dat Nederlandse bedrijf ingeschreven met vrijwel een identieke naam. En zo kwam Gidi eigenlijk op de vraag van ja, wat doet dat Nederlandse bedrijf hier in Nederland?
0: En jullie hebben die man benaderd? En toen?
3: Ja, we zijn hem gaan opzoeken. En uiteindelijk kreeg jij hem, Gidi, aan de telefoon na een aantal pogingen.
0: En gaf antwoord op jullie vragen.
2: Hij begon met antwoord te geven op vragen. En hij was eigenlijk eerst heel afwijkend. Hij zei van, ik ken Zadna helemaal niet. Wat al opmerkelijk was. Ook omdat hij een bedrijf wat zelf zo heet.
0: Ja.
2: En gedurende het gesprek gaf hij steeds meer toe eigenlijk.
0: Ja, en toen hebben jullie nog gevraagd, want ik heb de eerste afleveringen al gehoord. Toen zeiden jullie van nou, we willen wel iets preciezer antwoord op de vragen. En dan zei hij, stuur ze maar over de mail.
2: Ja, hij gaf al toe in het gesprek dat er een band was.
0: Ja.
2: En toen wilden we nog dieper doorvragen. En toen zei hij, stuur me op de mail.
3: Ja, WhatsApp hebben we gedaan uiteindelijk. En nog een keer gebeld. En hij heeft bevestigd dat hij de vragen had gezien. Maar hij zei, ik ben op vakantie, dus dat komt allemaal later. En uiteindelijk, een paar maanden later wachten we nog steeds op antwoord. Dus heel precies heeft hij het niet willen vertellen. Maar wel inderdaad dat er dus banden zijn. En dat is aan zich is dat wel al heel opmerkelijk en verdacht.
0: Dat hij daar ook openlijk voor uitkwam dan?
3: Uiteindelijk schoorvoetend beetje.
0: Toch wel, ja. Een ander opmerkelijk verhaal waar jullie op stuiten was een Soedanees met 1 miljoen volgers op TikTok. Nou ja, die staat in Rotterdam bij de Maas. Vertel, wat doet hij daar?
3: Ja, dat is een soort influencer, zou je misschien kunnen zeggen. Dat is iemand met 1,2 miljoen volgers. Voornamelijk volgers van mensen in Soedan. En die vertelt daar verhalen. Als je niet weet wat hij zegt, dan lijkt het comedy, grappig. Hij vertelt het met heel veel gelach, maar ook soms heel kwaad en woedend. En wij hebben dat laten vertalen door een tolk. En dan komen daar hele gewelddadige, angstaanjagende teksten uit.
0: Want jullie wisten aanvankelijk natuurlijk helemaal niet wat hij zei.
3: Nee, wij spreken dat niet. Nee, ja. Nee.
0: We hebben een fragment waarin hij... Jij zegt, als je één keer weet wat hij zegt, dan reizen de haren je te bergen. Wat voor dingen zegt hij?
3: Nou, hij beschrijft bijvoorbeeld... eind vorig jaar in oktober is er in de stad El Fasher gevallen in handen van de Rapid Support Forces. En daar zijn achteraf wordt daarvan gezegd dat er genocide is gepleegd door bijvoorbeeld de Verenigde Staten en de Verenigde Naties. En dus dat is heel gruwelijk geweest. Er zijn ongelooflijk veel mensen in korte tijd vermoord, vermist... op gruwelijke wijze.
0: Verkracht ook.
3: En als je dat beeld voor je hebt en je hoort dan wat hij op die dag dat die massamoorden begonnen vertelt op dat pleintje in Rotterdam, dan is dat een jubelend verhaal over de helden die gewonnen hebben en niemand
0: dat klinkt zo.
3: Heeft overleefd. Op 26 oktober, toen die massamoorden in El Fasher begonnen, stond hij ook op dat plein. Lachend. Hij stond de inname te vieren.
4: Vanuit hier maken we bekend dat El Fasher nu in handen is van onze helden. Het was een verpletterende nederlaag. Dit nieuws is zo mooi. Het is net een feestdag. Ik zat hier al zo lang op te wachten.
0: Ja, en die man hebben jullie uiteindelijk ook gevonden.
2: Ja, die hebben we opgespoord en heel lang in een theetuin uiteindelijk mee kunnen praten. En dat was ook een beetje een gesprek met twee gezichten, waar die ook best amicaal kon zijn, zoals in die video's. Maar ook waar echt wel spanning in dat gesprek kwam op een gegeven moment.
0: Ja, en wat vertelde die? Want jullie hadden een tolk erbij. Dat hij inderdaad opriep tot geweld? Of draaide die daar ook een beetje omheen?
2: Hij draaide er wel een beetje omheen. Uiteindelijk hebben we hem dingen laten horen. En zei hij, ik zei dit in een emotionele opwelling. Dan lieten we dus echt dingen horen dat hij het over bloedbad had of over dat hij een oorlogsmisdadiger die je opschept over duizenden doden, dat hij die tip-top noemt en zo. En dan zegt hij, ja, ik deed het in een opwelling. Ik was zo geëmotioneerd door het geweld van de ander. Dan roep ik dit soort dingen maar gewoon. Maar het is heel structureel in zijn video's. Dus daar, ja.
0: Hoeveel volgers heeft hij?
3: Ja, 1,2 miljoen volgers, ja.
0: Mag die man gewoon zijn gang gaan in Nederland?
3: Ja, dat is
0: wel, vraag je je wel af als je dat allemaal hoort.
3: Ja, dat is een hele goede vraag. En veel Soedanese Nederlanders die wij hebben gesproken, die ook familieleden hebben in Soedan. En dat is natuurlijk enorm kwetsend als je iemand dit soort teksten hoort uitslaan. Die vragen zich dat ook af. Mag dit? En het is wel een moeilijke vraag. Wij zijn naar juristen gegaan daarmee. En uiteindelijk is het beeld wat wij daarvan krijgen is, je zou het misschien kunnen onderzoeken in het licht van opruien tot genocide bijvoorbeeld, of opruien tot oorlogsmisdaden. Maar dat zijn misdaden die heel moeilijk te bewijzen zijn. Je moet dan ook bewijzen dat wat hij zegt ook daadwerkelijk gevolgen heeft gehad op het slagveld in Al-Fashir. Dat mensen in Al-Fashir dat gehoord hebben, daardoor op bepaalde plekken. Ja, dat is heel moeilijk te bewijzen. Hij zegt zelf overigens dat hij vindt dat hij niet heel concreet oproept tot geweld. Hij zegt bijvoorbeeld van, ja, er zijn andere mensen die zeggen, je moet die doodmaken, die zitten daar, dat doe ik allemaal niet. Uiteindelijk noemt hij zichzelf nog een van de meest gebalanceerde, zegt hij. Ja, dus wat het juridisch is, dat is natuurlijk altijd een heel moeilijk veld.
0: Wordt die man betaald door een partij?
3: Dat is ook een hele goede vraag. En er zijn zeker mensen die dit soort dingen doen, weten we uit onderzoeken. Die worden vaak betaald door, in dit geval, de Rapid Support Forces. Dus de paramilitairen in Soedan. Dat hebben wij hem ook gevraagd. En dan zegt hij nee. Nou ja, wij hebben niet op zijn bankrekening kunnen kijken. Dus veel verder dan dat kunnen we niet komen. Maar we weten wel dat dit soort mensen doorgaans wel betaald kunnen worden. Inderdaad. Ja. Ja.
0: Dus de eerste aflevering ging over de zakenman. De tweede over de TikToker. Jullie hebben al heel wat ontdekt. Er zijn 6 afleveringen. Er staat dus nog heel wat meer op stapel, Giri.
2: Zeker, ja. Ik vind eigenlijk misschien aflevering 3 en 4 vind ik de grootste ontdekking. Maar die houden we nog even een beetje geheim.
0: Ja, maar ik begreep dat ze al wel online staan.
2: Je kan ze na de aflevering, of na de uitzending, kan je de hele nacht doorluisteren. Sjoe.
0: Nou, het is super spannend en gruwelijk tegelijk. Dank jullie wel, Lisa Schallenberg en Giri Pols. En de podcast heet Oorlog in de Achtertuin.

0: Sufjan Stevens was dit met To Be Alone With You. Ja, een van de grote vraagstukken van deze tijd, tenminste in dit gedeelte van de wereld, krapte op de woningmarkt. Vooral starters en alleenstaanden moeilijk of bijna onmogelijk aan een huis kunnen komen. En dat heeft grote gevolgen voor hun leven. Toneelgroep Maastricht maakte er een voorstelling over.
1: Ik ga morgen tekenen, pap.
2: Een ton.
3: Ja, ja, ik heb geen ton. Ik leef ook voor de eerste keer. Ik probeer maar wat. Ik kan niet beter.
0: Ja, we hoorden de stem van Jack Wouters, hè?
4: Ja.
0: Bij mij in de studio is Zorba Huisman, regisseur van deze voorstelling, Bijna een Leven. Hartelijk welkom.
4: Dank.
0: De woningmarkt, ja, je denkt er misschien niet in eerste instantie aan als een onderwerp voor een voorstelling. En sexy is het al helemaal niet.
4: Hoewel dat wel is gelukt, hoor. Ook in de voorstelling zit...
0: Toch wel?
4: Ja, vind ik wel. In de voorstelling zitten een paar goede stukjes.
0: Nou, hoe kwam je erop?
4: Ik heb eerder... dit is mijn tweede voorstelling bij Toneelgroep Maastricht. En eerder heb ik Longen van Duncan MacMillan geregisseerd daar. En dat was al eigenlijk een heel erg... Dat was gewoon heel concreet een liefdeskoppel, een liefdesdrama ten opzichte van een maatschappelijk probleem. Namelijk de klimaatproblematiek. En de vraag, kunnen wij nog een kind op deze wereld zetten?
0: Ja.
4: En toen heeft de artistiek leider Michel Sluismans mij daarna gevraagd van, goed, je hebt de toon gezet met Longen. Hoe gaan we die lijn voortzetten? En voor mij was het is zo'n actueel gegeven en het is zo om me heen bezig op dit moment. En als je kijkt naar, oké, hoe gaan we weer een nieuw liefdesdrama creëren ten opzichte van welk maatschappelijk probleem dat nu leeft. En dat is absoluut de woningnood.
0: Want het is een liefdesdrama.
4: Ja.
0: Want in hoeverre beïnvloedt de woningnood de liefde dan?
4: Ontzettend. Dat is ook eigenlijk waar de hele inspiratie uit voortkomt. Hoe meer ik om mij heen kijk en hoe meer ik verhalen van geliefden om me heen hoor, dat je merkt hoezeer de woningnood keuzes in je persoonlijk leven afdwingen. En ook in mijn eerste huizenzoektocht weet ik nog dat mijn aankoopmakelaar zei, je kan beter op Tinder of op Raya gaan in plaats van naar een hypotheekadviseur, want in je eentje haal je het niet. Dus het heeft iets heel tragisch en iets, maar tegelijkertijd ook iets heel grappigs, dat soort opmerkingen. Maar het zet wel echt aan tot denken.
0: Ja, en wat is dan het verhaal? Het is een liefdeskoppel?
4: Ja, je volgt voornamelijk het hoofdpersonage Yara, gespeeld door Sinem Cavus, in het is een twee acten waarin in de eerste acte een lange relatie ruzie plaatsvindt, waarin zij uiteindelijk de knoop doorhakt en zegt, dit is niet het leven wat voor mij, dit is niet genoeg voor mij.
0: Wat is dan niet genoeg voor haar?
4: Het huis, de omstandigheden, de jongen, alles om daarheen. Het is niet genoeg. En dat komt ook heel erg voort uit de druk die ze voelt vanuit haar werk, vanuit de woningmarkt, uit de huur die weer omhoog wordt gezet, de lekkages uit het huis. En ze denkt, dit is niet goed, ik ga het nu zelf doen. En met alle gevolgen van dien wanneer ze dat besluit maakt.
0: Want ze wil dan weg bij haar partner?
4: Ze gaat weg bij haar partner.
0: Ze gaat weg bij haar partner.
4: Ja, ze gaan naar elkaar en vanaf dat moment besluit ze, ik ga het alleen doen. En vanaf dat moment volgen we haar in alle botsingen met de wereld, namelijk in haar eigen werk. Ze is regisseur van een actualiteitenprogramma. Ja, ze heeft de touwtjes erg sterk in handen en ze gaat zelfs die woningmarkt op.
0: Een heel sterk iemand dus.
4: Ja, precies. Ja. Echt ook een hele mooie, gecompliceerde vrouwenrol, ja.
0: Ja, en maar waar komt Jack Woutersen dan om de hoek kijken? Die we net hoorden. Ja, dat is zo'n stem. Die herken je uit duizenden.
4: Theatericoon, ja. Nee, ja. Jack speelt drie rollen in deze voorstelling. Hij speelt voornamelijk de rol van Joachim, dus de vader van Yara. Mm-hmm. En daarna speelt hij de televisiehost en de makelaar. Dus eigenlijk drie gekke machten in de vorm van natuurlijk de woningmarkt, haar werkgever en ook de generatie boven haar.
0: Ja, die hele generatie leidt daaronder.
4: Ja.
0: Ik zie dat ook in mijn omgeving. Ja. Alhoewel ik zelf natuurlijk comfortabel zit.
4: Heerlijk.
0: Als boomer. Ja, nee. Dat,
4: maar goed.
0: Maar ik vind dat niet fijn. Zeggen mensen wel eens van, goh, je huis is nu vast wel heel veel waard. Dan denk ik, ja, maar ik ben daar helemaal niet blij om.
4: Nee. En het was ook echt een andere tijd natuurlijk. Maar het is die botsing van generaties daarin die het ook iets heel tragisch geeft zonder dat iemand daar, in ieder geval in dit stuk, heeft niemand daarin kwaaie bedoelingen.
0: Nee, en ja. Er wordt natuurlijk ook vaak over die generatie gezegd van ja, maar ze zitten wel iedere dag voor €6 koffie te drinken.
4: Ja, precies, dat wordt ook
0: op
4: gezegd.
0: Op het terras, of weet ik wat voor matcha. Hè?
4: Ja, precies. Maar ik denk dat in dat opzicht vindt er in dit stuk ook echt een botsing tussen twee generaties plaats.
0: In de vorm van Jack dan?
4: Ja, precies, tussen Jack en
0: Tine. En als vader, of je zei net,
4: Ja.
0: Maar goed, zij zegt dus, ik wil het niet zo. Hè?
4: Ja.
0: Ze heeft het gevoel dat ze stilstaat.
4: Ja.
0: En heeft ze daarmee ook het gevoel dat ze dus aan de verliezende hand is?
4: Ja, dat is ook heel erg... Kijk, ik vind het heel belangrijk om hierin een vraag te stellen aan mijn generatie en de mensen om me heen. Van in hoeverre is de druk die wij voelen iets wat we meemaken uit onze omgeving, of dat wat we onszelf opleggen? En uiteindelijk loop ik weg. Het heeft geen happy end, maar... tegelijkertijd ook weer wel omdat je een soort verlossing krijgt op het einde van het besef dat stilstaan niet hetzelfde is als verliezen.
0: Ja, het is een zwaar thema, maar het is toch niet... Is het ook heel zwaar of zit er ook nog lucht in
4: het verhaal? Nee, maar daarin komt Jack Wouters er toch wel echt zeer goed van pas. Die ontzettend grappig weet te spelen. En daar zit heel veel humor in, gelukkig maar.
0: Ja.
4: Ik denk dat je daarmee ook vaak via humor benadruk je de tragiek van een situatie.
0: Ah.
4: Ja, en dat is wel...
0: Tragicomedie heet dat.
4: Absoluut, precies.
0: Dat is al heel oud. Ja. Even terug naar vrijdag. Toen zijn jullie in première gegaan in Heerlen. Hoe waren de reacties?
4: Heel erg goed. Ik ben echt heel erg blij.
0: Ja?
4: Ik zit hier ook heel blij.
0: Nee, maar veel jonge mensen.
4: Ja, en ook wel echt een mooie combinatie van natuurlijk het toneelgroep Maastricht publiek, wat ook een oudere generatie is, gemengd met mensen.
0: Meestal zitten er veel oudere mensen in de zaal, hè?
4: Ja, maar dit keer toch ook. Er komen ook wel wat mensen kijken van, goh, wat heeft ze nu gemaakt? En het zijn ook veel leeftijdsgenoten of vakgenoten. En dat was eigenlijk een hele mooie uitwisseling. Met als hoogtepunt een vrouw van 72 die mij echt met tranen omhelst. En ze zei, had ik dit maar gezien toen ik 30 was.
0: Echt waar?
4: Dus dat is heel fijn.
0: Ja. Dat is heel mooi.
4: Ja.
0: Nou, komen jullie ook in Amsterdam?
4: Absoluut.
0: Oké, dan ga ik kijken.
4: Wees welkom.
0: Ja, dankjewel, Zorba Huisman.
4: Dankjewel.
0: Regisseur. En heel veel succes.
4: Dank.
0: Ja, hij werd wel de stille Beatle genoemd, George Harrison. Net als de andere Beatles vond hij het ook leuk om foto's te maken. En dinsdag verschijnt het boek Het Derde Oog. Met zijn foto's uit de jaren 60, toen de Beatles in korte tijd uitgroeiden tot de beroemdste band van de wereld. Singer-songwriter en Beatle-kenner Jorik van Noorden heeft het boek al. We hebben al in zitten bladeren. En het is inderdaad ontzettend schattig. Dan zie je daar opeens John Lennon in een zwembroek en een kopje thee. Goed, daar gaan we zo meteen over praten. Maar eerst speelt Jorik een van de mooiste songs die George Harrison schreef.

0: Van George Harrison. En dan moet Jorik gauw aan tafel komen zitten. Daar ligt ook dat fantastische boek, dat fotoboek. Tenminste, ik vond het erg leuk, Het Derde Oog. Jorik, klopt het een beetje bij het beeld dat je van George Harrison had?
1: Ja, zeker wel. Maar wat ik heel mooi vind aan het boek is eigenlijk voornamelijk dat je ziet, ja, de Beatles waren zulke jonge jongens, ja, in de tijd die dit boek beslaat.
0: Een soort babyvet op de wangen nog.
1: Ja, ja, ja. En het is ongelooflijk als je door dit boek bladert hoe vooral opvalt, ja, dat die jongens gewoon opgroeiden in een hele arme, vieze stad, het Liverpool van de jaren 40, 50, vroege jaren 60. En dat ze eigenlijk gewoon in een mum van tijd uitgroeien tot een wereldfenomeen.
0: Ja, dat Liverpool, dat was inderdaad een arme, vieze stad. Maar want er staan ook wat stukken in, hè? Ook bijvoorbeeld één stuk van Colm Tóibín, een Ierse auteur. En die schrijft, ja, maar door een mogelijkheid om voor arme jongens, het kon er toch naar een soort gymnasium, zijn ze eigenlijk gewoon toch geworden wie ze werden. Dat heeft ze toch opgetild.
1: Ja, want Groot-Brittannië kende best wel een klassensysteem. Mm. Maar doordat ze toen het onderwijs nogal herzien hebben, konden ook opeens dit soort jongens uit de arbeidersklasse naar een gymnasium.
0: Ja.
1: En dat heeft ze ook toch die kans gegeven om...
0: Niet dat George daar veel van gebakken heeft, maar dat is al niet te min. En dat levert dus ook hele mooie foto's op, bijvoorbeeld van zijn moeder.
1: Ja.
0: Hè? Dat is toch ook ontroerend. Ik zei net, ik heb het woord ontroerend nu geloof ik al drie keer genoemd, maar dat vond ik ook echt om te zien inderdaad hoe jong ze waren. Wat vond jij de mooiste foto's?
1: Nou, wat ik zelf erg mooi vond was om te zien hoe ze tijdens een eerste Amerikaanse tournee een dagje vrij hebben in Florida. En dan zitten ze bij een zwembad. En daar zitten ze dan aan een tafel met z'n allen gezellig te lunchen. En ja, dan realiseer je toch ook inderdaad van, ja, wat een gekte was dat allemaal. En ja, dat ze toch dit soort momenten ook met elkaar hadden waarin het eigenlijk betrekkelijk normaal was. En hoe belangrijk waarschijnlijk ook die groep en die inner circle was om daar op een gezonde manier mee om te proberen te gaan.
0: Je komt soms fysiek heel dichtbij. Er staan foto's in met van Ringo Starr, een soort bloot bovenlijf. Of ik zei net al, John Lennon met een kopje thee in een zwembroek.
1: Hmm.
0: Dan zie je ook dat het een beetje onhandige lijven eigenlijk nog hadden.
1: Nou, dat vind ik er wel heel leuk aan, want we kennen natuurlijk heel veel fotoshoots van de Beatles. Ze behoren wel tot de meest gefotografeerde popsterren. Maar dit laat heel erg leuk een kijkje achter de schermen zien, waarin het allemaal niet zo geregisseerd is. Iemand komt net uit bed, zijn haar is nog nat van de douche.
0: En,
1: en daardoor zie je ook wel een bepaalde kwetsbaarheid en zachtheid die heel puur is.
0: Ja, want er wordt ook altijd gezegd dat er toch ook veel animositeit tussen de heren was. Dat zie je niet in dit boek.
1: Nee, maar dat kwam echt toch pas jaren later, echt tegen het einde, dat een probleem werd, denk ik.
0: Want Yoko Ono bijvoorbeeld, die komt er niet in voor.
1: Nee, die zien we niet in het boek. Ja, het komt eigenlijk omdat na de reis die de Beatles naar India maakten, eigenlijk ook geleid door voornamelijk George Harrison's grote interesse in transcendentele meditatie en de Maharishi, dan zie je toch eigenlijk dat het boek vrij snel eindigt.
0: Ja.
1: Dus het beslaat vooral die periode daarvoor.
0: Ja, daar staan trouwens ook veel foto's van in, hè, van die reis. Dat is logisch. Je zei, is hij een goede fotograaf? Kan je dat zeggen?
1: Dat is voor mij moeilijk om te beoordelen, omdat ik zelf geen fotograaf ben.
0: Nou,
1: ik vind wel sommige beelden wel heel sprekend en wel heel geslaagd en heel mooi.
0: En wat ik ook leuk vond, was dat je op een gegeven moment ziet hoe fotografie zich ontwikkelt.
1: Ja.
0: Dan opeens dan tikt hij een groothoeklens op zo'n fisheye lens op de kop. En dan gaat hij daar dan verwoed mee aan de slag.
1: Ja, die foto's behoren ook wel tot mijn favorieten. Het is natuurlijk heel erg iets wat we met de jaren 60 associëren. Het wordt niet zo heel veel meer gebruikt op die manier, maar je ziet hem daar heel erg mee experimenteren. En dat zijn ook wel foto's die tot de mooiere beelden behoren. Dan zie je hem ook experimenteren met gekke kleuren en contrasten.
0: Ja.
1: En dan ook dubbele foto's schieten en zo. Ja.
0: Ja. Is George jouw favoriete Beatle?
1: Het is moeilijk om een favoriet aan te wijzen. Ja. Maar ik vind het wel mooi bij George Harrison. En ook als je dit boek ziet, dan je hebt John en Paul. En dat zijn toch wel de haantjes, de ego's. Ringo was de allemansvriend, voor niemand een gevaar. Voor niemands ego een gevaar.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en George was toch wel, denk ik, een beetje de cynische realist. Iemand die nooit een blad voor de mond nam. En toch binnen die groep wel heel belangrijk was om zich uit te spreken ook.
0: Maar keken Paul en John een beetje op hem neer?
1: Nou ja, in zekere...
0: Hij was iets jonger, geloof ik.
1: Hij was de jongste van de groep. Dus in zekere zin, ja, McCarthy...

0: Die blijft hem tot de dag van vandaag zijn little baby brother noemen.
1: Oh ja, natuurlijk.
0: Ja, dat klinkt dan een beetje patroniseerd misschien. Ja, ja.
1: Ja. Ja. En de meisjes, die komen die er ook in voor in het boek?
0: Ja, ja, en dat siert op zich ook zijn weduwe Olivia wel. Want ja. Zijn eerste vrouw Patty Boyd, het fotomodel... daar bracht George Harrison eigenlijk deze periode grotendeels mee door. Maar ja, het is dan ook niet zo dat die foto's niet in het boek staan of zo. Nee. Dus.
1: Nou, zij, Olivia, heeft zelfs het voorwoord geschreven voor het boek.
0: Ja, ja.
1: Dus het draagt toch wel weer iets bij tot alles wat er al... in de wereld bestaat rondom de Beatles.
0: Ja, en dat is vrij veel. Maar ja, ik vind het toch wel een heel, heel mooi inkijkje geven... zo in die gekte van de jaren 60 voor die jongens.
1: Ja, het is een mooi boek. Jij gaat nu op theatertournee?
0: Ja.
1: Met een Beatle-nummers?
0: Nou, onder
1: en
0: andere,
1: Pink Floyd.
0: Ja. Onder andere,
1: dacht
0: ja.
1: Ik, hoe ga je dat doen, Pink Floyd?
0: Ja, nee, dat snap ik. Dat is ook wel een uitdaging. Maar ja, het is eigenlijk zo dat ik een paar jaar geleden... een album heb opgenomen in de Abbey Road Studios.
1: Oh ja.
0: En eerder dit jaar Paul McCartney daarop ontmoet. En toen dacht ik, ja, dit zijn zulke bijzondere ervaringen geweest. Ik ga er een show over maken met liedjes die opgenomen zijn in die studio... door heel veel artiesten. En verhalen vertellen daarover.
1: Nou, heel versterkt en veel succes en plezier erbij.
0: Ja, dankjewel.
1: Dankjewel voor je komst. Dit was Het Oog. Morgen zit hier Chris Keijnen. En in Wat blijft praat Lara Billy Rensen met Elsbeth Etty over Franz Kafka. Van wie afgelopen periode alle boeken opnieuw in het Nederlands zijn uitgegeven. Maar of het nou een nieuwe vertaling is, nou, dat hoort u zo meteen. Ja,

0: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
1: En weet nog meer.
0: Wat was er de afgelopen week te horen en te zien? Wat kun je komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
1: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
0: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
1: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
3: Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Daten, ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
6: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
7: Zonder echt contact knikt je collega ja, maar denkt nee. Daarom leert Lo van Eck medewerkers van organisaties echt contact te maken. In ieder gesprek. Ga naar lovanek.nl.
8: Zondag 11 oktober klinkt aandacht voor het klimaat net even anders. Tijdens het eerste kinderklimaatconcert spelen meer dan 80 nationale talenten de mooiste muziek om op een positieve manier aandacht te vragen voor het klimaat. Steun het initiatief en kom luisteren in Tivoli Vredenburg. Kaarten via kinderklimaatconcertdag.nl.
7: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovanek.nl.
9: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
10: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
9: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
11: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
12: Zeker weten.
11: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
0: NPO Radio 1.
13: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de Russische regering in Moskou zijn 60 mensen opgepakt. De demonstranten uiten onder meer kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots werden gewonnen door de partij van president Poetin. Op hun protestborden stonden kreten als weg met de tsaar, waarbij ze ook mogelijk doelen op Poetin. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. Het onderzoek naar het ongeval in Zwitserland loopt nog steeds. Ed Sheeran heeft een nieuwe artiest gevonden die in zijn voorprogramma wil optreden tijdens een Amerikaanse tour. Het is Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Ed Sheeran was op zoek naar een nieuw voorprogramma nadat rapper Macklemore uit de tour werd gezet. De eigenaren van de concertzalen wilden hem niet op hun podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Isaac Slade had het in zijn eerste optreden als voorprogramma kort over de situatie in Gaza. Hij zei dat wat daar gebeurt verkeerd is, maar dat er ook mensen nodig zijn die een middenpositie innemen. En Oranje heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmijners scoorde de eerste in de 31e minuut. En niet veel later kwam de gelijkmaker al van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de 2e goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal uiteindelijk geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het koelt af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Voorzijd Holland altijd dichterbij.
12: 89.3 FM.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: Dit vergeet je niet, we hebben een leven van voor 7 december en na 7 december.
1: Op die dag verandert een explosie op de tarwekamp in Den Haag het leven van zoveel mensen.
2: Ik denk nou, het gaat beginnen, oorlog.
3: Ik zag nog het huis van de buren naast mij. En daarna was er ook helemaal geen galerij meer. Alleen bergen stenen die naar beneden op de straat lagen.
0: We moeten spullen pakken, we moeten weg en we komen niet meer thuis.
4: In de podcastserie Tarwekamp na de explosie volgen we de wijk een jaar lang na deze dodelijke aanslag.
5: Abonneer je nu in je podcast-app en luister naar Tarwekamp na de explosie. Een podcast van Omroep West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook deze nacht nog dicht. Gisterochtend kantelde er een vrachtwagen en daardoor zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot vanochtend dicht. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht of ze zijn maar beperkt open. De afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren daar de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen bij gewond. Afgelopen week werden ook honderden scholieren opgepakt. Gevreesd wordt dat het bij nieuwe protesten opnieuw uit de hand kan lopen. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij met teksten als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uiten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door Poetins partij. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest door de politie worden opgepakt en in busjes worden weggereden. En Virgil van Dijk heeft een gouden schaal gekregen van de KNVB. De wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Servië was zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de voetbalbond. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van de Nederlandse elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Naast dat hij een prijs kreeg, keek Van Dijk ook tevreden terug op de wedstrijd zelf van Oranje. Tegen Servië werd het uiteindelijk 2-1. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het is daarbij 6 tot 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Eindhoven richting Maastricht tussen
1: knooppunt Eckersweide en knooppunt De Hoogte.
2: Hattemerbroek en Campus uit in beide richtingen. De A50 Os Arnhem.
3: Er staat nu al een file van 4 kilometer op de A6 bij Almere Zand.
4: Ja, lekker belangrijk. Actuele verkeersinformatie voor onze regio, dat wil je weten. Je hoort het op 89.3 Radio West.
5: Altijd dichterbij.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 60s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet het allemaal even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl.
0: 60s at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran daarachter zit. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. En daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. Ze werden eerder door de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft, omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. En de overwinning van Oranje op Servië gisteravond is voor aanvoerder Virgil van Dijk extra bijzonder geweest. Het was namelijk zijn 100ste interland. Hij is de 11e speler van Oranje die mijlpaal heeft bereikt. Voor Van Dijk was het een emotionele avond. Hij kwam voor de aftrap het veld op samen met zijn zoontje, terwijl de rest van de familie op de tribune zat. Van Dijk noemde het een speciale avond en een mooie mijlpaal.